Krone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Ik heb... Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik had niks.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Mountains. Buildings.
1: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Gode Zone FM.
2: You

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. De N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file in 3/4 vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3/4.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

over van mij. Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. En jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Maar ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het mis.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren eerst nog hier en daar mist. In het noorden gaat het om zeer dichte mist die later plaats gaat maken voor laaghangende bewolking. Het blijft wel overal droog. In het midden en zuiden van ons land laat de zon zich ook af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag eerst overal zonnig en droog met maxima tot 23 graden. Later vandaag neemt vanuit het westen de bewolking toe. De wind is zwak of matig en draait naar het zuidoosten. In Zeeland, Brabant en Zuid-Holland kan in de loop van de middag een flinke regenbui vallen, plaatselijk ook met onweer. Vanavond draait de wind naar noordelijke richtingen en neemt die snel in kracht toe. Aan de kust wordt de wind mogelijk zelfs hard, windkracht 6 of 7. Vannacht trekken de meeste buien weg naar het oosten en er zijn dan regelmatig opklaringen. Aan de noordkust blijft er nog een tijdje hard waaien. Daar liggen de minima vannacht rond de 7 graden. Elders in Nederland blijft het kwik steken op ongeveer 11 graden. Morgen afwisselend felle buien en zonnige periode bij een vlagerige noordwestenwind. Veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet. Vrijdag is het bewolkt met van tijd tot tijd regenbuien en maximaal 16 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Deze files die worden alweer korter, toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort en ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 1/2 uur vertraging, het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57, 3 kilometer en 1/2 uur vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenis.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en Knooppunt Watergaasmeer. Is je vertraging een kwartier, want er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de AN218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: samen met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.

0: welkom. Laten we er snel tegenaan gaan, want er is zoveel te bespreken. Johan Derk geeft de zin en hetzelfde geldt voor Job Kroester, René van der Grijp, Raymond Mens en Jeannot van Beurden. Ja, daar is hij weer. Moeten wij nog iets over Chris zeggen of zullen we het laten?
1: Nou, laten we zitten weer met allemaal mannen. Hè?
0: Ja, het is inderdaad weer een hengstenbal. Ja.
2: Ik krijg alleen maar lovende berichten over Chris vanuit de VVD. Ze zijn het wel met hem eens.
0: Ja, maar beste Raymond, als Chris toch het boegbeeld moet zijn van de VVD, dan is er toch iets mis in Nederland.
2: Ja, want waar ze het niet mee eens zijn, is met zijn conclusie dat het goed gaat met de VVD. Maar ze zijn het wel eens met zijn punten.
3: Nee, maar als ik zie wie nu de boegbeelden van de VVD zijn, dan zou Chris daar niet misstaan.
0: Nee, maar Chris is niet eens te verstaan. Dus dat maakt het wel heel lastig.
4: Ja, ik wil ontzettend lachen om Chris, maar ik denk dat hij wel onderschat wordt.
0: Ja?
4: Het is een slimme man is het eigenlijk.
3: Ja, zakelijk is hij heel slim.
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja. Ja. Maar een man die gewoon op Curaçao stond de karaoke... Nee,
4: ja, daar...
0: Ik kom eraan. Ik weet niet of dat... Ja, hij ziet, ik kom eraan. Ja,
2: maar zo was hij ook echt. Want daar elke dag, wij zaten met hem in dat complex, noem ik het maar even. Elke dag vrolijk, elke dag sfeer maken, elke dag gezellig.
0: Het is een enorme levensgenieter.
1: Buiten het feit dat hij misschien hard werkt, weet niet of hij het nu nog doet. Maar het is een man die lekker uit eten gaat met zijn kinderen, met zijn vrouw.
0: Hakballetje erbij, lekker.
1: Ja. Lekker, hij is echt, het is echt een levensgenieter.
0: Ja, hier. Nee, maar...
3: Chris, toen ik nog bij VI werkte, dan waren de mensen, commerciële afdelingen zo, die vroegen dan advies aan Chris. Hè? En ik zat dan voor in zo'n kantoor en dan kwam Chris altijd binnen, stak hij even zijn kop rond de deur en dacht ik, nou, morgen valt de rekening in de beurt. Hij kwam dan handen schudden net of hij vrienden bezoek bracht. Nee hoor, keurig, ieder uur werd gedeclareerd.
0: Ja, zo is dat. Jij wilde ook nog iets zeggen, Sam? Kijk, meestal komt hij zo binnen. Zei ik Sam? Oh, het is...
5: dat is even
0: misschien toch iets mis inderdaad bij jou. Maar nee, zonder gekheid. Jeannot.
5: Nee, ik wilde zeggen dat het ook wat de prijs is dat er mensen als Chris zijn die zich wel nog interesseren in de politiek en zich daarvoor proberen in te zetten. Ja. Je ziet dat het vertrouwen allemaal afneemt. En als je dan nog iemand als Chris hebt die het initiatief neemt om dan punten te presenteren...
2: Hij zit dat, hier, dat is ergens wel uiteindelijk goed. Is dat wat je als lid van een partij wel kunt doen. Dat je gewoon in zijn geval 300 punten, maar gewoon een aantal punten opschrijft. Dan stuur je naar afdelingen, je verzamelt steun. Dan ga je het een keer met de congres erover hebben.
3: Jawel, maar hij was dus zo populair in zijn woonplaats Maassluis dat hij niet gekozen werd.
4: Dat is waar. Maar ik kan echt wel genieten van dat enorme contrast.
3: Jawel. Nee, maar kijk, Chris die zegt het eerlijk. Als je de Coca-Cola Academie in Atlanta afgemaakt hebt, dan kun je een hoop schrot verkopen.
0: Maar je had als lijstduwer bij de VVD Gollo ook niet zo heel veel stemmen. Je had toch vooral heel veel stemmen om Gollo heen.
3: Ja, ik heb echt in de hele regio gescoord.
0: Ja, dat bedoel ik. Jij scoorde vooral in de regio.
3: Maar ook in plaatsen waar ik van mijn leven nog nooit geweest ben.
0: En vaak ben je niet in de plaats waar je zelf woont heel erg populair.
3: Maar het leuke is dan dat mensen die in de gemeenteraad zitten... die denken, die klootzak zal toch niet in de raad gaan zitten... want dan moet er één weg.
0: Ja, hij hoeft met je band geplakt weer, alles oké?
3: Nee, helemaal niet oké. Okay. Kijk, het is niet meer zo tegenwoordig als je dan je garage belt. Ik heb bij één garage twee auto's. En dan bellen, kun je even mijn auto komen halen, want die band is lek. En er zitten tegenwoordig geen reservewielen in auto's. Nee. Ik heb me daar tering gezocht, maar die zitten niet. Dan zei ze, nee, dat doen wij niet. We hebben geen ophaaldienst. Ik zeg, u moet BMW Pech Service bellen. Dan krijg je een AI-meneer in Leiden aan de lijn. En dan krijg je een heel verhaal en allemaal dingen en toetsen... Zo, en dan kom je uiteindelijk bij een bedrijf in Drenthe terecht... waar ze zo'n wagen hebben waar je de auto op kunt rijden. Mm. Nou, dan is er 4 uur verstreken, dan wordt je auto alsnog opgehaald.
0: En hoe ben je nu gekomen dan?
3: Ik heb een vervangende auto gekregen.
2: Dat maar nog met wel. Al die kilometers die jij maakte, ben je toch lid van de ANWB?
3: Wat zeg je?
2: Met al die kilometers die jij maakt, ben je toch lid van de ANWB?
3: Ik ben gewoon lid van de Wegenwacht, maar ik vind... Als je twee auto's bij een garage hebt, dat ze wel wat service mogen
2: Ik had
3: geven.
2: Laatst mijn auto...
0: BMW notabene, toch?
2: Ja. Ik had een stoeplant geraakt. Dat is ook lekker
3: ook
2: land.
3: Komt ik had ook een stoeplant geraakt.
2: ANWB komt langs. Man van ANWB zegt, geen probleem, ik neem die band mee. En 2 uur later kwam je met een nieuwe band, kon ik doorrijden.
0: Zo.
2: Dat is echt topservice.
0: Jij zit nu toch ook bij BMW?
2: Ja, maar ik heb ook de ANWB en die zijn hartstikke snel.
3: Ja, die heb ik ook. Maar kijk, hij staat bij mijn huis en die garage is... is straatlengte verder.
2: Nou ja, Het was een heel gedoe, zei je net.
1: Ja, dat zei je nou, gebleken. De straatlengte verder?
3: Ja, die zit in Assen, dat is een paar kilometer.
1: Jezus Christus.
0: Ja, dat is niet sterk. Ik zou overstappen. Dit kan natuurlijk niet.
1: Nee,
0: dit
1: maar dan, willen ze niet, dan hebben ze je op de een of andere niet willen helpen. Want het is een kleine moeite om die auto even omhoog te doen... band eraf te halen, mee te nemen, maken. Dat is een kleine moeite.
0: Nee, maar, geen fan van het programma.
1: Het is een kleine moeite.
3: Mijn broek zakt daar ook vanaf.
1: Ja, kleine moeite.
0: Nee, maar die mensen die kijken niet graag. Nee, die zitten zich nu dood erg ook. Ja.
3: Nee, ik had laatst ook al een toch bezig met een akkefietje, mensen. Ja? Ik had een voorruit kapot.
0: Ja.
3: En dus ik kreeg een nieuwe voorruit. Dus ik zeg tegen die man achter de balie, ik zeg, zal ik meteen even afrekenen? Hij zegt, nou, ik heb het aan de verzekering doorgegeven, want je wil oris verzekerd, dus het is verzekerd. Ik zeg, ja, prima, dan niet. Kijk, 3 dagen later kreeg ik een aanmaning. Heel onvriendelijk dat ik de vooruit nog niet betaald heb.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: En, wat heb je ermee gedaan? Steek maar in je reet.
3: Toen heb ik die gozer als een stropdas over die balie getrokken.
0: Ja. Nee, maar dat is niet echt handig nu. Ik steek niet op als je het ook nog aanbiedt allemaal. Trouwens, even nu het nieuws. Stop de pers, het nieuws net binnengekomen. Een 48 kant durende persbericht van Ronaldo.
1: Ja.
0: Ronaldo wil terug bij het Nederlands, bij het Portugese team. Het lag absoluut niet aan hem. De coach had hem beloofd een half uur te spelen. Hij wilde eigenlijk helemaal niet meedoen. Maar de coach had erop aangedrongen dat hij toch zou spelen. Bovendien heeft de bond hem overgehaald om nog door te gaan met zijn carrière. Hij wil helemaal niet door met zijn carrière. Maar hij doet het allemaal voor Portugal, dus hij gaat door. Ja. Nee,
1: maar
0: weten we nu echt.
1: Hij snapt het niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Die Portugezen willen gewoon op een hele waardige manier afscheid van die jongen nemen.
0: Ja,
1: maar hij zegt, als ik nou een schorsing krijg, die misschien niet krijgt.
0: Nee,
1: weet ik veel. Maar krijgt hij, dan wil ik me gewoon weer aansluiten bij de groep. Ja. Maar snapt het niet. Hij snapt het niet.
0: Nee.
1: We moeten hem toch gaan bellen, hoor, vanavond of zo.
0: Nee, ja, maar goed,
3: maar het is natuurlijk zo, hij heeft niet door dat de regie niet meer bij hem ligt.
1: Nee.
3: Die coach die bepaalt het. En die coach die zit er tegen aan te hikken, want hij weet dat de man heel populair is. Maar je kunt een topscorer van een andere club die 28 is niet steeds op de bank houden omdat opa mee wil doen.
1: Nee.
0: Dat gaat hij allemaal om vertrouwen, zegt hij.
1: En heeft het feit dat opa het ook niet helemaal meer kan waarmaken...
3: Hij heeft het niet helemaal meer.
1: Is helemaal niet erg. Natuurlijk.
0: Maar ja, dan heeft hij allemaal mensen om zich heen die daar natuurlijk heel anders naar kijken. En die allemaal zeggen, ja, maar het is onbegrijpelijk. Dit is niet normaal wat hier gebeurt. Neem nou Piers Morgan. Die zit in Engeland en die gaat toch even uitleggen dat... Ja, we hebben het wel hier over Ronaldo, de allerbeste.
6: The greatest player of all time. Certainly, indisputably, the greatest Portuguese player of all time. We can probably all agree on that. It's way better than Eusebio. Come on.
7: You think he's the greatest player ever?
6: 100%.
7: Really?
6: 100%.
7: Better than Maradona?
6: Yeah.
7: He's never won the World Cup.
6: No, so?
8: Facts don't mean anything to Piers.
6: On Ronaldo, though, Carlo. This is the point. For him, it's a question of respect. Do you not think it's incumbent on a coach to be honest with a player like Ronaldo? I think what he's doing is he wants to be the guy that
8: and pull down Ronaldo.
6: That pops his balloon. Well, good luck to you, Jorge. Because actually, what you should be doing is thanking Ronaldo for being the greatest Portuguese player in history. Was Ten Hag right to push Ronaldo out the door?
8: Yes.
6: Absolutely not.
8: Yes, he was.
6: Oh, you think United benefited from
8: it? No, I think nobody benefited from it. I think the only person that benefited from it was you, because you got a big interview.
0: Ja, het is wel waar.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Die man moeten ze operatief tijdens uit Ronaldo halen. Hè? Die Piers Morgan, dat is toch niet normaal?
1: Maar jij hebt Eusebio meegekregen.
0: Als voetballer.
1: Was die goed?
3: Ja, nee, absoluut. Ik heb hem ook als mens van meegemaakt. Een ontzettende aardige, eenvoudige jongen was dat.
0: Ja.
3: En de leukste voor mij die ik meegemaakt heb, is George Best. Die liep over van de humor. Maar die liet zich niet interviewen als je niet £10.000 bij had.
0: Ja, wil die echt geld ervoor hebben?
3: Ja, je werd naar zijn agent werd je verwezen dan. Ja. Hè?
1: Maar heeft u...
3: Ja, ik weet nog wel dat ik een keer... Hij speelde bij Bournemouth hè, in zijn nadagen. En ik helemaal daarheen, aan de zuidkust van Engeland. Want Jan D. Zwart had in het Vrije Volk een hele pagina interview met George Best. Maar Jan die kon dat ook zelf verzinnen. Hè? Daar was hij sterk in. Dus ik kom daar en hij zegt, nou ja, £10.000 en bel mijn agent maar. En ik zeg, ja, maar hier stond van de week in Nederland een hele pagina aan de krant. Ja, ik heb echt nog nooit van deze meneer gehoord.
1: Nee.
0: Ja. Maar goed, Ronaldo wil terug, maar dat kan hij beter niet meer doen, toch?
1: Nee, natuurlijk niet, Wilfred. Nee, hij moet gewoon... We gaan vannacht ook weer zitten kijken bij Ziggo om 1 uur. Ja, maar die andere, die krijgt daar een afscheid. Die
0: tegen Benin.
1: Die zijn al de hele middag
0: op de camping.
1: In die stad bezig.
0: Echt slapen ze op de camping?
1: Nou ja, die hebben geen goed hotel gekregen. Nee, maar die lopen echt niet daar in Argentinië. Nee, lopen die met
0: ze hadden er niet veel
1: petjes en hoedjes en...
0: Ja?
1: Ringetjes en tasjes?
0: Ze laten hem gewoon straks alle kanten op. Ja, dat nog niet. Maar ze hadden het niet echt goed geregeld allemaal. Jeugdherberg geloof ik en zo. En zonder hoest in de gang slapen. Ja. Dus de afscheidswedstrijd van Maradona tegen Benin. Van Messi.
9: Messi tegen Benin.
0: Benin. Ja. Ja. Gaat toch nergens over?
3: Nee,
0: Benin.
3: Nee, maar die doen mee om te verliezen natuurlijk.
0: Ja, nee, dat zeggen ze ook. We gaan hem niet in de
3: maar
0: weg
3: wat
0: lopen.
3: Een mogelijkheid is dat die wedstrijd al een hele tijd op het programma staat.
0: Ja, dat
3: staat.
0: Denk ik daarnaast,
3: dat hij dat alleen nu gebruikt als afscheidswedstrijd.
0: Ja.
3: Maar ik vind het wel altijd een beetje zielig als voetballers niet doorhebben dat hun tijd erop zit.
0: Dat is in en in triest.
3: Ja.
0: Ja.
3: Kijk, dat zie je nou bij NEC ook, met onze aanvoerder van NEC.
0: Zeker.
3: Die heeft nog niks gepresteerd voor NEC. Waarschijnlijk heel hoog in de salarissferen.
0: Ja. Ja. Hey, het gaat niet lukken, hè? Het gaat niet lukken, hè?
5: Het is nog steeds spannend.
0: Dat klinkt een beetje als jou trouwens, maar goed, het gaat niet lukken.
5: Nou, ik heb, laat ik het toch maar zeggen, steeds meer het idee dat we naar een kabinet van in slow motion aan het kijken zijn.
0: Oh.
5: Want ze zijn nog steeds op zoek naar steun bij die oppositie.
0: Ja.
5: Die komt maar niet. Ze moeten uiteindelijk een belastingplan dit jaar erdoor krijgen. Anders weten we eigenlijk niet wat voor en hoeveel belasting we volgend jaar moeten betalen.
0: Niet.
5: Dat is een unieke situatie als dat gebeurt. Nou, in de Tweede Kamer zijn ze dat nog aan het uitvechten, hoe dat moet gaan lukken. Vandaag een debat in de Eerste Kamer daarover. Eigenlijk vooral belangrijk dan of je steun kan krijgen van de BBB of van Pro. Dat zijn daar de twee grootste oppositiepartijen. Zonder één van die twee partijen aan boord is een meerderheid vrijwel onmogelijk. Dus ik dacht, laat ik hen nou eens vragen. Is die steun mogelijk?
10: Nee. Ik bedoel, dat is in de Tweede Kamer al een paar keer echt luid en duidelijk gezegd. Voor het belastingplan zoals het vandaag de dag luidt, ook met 8 miljard meer belasting voor werkenden, dat krijgt hij helemaal geen meerderheid.
5: Kan de BBB het belastingplan van dit kabinet gaan steunen?
11: Nu nog niet.
5: Wat is daarvoor nodig?
11: Dat is een ander stikstofbeleid voor nodig.
5: Maar als het kabinet daardoor voor links kiest, omdat die dan makkelijker te bereiken zijn, vindt u dat niet erg?
11: Ja, dat vind ik heel erg. Maar dan wordt het een democratisch besluit. En democratie staat hoog in mijn vaandel. Maar daar gaat Nederland wel hele zure vruchten van plukken.
0: Gaat niet worden. Het wordt er niet.
5: Waarom ik een beetje bang ben dat het mis kan gaan is, je kan uiteindelijk met Pro misschien nog tot een deal komen. Kijk, wat BBB vraagt, dat stikstofplan van tafel, daarvan heeft het kabinet eigenlijk al de hele tijd gezegd, dat kan gewoon niet. Er is al meerderheid voor, we moeten die doorbraak nu krijgen. Dat is eigenlijk het enige wat ze tot nu toe ook bereikt hebben, dat daar een meerderheid voor in zicht is. Nou, dan kan je een deal gaan maken met Pro, want ja, dan valt rechts dus af als de BBB niet lukt. Maar ja, als je met Pro die deal moet gaan maken, ja, dan haakt de VVD af. Want die hebben continu gezegd, alleen met links gaan we niet doen. Afgelopen week zelfs voor camera Eelco Heijnen, de minister van Financiën, die zei, als er geen steun van rechts voor dit belastingplan komt, dan komt er geen belastingplan. Dus het wordt echt heel spannend tot het eind van het jaar.
9: Ja, maar ja, laten we gewoon
5: en dan,
9: niet.
5: En ja, dan heb je dus waarschijnlijk weer een kabinetsval op het moment dat dat belastingplan er niet komt.
4: Ja, maar laat het maar gebeuren. Laten we ophouden. Gewoon opnieuw stemmen.
0: Ja, maar dan gaan we weer hetzelfde mee.
5: Maar er is nog een uitweg.
3: Ja, maar je hebt geen enkele garantie dat het ooit wel uitkomt.
4: Nee, dit werkt niet meer. Het is op, het is klaar, weg.
5: Ja, maar je hebt natuurlijk een
0: nieuwe verkiezing, weer een nieuwe
4: ja, ik denk formatie. Dat het de enige optie is, ja.
0: Ja, weer al die gasten hieruit nodig.
4: En wat denk jij dan? Geen minderheidskabinet meer.
3: Nou, dan wordt Pro de grootste.
4: Ja, oké, maar jongens, er moet wel geregeerd worden.
3: Ja.
5: De uitweg is natuurlijk dat er uiteindelijk toch een partij echt over de schaduw heen gaat stappen. In dit geval heb ik nog niet het idee dat die beweging gaande is. Kijk, de VVD heeft het zichzelf ongelooflijk moeilijk gemaakt. Die hebben eigenlijk met hun eigen handelen ervoor gezorgd dat Pro nu een stuk machtiger is geworden. Want doordat zij hen niet in het kabinet wilden hebben, kan Pro nu hele hoge eisen stellen. Die krijgen wat ze willen, sociale zekerheid als voorbeeld afgelopen week. Die bezuinigingen, hup, van tafel. Jesse Klaver hoeft weinig zuur te pakken, hoeft weinig pijn te nemen. Kan naar de achterban vrij uitspreken, want hoeft zich niet aan een coalitieakkoord te houden. Dus eigenlijk doordat de VVD heeft gezegd van we willen Jesse Klaver buiten het kabinet, is hij nu machtiger en bereiken ze het tegendeel van wat ze wilden. Want de VVD wil juist dat Jesse Klaver niet machtig is. Dus
0: ja,
5: het is een beetje
0: Raymond,
5: een koekje van de eigen
0: zee gedaan. Ik zag ook De Winter al dit roepen. Die zei ook van al die pakketpaaltjes en al die afspraken. Ook die reclameborden langs de snelweg toen het allemaal voor elkaar was. Zo van nu hebben we het voor elkaar. Dus ze hebben we niks voor elkaar. Dat is slecht geregeld door die VVD.
2: Ja, ik denk dat ook, omdat dit natuurlijk allemaal begonnen is met de VVD die mede door de tweets van Jezielkes over Douwe Bob. Ik geloof dat Wouter de Winter hem steeds een baritonzanger noemt of zo.
0: Wat zei hij nou? Braderie-bariton noemde hij hem.
2: Ja, braderie-bariton, zoiets.
0: Ja, dat zei hij.
2: Toen zat de VVD ook in de vrije val. Toen is uiteindelijk als campagne-tactiek besloten, we gaan Pro uitsluiten. Dat deed het qua gevoel ook nog eens lekker, want heel veel VVD'ers willen ook niet met Pro samenwerken, omdat GroenLinks daarbij zit. En toen is uiteindelijk die verkiezingsnederlaag die eraan zat te komen gered. En was het nog een redelijke uitslag, maar toen zat je daar wel aan vast. Ja, en dat maakt nu dat je nu moet uitleggen dat je weliswaar niet met ze samenwerkt, maar toch ook wel weer wel met ze samenwerkt, ja, op een andere manier.
5: Voor de beeldvorming hebben ze dat gedaan, ja. En niet met ProWerk. En dat werkte heel goed in die campagne, daardoor hebben ze nog zetels gewonnen. Maar daardoor word je nu keihard afgestraft, omdat je uiteindelijk toch als minderheidskabinet wel moet...
4: Maar je kan
5: het
4: op maar één manier maar oplossen, en dat is een nieuw kapitein aan het roer.
3: Jawel,
4: bij de
3: maar PVD. Jullie moeten mij eens uitleggen, ik stem rechts, fatsoenlijk rechts, en de meeste mensen stemmen rechts in Nederland, en we worden uiteindelijk altijd geconfronteerd met een links beleid.
5: Ja, maar dat komt doordat de rechtse partijen onderling enorm verdeeld zijn. En dan komt er elke keer weer een nieuwe partij bij. Mona Keizer die wil natuurlijk nu ook weer een eigen beweging
0: 30
5: beginnen.
0: Zetels.
5: Op het moment dat zij niet met elkaar kunnen samenwerken, dan krijg je dit. En,
2: overigens, Johan, gebeurt dat ook straks met allerlei mensen. Stel dat de verkiezingen komen, die gaan dan op pro stemmen. Dan wordt pro de grootste. Ja. Die moeten met 43 rechtse partijen samenwerken. Ja, maar dan weer komen. Dus dat gebeurt
3: gelukkig ze van harte.
0: Ja, dat zal
1: nee, daarom, dus het wordt heel lastig allemaal. Ja. Hè? Maar het is wel weer leuk voor al die cabaretiers die natuurlijk de oudejaarsconferentie beschrijven. Die weten
3: nou,
1: niet
3: dat meisje van de talkshow, die gaat
0: Sophie,
3: daar...
0: Sophie Hilbrand, ja.
3: Sophie die gaat daar een kleine miniserie over maken. Ja. En dan gaan ze ook met mensen die dat de afgelopen 70 jaar gedaan hebben. En ik begrijp niet waarom... waarom Piep Kuiken erin zit. Want dat was namelijk de allerslechtste. Als er nou één ieder het woord moet gelaten worden, moet die Hans Horst dat zijn. Maar eigenlijk, als ik terugkijk, en ik heb de leeftijd dat ik al die 70 jaren meegemaakt heb, dan is Wim Kam. En dan onze vriend De Jong is een goede jaren. En Joep. Dat zijn de enigen die op mij indruk gemaakt hebben.
0: Nou, Wim Kan had het allemaal op het podium liggen. Allemaal papieren zat hij zo op te lezen. Allemaal.
3: Maar hij had de gave om politici tegen het behang te plakken, maar dat ze er toch zelf om konden lachen.
0: Ja.
3: En later is de humor wat harder geworden. Maar kijk, nu hebben we Armoed Troef op oudjaar. We hebben die De Brij op de publieke.
0: Ja.
3: En wij hebben die Gio Weijers. Nou, daar heb ik nog nooit om kunnen glimlachen. Zij kan nog af en toe een aardig liedje zingen. Voor de rest kun je ook niet om de lachen.
4: Maar ik kan wel om Theo Maassen lachen.
3: Ja.
4: Daar kan ik om lachen.
3: Ja, maar die durven ze niet te nemen.
4: Nee.
3: En die andere gek ook niet.
4: Nee, dat is ook van jou.
1: Ik denk dat die zich ook veiliger voelen in hun genre.
0: Dat denk ik
1: in
0: ook.
1: In Theo ook. En Hans Theo is natuurlijk heel absurdistisch allemaal.
0: Ja,
1: die kan je geen oudejaarsconferentie laten schrijven.
0: Nee, dat lijkt me lastig.
3: Nou ja, maar dat zou wel spectaculair zijn. Ja. Maar inderdaad, dan krijg je uit het volk, want de wokegemeenschap is dat weer natuurlijk helemaal van de kook.
0: Ja.
3: Maar die je nu hebt, ja, dat is risicoloos. Maar ik denk dat heel Nederland voor 12 uur slaapt. Als er geen vuurwerk afgestoken mag worden.
0: Nee, dat wordt er dus wel. Dat wordt overal vuurwerk afgestoken. En Marco Borsato, komt hij ook te sprake, denk je, of niet?
3: Nou, kijk, ik word een beetje beroerd van die mensen die blijven protesteren tegen de terugkeer van Marco Borsato. Die platenmaatschappij heeft het voortouw genomen. Die brengen nu wat platen uit om de mensen weer wat warm te maken. Maar kijk, die man heeft een paar dingen gedaan, die mailtjes en zo. Het was niet chic, maar hij is daar niet voor veroordeeld. Mm. En dan moet die man gewoon weer aan het werk kunnen. En ik vind dat die man sowieso al genoeg gestraft is in de publiciteit, want die heeft een paar verschrikkelijke jaren achter de rug. Hè? Voor als die al wat geflikt heeft wat niet door de beugel kon, is hij daar wel voor gestraft.
0: Ja,
3: dus laat die man nu gewoon zijn gang gaan. En nou moet vooral mevrouw Angela de Jong, die een soort obsessie voor Marco Borsato heeft, die moet nu uitscheiden om te zeggen dat dat nog niet mag.
4: Ja, nou ja, ik vind ook dat hij moet zingen en dat hij een kans moet krijgen. Maar ik vind het niet zo zwart-wit. Want hij heeft toch die appjes, je wimpelt het even weg. Maar het zijn wel rare dingen.
3: Overpaste appjes.
4: Het is wel een man die ik niet bij mijn dochter zou toelaten, bijvoorbeeld. Zo is het. Maar zingen mag hij van mij.
3: Nou, ik geloof niet dat hij ook de bedoeling heeft om bij mij een keer langs te komen of zo.
0: Maar wordt dat een aflevering Schuilen in Schoonheid bij Matthijs, denk je? Voordat hij weer helemaal erin gaat? Of
1: ja, niet? Dan eindigen met Nietzsche.
0: Nietzsche? Ja, even.
1: Of Schopenhauer.
3: Ja. Maar misschien dat Marco Borsato dan even de onderbroekreclame kan uitspreken. Ja.
5: Ook wel leuk voor met vier linkerhanden. Want dat deed hij toch ook, klussen met,
0: klussen,
5: met die dames. Ja. Ja. Misschien is het wat voor met jou. Ja.
0: Denk je dat hij
3: mooie kandidaten wil?
0: Volgens mij is het allemaal rond. Dus,
3: maar toch niet dat lijstje wat in de krant stond?
0: Grootstendeels, ja.
3: Dan hoeven we niet te kijken.
0: Nee?
3: Ik vind het echt belabberd.
4: Ja, ik vond het wel een leuk lijstje zelfs, omdat het heel verschillend is.
3: Ja, maar het zijn alle types die in ieder programma... Ja, dat is toch zo.
4: Maar je hebt ook Klaver ertussen zitten, die had ik niet
3: uitstekend.
4: Verwacht.
3: Uitstekend.
4: Ja. En Tina is denk ik... Ik ken haar van hier, maar ik wil haar wel eens
3: Nee, maar Tina is leuk en zo. Ja. Maar. Ik bijvoorbeeld, ik ben gek op Noah, maar wat moest in een klusprogramma?
5: klussen.
4: Ik zou dat wel willen zien, want ik vind Noah Hubbard natuurlijk heel goed.
3: Heb jij die gasten bijvoorbeeld voorgesteld bij Talpa of zo?
4: Nee, helemaal niet. Ik heb er niks mee, dat programma. Dus je moet hem eigenlijk niet vragen. Want
3: ik vond het heel voorspelbare gasten. Waar de mensen van zeggen, daar heb je ze weer. Bij RTL heb je ook... Iedere balie met een programma zitten dezelfde hoofden.
4: Nee, maar juist in Noah, ik vind dat wat ze doet, doet ze heel goed. Maar het is wel altijd keurige Noah. Ik hoop dat hij haar een beetje
5: ja. Noah doet niet meer wiebelen. Mee.
4: Dit doet niet meer mee?
5: Nee.
4: Hey, wat jammer. Ja, nou, ja, dat...
5: Zonde. Ja.
3: Nee, ik kan misschien nog wat gasten wat zeggen dat ze niet meer meedoen.
5: Ja. Ja, maar noem juist drie goede gasten dan.
3: Nou, nee, dat is heel moeilijk, Wilfred.
5: Dat bedoel ik maar.
3: Maar het was dus Klaver, dat is verrassend.
5: Ik zou Michael van Gerven leuk vinden. Alles wat hem gebeurd is, weet je wel.
3: Nou, daar heb je een journalistiek aanleiding.
5: Ja, vind ik ook. Alleen ik kreeg hem steeds op de app en dan zegt hij, ja, ik moet er even over nadenken. Maar ondertussen gooit hij steeds die pijlen mis. Maar hij moet gewoon eens een keer even reageren natuurlijk. Hè,
4: als je Michael. Toch in die hoek zit, is Barney net zo leuk natuurlijk.
5: Ja, maar Barney wordt wel heel zwaar, ben ik bang. Ik heb Barney laatst gesproken.
3: Nee, maar die pleegt live in jouw programma.
5: Nou, ik moet zeggen, hij deed een demonstratie... en toen werd hem ook wat vragen gesteld. En dan is hij wel aan het remmen, hoor, die Barney.
9: Dat gezegd hebben, is Raymond eigenlijk 90% rechts. Links en een gooi.
12: Ik zeggen, want hij schrijft links, ja. Ja, je gooit rechts, ja.
9: Links, hoor. Maar ik doe meerdere dingen links en rechts. Ik zou zagen of timmeren, rechts...
5: Drukken. Met twee handen. Ja, nee, maar ze is best een leuke gozer. Maar die heeft natuurlijk een zware periode, die Raymond ook. Die kan heel erg zwaar op de hand zijn.
3: Ja, maar hij heeft wel humor.
5: Ja. Zou die klussen kunnen?
3: Nou, en hij kan heel leuk moppen tappen, hè?
5: Ja, dat is wel waar.
3: Want hij is die man van... ik heb meegedaan met de wereldkampioenschappen Beffen. En ik heb op een high naam
5: hij moet wel door de ballotage van SBS6 komen, natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Dus er hebben een heleboel mensen de ballotage niet doorstaan, kan ik jou vertellen. Hé, hey, die Olysee, dat is... Olysee, wat zeg je eigenlijk? Olysee,
1: ja, normaal.
5: Die is goed, hè?
1: Ja. Ja, maar ja, wat denk je als je de drie inbrengt... en die scoren vier keer,
5: ja.
1: Die drie. Ja, dit is...
5: Ja, die Belgen dachten heel even dat ging lukken, hè?
1: Dat is een kansje al.
3: Ja, maar ja. Dat was ook wel tegen beter weten.
5: Even aanname. Lekker. En hop.
1: Ja, maar dit... Ja. Als die gaan voetballen, dan kan je beter... Ja,
5: toch gek dat ze die finale verloren dan, hè?
1: Ja, maar weet je, het vervelende is natuurlijk... als je op een gegeven moment halve finale... heb je maar één matige dag, hè?
5: Ja.
1: Of je hebt een calamiteit, wordt er een uitgestuurd, of weet ik veel, wordt een... Weet je, dat is het linker soep altijd. Want ik zag net toevallig weer die Engelsen spelen. Hmm. Niet normaal ook, hè?
5: Ja.
1: Niet normaal. Zo goed. Maar ja, die zijn ook maar tot de halve finale gekomen.
5: Ja. Nou ja, die zitten steeds op de finale, verliezen of de halve finale.
1: En die speelde echt een matige halve finale.
5: Maar dit weekend, ik weet niet of je tegen Kroatië hebt gezien... dat was echt belachelijk goed, was dat.
1: Ja.
5: Zo makkelijk als Kane ook scoorde, niet normaal was dat.
1: Hij maakte er een zin in.
5: Ja, heb je die warming-up trouwens nog gezien? Van die Fransen, die speelden die ballen.
1: Ja, die Sherky en die.
5: Dat zag je op Instagram, die zag ik voorbij komen. Ja,
1: ja, dit is ook... Hop. Ze hebben natuurlijk een overschot eraan, hè, aan die klanten. Die klanten kunnen ook overal spelen, maakt ze niet uit, hè? Ja. Linksbuiten, rechtsbuiten, in de spits, aanvallende middenvelden. Maakt ze allemaal geen reet uit.
5: Het gemak waarmee dat gaat.
1: Ja, dit is niet normaal.
5: Was dat bij jou ook zo, Johan, in jouw beste jaar?
3: Ja, in goede jaren wel, ja. Ik vind het zo jammer dat al die beelden van die wedstrijden
5: in de zet, ja.
3: Ik heb ze zelf weggemaakt.
5: Ik zit nog even te kijken naar de advocaat hier. Moet je nou als bekende Nederlander er eigenlijk voor kiezen... om jezelf niet meer te etaleren met je rijkdom en met je... Maar ja, goed, jij zei het gisteren ook al, met je horloges en dat soort dingen. Of moet je zeggen, ik heb er scheid aan.
4: Ja, ik heb het filmpje bekeken, want je hebt het over Ulce.
5: Ja?
4: Ja, ik heb het filmpje bekeken. Ik vind het heel vervelend dat je beroofd wordt. Hè. Dat is voor iedereen vervelend. Maar ik snap niet, waarom doe je dat filmpje? Waarom?
5: Waarom nog weer nu een filmpje te maken?
4: Ja, überhaupt. Dat is toch gek. En überhaupt dat pronken met al die rijkdom. Als je zelf een faillissement hebt gehad... waar je bij betrokken bent met waar mensen schulden hebben geleden... dan zou ik denken, heb een beetje... Ja, denk er even over na. Of
1: even pas dingen op de plaats.
4: Doe dat gewoon niet.
5: Ja. Ja.
4: Nee, ik begrijp er niks van.
3: En het filmpje, dat waren... ze probeerden nog krokodillentranen... los te krijgen, maar dat lukte niet helemaal. Dat was iets van amateurtoneel. Ik vond het heel gênant om naar te kijken.
4: Ja.
13: Hallo. Ik vind het heel moeilijk om dit filmpje op te nemen. Omdat ik eigenlijk wilde dat dit nieuws in de buiten zou komen. Het feit dat je wordt aangevallen op klaarlichte dag in Amsterdam... en gewoon niet weten hoe het gaat aflopen... is gewoon wat mij het meest heeft geraakt. Ook Omdat het gewoon best wel een moeilijke periode is geweest, überhaupt. En ik had gewoon zelf eigenlijk gewoon totaal geen behoefte aan extra media-aandacht erover. En ik heb het idee dat de afgelopen tijd superveel negativiteit rondom mij heeft gehangen. En dat is gewoon niet wat ik wil.
2: Gedacht, troef gedacht.
4: Ja. Als je dit ziet, hè, wat ik daar, als je dan, want doe dat bij je vriendinnen of je vrienden, maar dit is toch leeg? Het is zo leeg, vind je niet?
0: Nou, maar de belangrijkste vraag is, waarom doe je het? Dat is wel wat ik er ook had.
1: Het is, ja, hoe vervelend ik het ook... Het is ook bij die Lala Gül. Het is ook voor hun, ja, die hele belangstelling. Ja. Dat vinden ze echt, dat is hun lust en hun leven, joh.
4: Ja, zonder dat is er niks.
1: Nee. Ja. En dan, ja, dan zit je hier en dan... Ja. Die andere staat de hele dag ook met
3: ja,
1: maar, de domste Gül, mensen.
3: Daar heb ik een boek meegemaakt. En dat is een schat van een meid. Maar die heeft de gave om bij alle verkeerde programma's aan te schuiven.
1: Ja. Ja.
3: En dat komt toch voort uit het feit dat ze belangrijk willen zijn.
1: Ja.
3: Of dat ze daar wat centjes willen pakken, ik weet het niet. Maar er zijn programma's waar je beter niet kunt gaan zitten.
4: Ja, het is toch die aandacht heel lekker vinden misschien.
3: Ja.
4: En niet zonder kunnen.
3: Ja, maar je gaat toch niet meedoen aan een show die de domste van Nederland heet. En je gaat toch niet bij een newskanaal zitten met twee hitte petitten die zitten te roddelen.
4: Nee, dat is onbegrijpelijk, ja. Ja.
3: En ze heeft een hele goede status opgebouwd, hè. Ze is losgekomen van dat islamitische gedoe.
4: Ja, maar dat vind ik hierdoor dus niet. Dat had ze had een goede status kunnen opbouwen, ja. Maar door al dit soort
3: uitstapjes. Nee, ze is afgezakt naar zo'n onbekende BN'er die overal aanschuift.
4: Ja. Ja, zonde.
0: Ondertussen zit Ab Oost trouwens straks bij... Pauw en De Wit, volgens mij.
1: Is het weer mis?
0: Ja, die pest
1: dat
0: bij...
1: Dat zei je in Rusland.
0: Ja, in Rusland. Nu een tweede dode. Ik weet niet of jullie al een beetje aan het... Ja. Maar het is toch wel serieus. Als Ab aanschuift, dan weet je dat het binnenkort is.
3: Nou ja, dan moeten ze in ieder geval een flesje wijn in huis
0: hebben. Nou ja, twee waarschijnlijk ook wel. Maar als Ab aanschuift, weet je dat je moet oppassen.
2: Ik moet dan steeds denken aan... Volgens mij was het december 2020. Dan was er een virus in China. En we wisten niet precies hoe het zat. En toen zat ook Ab in elke talkshow uit te leggen... dat het best gevaarlijk kon worden. En volgens heb je er jaren last van.
0: Eerst zei hij dat het wel mee zou vallen. Dat was het zo leuk eraan. Want ik heb hem toen ook met BNR gehad. Nee, dat loopt allemaal wel los. Er is allemaal niks aan de hand. Ergens op een markt moet je niet zorgen over. Nee, maar ja. Boem.
2: En daarna veranderde dat.
0: Nee. Ik vind het toch wel leuk.
3: Maar toen die Belgische meneer hier zat. Ja. En die zei van...
0: Van Ransel.
3: Daar kijk ik erg tegenop. Een betere is er niet.
0: Nee, dat is...
3: Hij was de Messi van... Neem ik Ab heel erg serieus.
0: Ja, dat
1: de Messi van de vier ook in ieder geval. Maar ik vond het wel bijzonder dat hij dat zei.
0: En jij was op dat moment ook al aardig op niveau. Maar
1: ja.
0: Van Rans zei dat die Oosterhuis nog beter was.
1: Ja, en dat was een leuk verhaal ook van die Van Bronckhorst. Die was trainer in China. En die belde die Kasper op. En die zei tegen die Kasper... Kas, ze hebben het hier over een virus. Mm. En dat schijnt levensgevaarlijk te zijn. Waarop Kasper zegt, waar zit je? Hij zegt, Wahoen. Hij zat daar.
0: Ja.
1: Hij zei, dat waait wel over.
0: Oh ja?
1: Dat waait
0: ook over.
1: Ja.
0: Hoe is het met de midterms? Gaat hij nog een beetje met de Republikein? Of zeg je nou, dat wordt hem niet meer?
2: Nou, dat gaat heel erg moeilijk worden. Heel erg moeilijk.
0: Slaap je wel ondertussen dat het slecht gaat met Trump of niet?
2: Sorry?
0: Slaap je wel een beetje of niet?
2: Nou, niet die nacht, want ik ga die hele nacht opblijven. Oh, omdat de volgende vind ik heel erg leuk. En dan met hele grote ballen de dag daarna, als het goed is, bij jullie zitten. Kijk, wat in ieder geval in Amerika, wat je altijd weet... is dat er iedere twee jaar verkiezingen zijn. En ook altijd voor het congres. En die vallen vaak samen met de presidentsverkiezingen. Daar is daar heel veel aandacht voor. Als dat niet zo is, zoals dit jaar, spreek je over tussentijdse congresverkiezingen. En in Amerika hebben ze ook een Tweede en Eerste Kamer. En die Tweede Kamer, daar staan alle zetels dit jaar van op het spel. Dus dan is de kans heel groot met zo'n verschillende peilingen... dat de Democraten die wel gaan pakken. In de Senaat staat iedere twee jaar maar een derde van de zetels op het spel. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om voor de Democraten... om echt die meerderheid te pakken. Want heel veel van die staten zijn sowieso al rood of blauw. Ik heb even een klein kaartje meegenomen.
0: Zo ben je wel, hè?
2: Dan zie je de staten die gekleurd zijn... daarin vinden verkiezingen plaats voor senatoren. De staten die rood zijn, daarvan kun je met enige zekerheid zeggen... die gaan wel naar de Republikeinen, sowieso. Veel Trump-stemmers. De staten die blauw zijn, gaan naar de Democraten. Dan kom je dus uit op 46 zetels voor de Democraten, 47 voor de Republikeinen. Dan hou je er 7 over.
0: 7.
2: Waar het heel erg spannend is. En dat is voor Trump heel pijnlijk dat Texas daar bijvoorbeeld onder valt. Nou, dat betekent dat de Democraten minimaal 5 van die 7 zetels moeten pakken. Dat is best veel. Want als het 50-50 wordt, dan brengt de vicepresident de beslissende stem uit.
0: Hmm.
2: Nou, wat heel veel Republikeinen nu zeggen, is die zeggen Trump is heel impopulair en die sleurt mij mee naar beneden. Maar als ik maar me een beetje van Trump kan distancieren, dan maak ik misschien nog een kans. Maar ja, je moet heel stevig in je schoenen staan om tegen Trump te zeggen... hey vriend, je mag niet langskomen. Want Trump zegt, ik wil langskomen. En dat brengt ons bij bijvoorbeeld Nebraska, waar Trump was. En dan gaat hij praten. En in plaats van dat hij dan praat over... we moeten de prijzen omlaag krijgen, gaat hij praten over Iran. En dat gaat dan als volgt.
14: It's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
4: En de man is gewoon gek.
1: Ja.
3: Het stoort mij ook weer dat hij nou dus een doodvonnis laat voltrekken met een vuurpeloton. Ja, dat is in 1945 voor het laatst voorgekomen. Ja. En ik ben sowieso principieel tegen de doodstraf. Die man heeft weliswaar, dat is een psychiater, die is zelf gek geworden. Die heeft 13 militairen, geloof ik, neergeschoten. Ja. Ja. Maar ik vind dat wel ver gaan, om een vuurpeloton. Nee. Dat vind ik barbaars.
2: Het gaat ver, zeker met de vuurpeloton. Andere kant is dat hebben we bij Christa Pike gezien in Tennessee ook misgaat. Als je bijvoorbeeld, het gaat wel eens mis als je met injecties gaat werken. Een vuurpeloton, dan werkt dat meestal wel.
3: Ja, dat is
2: wel
3: één nieuwraad.
2: Ja. En ja, als jij 13 militairen vermoord, dan heb je in Amerika de doodstraf.
3: Je kan een levenslang opsluiten. Dat lijkt me duidelijk. Zonder recht op parole, zoals ze dat noemen.
2: Ja.
3: Maar ik vind niet dat je dit soort middeleeuwse dingen moet hanteren om indruk te maken op de gewone man.
4: Uiteindelijk, als je dit doet, Raymond, als je op die manier mensen doodmaakt, want dat is wat de Amerikanen straks doen, dan ben je uiteindelijk niet heel veel beter dan de dader zelf.
2: Ja, toch is de steun voor die doodstraf in Amerika nog steeds heel groot. Hangt er wel een beetje vanaf hoe je de vraag stelt. Wat ik er wel bij moet zeggen, meestal betekent het als je in Amerika de doodstraf krijgt, en in 27 van de 23 staten hebben ze de doodstraf, dat je in de dodencel eindigt. Want het is niet zo, bij deze man gaan ze er hard in, maar dat die doodstraf heel erg makkelijk wordt toegekend. Dus je kunt hem wel makkelijk krijgen, althans, die kun je dan krijgen. Maar daar gaan soms nog decennia overheen voordat die wordt uitgevoerd. Want je kunt nog het onderzoek laten overdoen. Je kunt
4: bij allerlei rechters.
2: Dat zag je ook bij die Christa Pike.
4: Ja.
2: De meeste mensen,
0: meer dan 30 jaar.
2: En de meeste mensen in haar geval bijvoorbeeld, die zitten dus ook gewoon 30, 40 jaar op zo'n dodencel en die sterven daar. Dus er zitten nu geloof ik 2000 mensen in een dodencel. Meestal betekent de doodstraf in Amerika, niet altijd, maar meestal betekent die ook levenslang.
4: Maar Raymond, dit is een bevestiging dat je tegen doodstraf moet zijn. Want om iemand 30 jaar in zo'n dodencel te laten zitten met de vraag, word ik doodgemaakt of niet, dat is toch niet menselijk? Sluit iemand dan op en laat iemand, als iemand dan gevaarlijk blijft, dan laat je hem nu weer vrij. Prima.
3: Ja, maar, nee, dat vind ik ook.
2: Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n Christa Pike kijkt, hè, die in de jaren 90 iemand heeft vermoord. Uiteindelijk kreeg zij de doodstraf en daar was heel veel protest tegen. Wat in de Nederlandse media onderbelicht blijft, is dat er ook geld wordt opgehaald voor de familie van dat slachtoffer dat in de jaren 90 is vermoord, om daar bijvoorbeeld bij te zijn. Haar vader woonde in Florida. Dan wordt dus zijn vliegticket betaald, zodat hij in het kamertje kan zitten om te kijken hoe die doodstraf wordt toegediend. Er zijn ook heel veel mensen die dat wel steunen en die vinden als hun familielid zoiets overkomt, dat iemand de doodstraf moet krijgen.
3: Ja, maar Raymond, ik was echt van plan om na mijn pensioen in Amerika te gaan wonen. Ja. Hè? En ik ben zo blij dat het er niet van gekomen is. Want ik weet nog wel, we hadden een appartement gevonden in Austin en dat was het. Daar zouden we gaan wonen. En op de terugweg in het vliegtuig lazen we in de krant dat Texas, waar de meeste doodvonnissen voltrokken. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, maar willen wij daartussen wonen? Ja. Hè? Dat doe je niet, vind ik. En toen heb ik het niet gedaan. En nu ben ik achteraf, ik zou niet eens meer op vakantie gaan in Amerika. Als ik nu weer zou gaan, zou ik naar Canada gaan. Daar is niks op aan te merken.
2: Nou, en in dit geval is het dus een federale doodstraf. Want je kunt ook, als je inderdaad 13 militairen doodschiet, federaal veroordeeld worden. Onder Biden bijvoorbeeld hebben ze alle doodstraffen opgeschort. En dan eindig je dus ook in een dodencel. En Trump zegt, nee, dat gaan we gewoon weer doen.
3: Ja, maar dat zie je wel, de mens Biden, vind ik, hoor.
2: Ja, ik wil alleen
3: hoe
2: maar meegeven dat er een
3: Dat grote, weet je zelf niet.
2: Nee,
3: dat
2: een grote meerderheid van de Amerikanen voor de doodstraf is, wil ik alleen maar meegeven. Ja, Joe Biden, dat gaat niet heel erg goed. Dat ziet er eigenlijk iedere keer slechter uit. Is heel erg ziek, de kanker is ook uitgezaaid. Oh. Dat is geen fijn pensioen voor hem.
3: Nee. Maar er zijn nog meer staten met doodstraf als zonder doodstraf?
2: Ja, 27 hebben het, 23 niet. En per staat verschilt het dan ook weer of je dan een injectie krijgt of een vuurpeloton krijgt. Maar wat ik zeg, de meeste mensen eindigen gewoon in de dodencel. Want het kan ook in zo'n staat voorkomen dat ze de doodstraf hebben en dat je daarvoor veroordeeld bent. Maar dat er dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een democratische gouverneur komt en die zegt, in Californië is dat bijvoorbeeld Gavin Newsom, zolang ik hier zit, voeren we geen doodstraffen uit. Nou, dan zit je weer 4, 8 jaar in zo'n dodencel.
4: Nee, maar andersom kan ook. In de staten waar geen doodstraf is, kan er toch een doodstraf worden uitgevoerd als een federale straf is.
2: Klopt. Ja. Dat kan. Ja.
3: Hey, dan doen die Russen dat beter, hè? Die sturen je naar Siberië en je komt gewoon nooit meer terug.
2: Ja, ze geven een setje voor het raam.
3: Ja,
0: die Russen, ja. Hey, slecht nieuws voor jou trouwens, Johan. Het schakelprogramma van de Eredivisie voor de Dames wordt per onmiddellijk gestopt bij ESPN. Dus in het weekend kun je niet...
3: Het doet ook pijn aan je ogen. Kijk, want Nederlandse meisjes die een beetje kunnen voetballen, die spelen in Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, die spelen overal, maar die spelen niet bij de Nederlandse clubs. Dat zijn de meisjes die niet kunnen voetballen. Ja. En daar kun je naar kijken, dat lijkt niet op voetbal.
0: Nou ja, het is wel, het scheelt 300.000 euro. Ze moeten bezuinigen, dus ze stoppen er helaas mee. Keek je vaak of...
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
3: Nee, nee, maar je kijkt twee minuten en het is verschrikkelijk.
0: Ja. Ik hoorde dat zelfs Jan Boskamp niet keek. Nou ja, dan weet je
1: maar ik vind dat het schakelprogramma van de keukencompetitie...
3: Die is leuk.
0: Ja, die is leuk,
1: dat
0: hè?
1: Is echt een feest.
0: Ja, met Hansie erbij.
1: Want die doelpuntjes en dingetjes.
3: Maar dat komt ook, René, omdat ook een hele wedstrijd van Helmond Sport niet om aan te gluren
1: is. Nee, dat moet je niet doen.
3: Nee.
1: Maar dit is echt leuk om naar te kijken op vrijdag.
0: Gaat dat het verbod op onverdoofd slachten nu door of niet?
5: Nou, er is in principe een meerderheid voor in de Kamer. Staatssecretaris Erkens van de VVD die wil dat. In ieder geval dat je niet onverdoofd mag slachten. In Nederland worden er zo'n 600 miljoen dieren per jaar geslacht, waarvan dan 40.000 voor dus halal of kosher eten. En die worden dan niet verdoofd. Daar willen ze nu verandering in brengen. Dat nemen die Kamerleden bij DENK of bij de SGP heel hoog op. Want die zeggen eigenlijk, verbied je wat wij willen eten.
3: Ja, maar daar werd even. Ze noemden het een aantasting van de godsdienstvrijheid. Want ik heb schuimbekkend naar die gozer van DENK zitten kijken. Wat een kutpartij is dat.
5: We hebben een stukje uit het debat vandaag, inderdaad.
3: Ja, maar je
15: de
3: kunt...
15: Nederlandse regering pleit hiermee openbaar voor een verbod op halal en kosher slacht. En voorzitter, dat is een regelrechte inperking van de vrijheid van religie van meer dan 1 miljoen moslims en joden. En voorzitter, hij zei daar ook nog eens bij dat hij het persoonlijk niet in Nederland vindt thuishoren. En eigenlijk zegt hij tegen al die mensen die halal en kosher vlees eten, wat jij religieus belangrijk vindt, past niet bij Nederland. En voorzitter, dit is regelrechte PVV-retoriek. Hoe kan het dat deze staatssecretaris deze zeer verregaande uitspraak heeft gedaan?
16: Erkent de staatssecretaris dat we hiermee de ademruimte voor onze Joodse medeburgers gewoon inperken en kleiner maken? En opnieuw zeggen, hoe het ook wend of keren, eigenlijk ben je hier op deze manier met jouw manier van leven niet welkom.
3: Nou ja, het is stuitend, maar ik vind eigenlijk... hij vindt dat ergens niet mag zeggen dat ze dat niet een thuishoort in Nederland. Nou, een dier zonder verdoving zijn strot doorsnijden, dat hoort niet in Nederland thuis. Eervraak hoort ook niet in Nederlands thuis. Besnijdenis van meisjes hoort ook niet thuis. Maar het komt allemaal door de oprukkende islamisering. En daar moeten we echt voorzichtig mee zijn, want hij koketteert hier in die toespraak alweer dat een miljoen moslims die worden beledigd, dat is een klap in het gezicht voor die mensen. En daar krijgen we grote problemen mee. Want die moslims die gaan zich dadelijk anders gedragen. Die gaan zich verzetten. Daar gaat een hele hoop problemen
0: maar,
3: geven.
0: Maar hoe de Kamer heeft nu nog een meerderheid. Omdat...
5: Ja, er is in principe een meerderheid voor. Het moet wel nog in stemming komen. Keerzijde is wel, als je dit aanneemt, dat alleen binnen de grenzen van Nederland eigenlijk er minder dierenleed is. Want het is niet meer dat je dat vlees hier niet meer mag eten. Er is daar geen verbod op dat je dat hier in de winkel mag leggen. Nee. Dus dan ga je het halen uit landen zoals in het Oostblok of Latijns-Amerika. Dus er blijft nog steeds plaatsvinden.
3: Er zijn Europa waar het verboden is.
4: Nee, maar bovendien, je kan alleen maar je eigen grenzen wetten maken. Dus dat is toch logisch?
5: Nee, dat is in die zin logisch, maar je lost het probleem er nog niet mee op. Wat ze ook zeggen is, in Nederland is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe je dat dan onverdoofd moet doen. Er moet ook altijd iemand van de NVWA, dus de autoriteit die dat moet controleren, moet erbij zijn. En als het dan niet goed gaat, dan moet er alsnog gelijk een eind aan gemaakt worden. Maar goed, het gaat nog steeds om 40.000 dieren.
3: Als proefgenijen zijn stoot doorsnijden.
5: Nou, sorry.
3: Of dat geen pijn opneemt. Ieder dier die je stoot doorsnijdt, die bleef dat als een trauma.
5: Nee, dat is een grapje, toch?
4: Ik ben het eigenlijk helemaal met je eens, maar dat is wel erg streng.
3: Ja, nee, maar goed, hij blijft dit gewoon verkondigen. En dan zeggen van het is een strijd met de godsdienstvrijheid. Maar er is ook nog dierenwelzijn. Ja. En ik vind niet.
4: Nee, maar dat daar gelijk in. Dat de bos met elkaar. Ja. Dat geef je voor.
0: Maar dit was een grap, voor de duidelijkheid. Anders is dat Nederland weer op zijn kop.
5: Ja. Gaat dat niet zeggen? Nee.
0: Gaat niet zeggen wat er
3: dit, natuurlijk ga ik die man niet zijn strot afsnijden. Nee. Maar hij praat er zo makkelijk over, omdat het een dier is. Hè. En ik was het voor het eerst was ik het eens met een voorstel van de Partij van de Dieren. Want die staan hun volste recht wat dit betreft.
0: Ja,
3: maar
0: absoluut.
3: Denk een gevaarlijk clubje.
0: Laten we ondertussen even onze sponsor bedienen. 50 plus is een goeie, hè? Dat is echt een hele goeie.
3: Daar is niks mis mee.
0: Een 2-jarig abonnement geeft hij weg. Als je dan even gewoon scant, moet je kijken. Hier kun je gewoon scannen. Krijg je ook nog een Samsung 25 plus erbij. Als je het goed doet natuurlijk. Je moet wel goed scannen. Scannen is best lastig. Kan je goed scannen eigenlijk, Johan, of niet?
3: Nee, dat doe ik nooit.
0: Scan jij nooit?
3: Nee, dat scan
0: ik niet. Je moet je telefoon aanzetten. Moet je hem op foto zetten.

0: vermogen getoond.
1: En ik vind het ook best wel iets goeds hebben. Want hij zegt dat zijn hepatiet... Nee, hoe heet dat?
2: Nee, niet zijn diabetes.
0: Suikerziekte, ja.
1: Zijn suikerziekte, diabetes. Dat het gedaald is. En ja, hij laat er wel mee zien. Je kan het niet meer doen. Ja.
0: Nou, hij ziet er perfect uit.
2: Nee, hij had toch die aan zijn spul of wat is het... Ja, nee,
3: hij heeft ook allemaal
2: jeuken, dingen, toestanden en zo.
3: Maar dat wordt ook, heeft hij ook.
2: Ja, dat wordt ook beter daardoor natuurlijk. Ja,
3: alles wordt beter.
2: Alles wordt beter.
3: Ja, dus?
2: Mensen, geen idee?
4: Ik vind dat veel te veel werk.
3: Ja. Heel veel werk?
0: Nou, maar ik zag Raymond als zijn zwembroed. Je hoeft er niet meer zoveel aan te doen.
4: Nee, ik ben er eigenlijk al.
3: Ja, zijn er beelden van?
4: Oh, ongetwijfeld.
3: Ja, we hebben genoeg beelden van jou in het zwembroed, toch?
4: Ik heb vaak genoeg in mijn zwembroed gestaan. Niet te vaak misschien.
3: Ja, dan zijn ze nu aan het zoeken. Kijk,
0: dit was met een dieet. Die komt alleen op de voorpagina van de Donald Duck.
3: Nou, we zijn er zo weer, hè? We zijn er zo weer.
4: In de Donald Duck komen, lijkt mijn eer.
0: Nou, ik las... Dat is wel verontrustend. Ik kom uit de bladensector, maar ja. Donald Duck is het grootste magazine van Nederland.
3: Ja, ja.
0: 150.000 abonnees is absoluut het grootste blad.
3: Ja, zeker. Wij hebben er ook een.
4: Als je
3: daar in de Tweede Kamer leest,
0: dan ben je daar ook een kwart nog steeds.
4: Ik zou heel graag zo'n figuurtje bij
3: Duck ook. Ja. Zullen we nog even een spelletje Wie ben ik doen zometeen?
0: Wat zei je?
3: Wie ben ik even doen, spelletje?
0: Nou ja,
3: mag
0: onderleiding.
3: Mag ik meedoen?
0: Ja?
3: Ja, vind ik leuk. Gaan we even een spelletje Wie ben ik doen.
4: Is
3: zo.
4: Goed, is goed.
3: Leuk man, tot zo.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Een hint.
4: Ik kijk niet.
3: Een hint. Ben ik een man?
2: Ik zie niet. Dat is ver weg.
4: Ik zie het ook niet.
2: Ik zie het
3: ja,
2: wel.
3: Je bent een man.
4: Ben ik een man? Ben ik een Nederlander?
3: Ja.
4: Ben ik een politicus?
3: Nee.
4: Ben ik een zanger?
3: Soms.
4: Soms. Ben ik Gerard Joling?
3: Nee.
4: Oh. Ik ben soms een zanger, maar ben ik ook dan een presentator soms?
3: Ja.
4: Wilfred Gené?
3: Nee.
4: Oh. Dan weet ik het niet.
0: Nou, ik vind dat hij dat moet doen, hoor. Dit moet, maar...
3: Ja.
4: Bijna.
3: Bijna goed. Thomas van Groningen, ja. Waarom wil je
4: dat? Die is er niet soms een zanger?
3: Jawel, die is toch zo'n feestzanger?
2: Nee, DJ.
4: Ja, DJ.
3: Zo'n nummer. Ja,
2: geen zanger, toch?
4: Nee, geen zanger, nee.
3: Landverfantje, zingt hij toch ook mee? Of
6: zingt hij? Jawel, doet hij toch ook.
4: Volgens mij is hij DJ.
3: Maar waarom wil je dat zo graag?
4: Nou, ik had een interview over ons theatercollege. Er komt trouwens een extra show op 29 november. Maar die jongen, een hele leuk gozer, die vroeg van... wat wil je nou nog meer doen op televisie? En ik gaf het antwoord wat ik jou ook steeds geef als jij dat vraagt. Namelijk, ik ben happy met wat ik heb. Ik wil alleen een Amerika-reis maken, maar dat heb ik net gedaan. Maar ik zei het en toen dacht ik, ja, is ook wel saai. En toevallig had ik net tegen Thomas gezegd... weet je wat leuk zou zijn om te doen? Wie ben ik in een nieuw jasje? En toen zei ik dat tegen hem. En toen werd dat heel erg opgeblazen. Maar mijn moeder appt dan als Johan dat zegt... heb je Johan gehoord? Johan heeft gelijk. Dus die was het met je eens. Dus...
0: Ja, nee, je moet uitkijken met je status. Die bouw je op en die moet je niet meer afbreken met lullige spelletjes. Ja.
4: Nee, ik weet dat jij het beste met mij voor hebt, maar het leek mij heel geestig.
3: Ja. Ja. Maar wat ben jij nou eigenlijk?
7: Ik ben Raymond Mens en ik ben...
3: Dat ben jij.
4: Maar dat blijf ik ook. Ik zeg altijd, ik word een soort Maarten van Rossum.
3: Je doet heel vaak dit, met je vingers zo. Je doet echt heel vaak dit zo.
4: Nou, Maarten van Rossum had ik als
0: journalist... Ja, ik denk steeds dat hij moet plassen dan.
3: Hé, dat gevangenispersoneel, we hadden laatst de situatie in Amsterdam. Is dat een incident of zeg je het zou meer kunnen zijn?
6: Nou, dat die man is doodgeschoten, ja, dat is
3: een incident.
6: Dat is een heel heftig incident. En we weten ook niet genoeg nog wat de achtergrond daarvan is, maar... Het is wel zo dat de politiek wil al jarenlang veel strenger zijn. Ze willen versobering in gevangenissen. En dat geeft heel veel gedoe in de gevangenissen. Dat betekent ook dus dat het minder leuk wordt voor de gedetineerden. En dan wordt het lastiger ook voor de mensen die daar werken.
3: Ja.
6: Dus kijk, die mensen moeten onder hele moeilijke omstandigheden werken. En ik denk dat de politiek ze wel meer mag afvragen. Als wij alleen maar strenger en harder willen zijn... wat zijn de gevolgen voor de mensen die daarbinnen actief moeten opereren? Dus ja.
0: Ik heb een hele rare zaak bij de hand. Henk Kuipers die heeft in de gevangenis gezeten.

0: Almelo.
1: Maar Henk was heel goed met het personeel. Nu is die alweer een jaar eruit. En er is er een van die bewaarders, die werd 60 of zo, die had een verjaardagsfeestje, die heeft Henk uitgenodigd.
2: Ja.
1: Is Henk heen geweest, er is een foto van die twee gemaakt, nou is die man geschorst door de gevangenis.
2: Ja, ik vind dat wel een moeilijke, omdat als iemand zijn straf erop heeft zitten, verdient hij gewoon ook weer mee te doen in de samenleving. Ja. Dat geldt voor Henk Kuipers, maar het geldt voor iedereen geldt eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: Aan de andere kant is wel zo dat personeel in een gevangenis, dat wordt gescreend op de contacten met wie je omgaat. En als iemand dan met een strafblad op zijn naam heeft, dan roept dat vragen op. En daar kan je wat van vinden, maar zo werkt het wel inderdaad.
1: Ja, kijk, ik blijf het vreemd vinden.
2: Jij kent Henk, en dat is een vriend van jou. Maar er zijn situaties denkbaar, als je het even losknipt van Henk, dat zo'n contact tussen een bewaarder en iemand die een strafblad heeft, die in het milieu nog zit, dat daardoor de bewaarder misschien chantabel wordt. En daar is men heel voorzichtig mee. Dat is wat erachter zit.
3: Ja. Nog even over die gasten. Ik zat er even uit. Jij zei Piet Omtzigt, daar moet je mee proberen, toch? Klussen met Pieter.
1: Dat zou ik echt leuk vinden, Pieter Omtzigt. Dan kom je ook een beetje ontspannen tot een gesprek.
3: Denk je dat die dat leuk zou vinden?
4: Nou, bij NRC proberen ze in ieder geval nog steeds aan de weg te timmeren.
3: Ja.
4: Want dit weekend hebben ze weer een congres waarbij hetgene wat er van overgebleven is mag gaan praten over de plannen die ze hebben voor de partij.
3: Ze bestaan nog wel.
4: Ze bestaan nog wel. Ze willen dat dus nieuw leven inblazen. Maar wat wil nou? Ze hebben Mona Keizer komende zaterdag uitgenodigd als gastspreker.
3: Hè?
4: Maar dat is natuurlijk gek, omdat Mona Keizer zelf bezig is een eigen beweging op te richten. Dus er kwam ook gelijk vanuit de jongerentak van NRC kritische reacties. Van, wat is dit? Waarom ga je een concurrent uitnodigen? Ook nog iemand van wie we dat gedachtegoed hebben kunnen volgen.
1: NRC speelt toch geen enkele rol meer?
4: Nee, maar op het moment dat je zelf als partij natuurlijk nog mee wil gaan doen, dan is het een concurrent. Ja, of het echt een concurrent is.
1: Die partij die had Mona Keizer echt nodig.
3: Ja, dat gaat alsnog gebeuren.
4: Vanuit Mona Keizer snap ik het wel, want die wil natuurlijk gewoon zieltjes winnen. Iedereen die
1: misschien
4: bij haar wil aanhaken,
1: een paar bruikbare
4: welkom.
1: Mensen, hè, die ze kan
4: dit
1: gebruiken
4: weekend,
1: voor een nieuwe partij.
4: Ja.
1: Misschien Pieter Omtzigt.
3: Je komt er niet meer tussen, hè?
4: Nee. Dit weekend is ze zelfs nog bij OpNL geweest. Dat is een partij die onder andere in de Eerste Kamer zit. En daar mocht ze ook komen spreken. Dus ze is aan het proberen overal nergens toch mensen los te krijgen.
3: Moet ook mensen komen spreken.
1: Ja, ze mag hier ook komen spreken, hoor.
3: Ja. Nou, ze is wel altijd lang verstof.
5: Maar je zag in die peiling dat 21 op zo'n 20 zetels staat. Als zij echt een factor van betekenis wil zijn en het gaat niet om haar eigen ego, dan sluit ze zich gewoon bij die partij aan.
3: Ja, maar dan mag ze niet ervoor.
5: Nee, dat wil ze graag.
1: Ik denk dat 21 een beetje bang is voor haar. Voor haar grote personality. En dat kost anderen dan weer de kop.
5: Ja. Maar je haalt wel een kanon in huis. Dus het is niet gek dat op termijn misschien een keer een lijsttrekker wordt. Ja.
3: Dat Curaçao heeft het wel gehaald.
6: Hoera, die vind ik ook goed, hoor. Die vind
3: zeker.
6: Ik echt beter.
3: Ja. Ja.
6: Die vind ik beter als Mona Keizer schrijven.
2: Nee, maar je kan ze toch allemaal gebruiken? Die ego zit elkaar gewoon in de weg.
3: Ja. Ja.
2: Ja.
3: Hey, Suriname uitgeschakeld in de 96e minuut of zo. Hè, met
1: zo nog eens. Ze konden wel tegen verlies, hè?
3: Guatemala. Ja, die Etienne Fase was weer boos, hè?
6: Dat moet je
3: boos mannetje weer, hoor. Kijk maar toch.
6: En er was geen land meer mee te bezeilen, hè, Wilfred?
3: Nee.
6: Want er zei nog iemand, joh, maak je niet zo druk, weet je wel. Maar dat kwam niet aan bij hem, hoor.
3: Nee, moest je kijken, man.
6: Kijk, daar ligt hij.
3: Ja, klem vast.
6: Ja.
3: Vanwege apengeluiden was hij heel boos geworden, zei hij.
6: Ja,
2: maar dat is wel begrijpelijk, toch?
3: Ja, dat begrijp ik wel, maar je kan wel boos worden, maar het is wel overdreven boos, toch niet? Ja.
2: Ik weet dat niet, want als je want dat zal niet de eerste keer zijn.
3: Nee, zeker bij hem niet, inderdaad.
2: Nou, en als je dat nog steeds opnieuw overkomt en er wordt niets tegen opgetreden, terwijl het wel de afspraak is, dan snap ik wel dat je daar op een gegeven moment heel erg. Ja, ik snap wel dat je een keer zelf dan verliest, dat mag niet. Maar ik denk wel dat mensen. Het enige
3: van de teleurstelling is dat je op de allerlaatste momenten toch naar uitgaat. Gelijk spel was voldoende. We werden toch nog 1-0 in de allerlaatste seconde.
1: Ja, maar een internationale voetbalbond die dit organiseert, die zou dit best eens kunnen bestraffen, hoor. Want het is natuurlijk geen gezicht, hè.
3: Nee.
1: Dit is voor jeugdvoetbal is dit het hele verkeerde voorbeeld.
2: Nee, maar je moet beginnen met het racisme wat eraan vooraf gaat ook te bestraffen dan.
3: Ik ben nou zo benieuwd als jij straks thuis komt, die auto gewoon op de stoep staat nu. Hè? Want die mensen denken ook, die zitten allemaal te kijken. Of het is een lul, ze doen het niet. Hè? Of ze vinden jou opeens toch wel een hele aardige man en ze komen je helpen.
1: Ik hou me gewoon aan de feiten, Wilfred.
3: Nee, dat snap ik. Daarom. Dus ik hoop dat ze je tegemoet komen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Kijk, als ik 5 kilometer van een garage woon, waarom moet ik het dan in Leiden gaan regelen?
3: Ja, dat is best wel bijzonder. Met een AI-robot ook nog.
1: Ja.
3: Ja, heel bijzonder. Jongens, bedankt allemaal weer. Morgen weer, hè, de inhoudelijke woensdag. Tot dan. Dag.
7: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Let's go!
0: Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
7: Groene Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dick Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 een spoedreparatie vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging valt mee hoor. 5 minuutjes. En 5 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor de nieuwe aflevering van VIZSM. Dagelijks te beluisteren en te zien op onze kanalen. Mijn naam is Koen van Uithuizen en naast mij zit Lentie Godijk in, jawel, de Vijverberg.
2: De Vijverberg.
1: Jawel, ja, want wij hebben net de wedstrijd van Jong Oranje gezien. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze ZSM. Tenminste, ja, zo snel mogelijk wordt er altijd gezegd. Maar er valt toch wel het een en ander te bespreken. Allereerst eventjes de opstelling zelf. We zagen kort voor tijd Kees Smit uitvallen. Dat is dan toch alweer een hard gelag in een wedstrijd. Do or die, want daarom zijn we hier natuurlijk ook.
2: Ja, de druk stond erop. Het is uiteindelijk gelukt. En dat is inmiddels duidelijk. Jong Oranje gaat de play-offs in. Maar het was inderdaad, het moest vanavond wel, of gisteravond moet ik zeggen, wel gebeuren tegen een tegenstander waar ze het in de uitwedstrijd behoorlijk lastig mee hebben gehad, Bosnië. Reiziger koos voor dezelfde elf als afgelopen week in Slovenië, waar Jong Oranje wist te winnen. Dus dat betekende dat Kees Smit ook zou starten in zijn rol als hangende linksbuiten. En inderdaad in de warming-up toch nog afgehaakt. En daardoor speelde Poku. Wat een totaal ander type is. Wat dus ook nog wel even schakelen is dan zo vlak voor de wedstrijd. Want Kees Smit was echt een soort tweede nummer 10. Aan de zijkant en Poku is natuurlijk veel meer een pure buitenspeler. Dus de helft van de plannen konden weer overboord voor Reiziger. Maar uiteindelijk veranderde het eigenlijk niet heel veel aan het wedstrijdbeeld. Het was precies zoals we verwacht hadden. Jong Oranje wat ongelooflijk veel de bal had. En wat ging zoeken en zoeken en zoeken naar ruimtes in de Bosnische defensie die er eigenlijk niet waren. Dus het was een uur lang eigenlijk het verhaal van de hele kwalificatie. Heel veel balbezit. En zoeken naar kansen die er eigenlijk niet echt komen. Veel schoten, veel afstandpogingen, zoeken naar de zijkant. Maar er was de ruimte er niet, dus het was eigenlijk heel moeizaam. Maar uiteindelijk was dat toch de doorbraak.
1: Ja, nee, ja, voor die goal nog eventjes het breien en het schieten van afstand. Dat was wel leuk. U vertelde, sprake in de afloop, kunnen de mensen trouwens zien op de site. Hebben we Sean Steur hebben gesproken. We hebben Givairo Reed nog even gesproken inderdaad. Over de wedstrijd en ook over nou ja, hun vorm bij een club. Maar goed, het gaat natuurlijk even over de wedstrijd. Het ging over die afstandsschoten. Dus, het werd al in de rust gezegd, daar moeten we echt mee kappen. Want dat ging niet goed.
2: Ja, dat zei dat vertelde Reed, hè, dat ze daar maar eens mee op moesten houden. Ja, dat is grappig, want ik sprak Reiziger net en die vertelde wel dat ze dit wel ook besproken hadden van tevoren. Juist met Kwakman en Steur die op het middenveld stonden, hebben allebei een vrij goede trap. En Reiziger had het idee van als je hem uithaalt tussen het woud van Bosnische benen, misschien wordt een keer een balverrichting veranderd. Misschien kun je een keer uit de rebound een doelpunt maken. Dus iets meer je geluk zoeken in plaats van het inderdaad blijven doorvoetballen. Maar dat lukte lange tijd niet. Ook door een uitstekende Bosnische doelman trouwens.
1: Met een alleraardigst kapsel.
2: Ja, ja, de alleraardigst kapsel, ja. Ja, het deed een beetje denken aan, voor de oudere kijkers, een lid van de Beatles.
1: Ja, voor de iets minder oude kijkers, Samaras.
2: Samaras, ja, ja.
1: Was hij Brian Gill natuurlijk?
2: Brian Gill heb je nog. Ja, ja. Nou, lekker van dat sluikhaar, half voor zijn ogen, maar had er geen last van, want hij hield alles tegen. Echt een paar ongelofelijke reddingen. Doelman van Eintracht Frankfurt. Maar uiteindelijk, even doorspoelen naar het beslissende moment. Dat was het Ayman Sliti, invaller. Die hem toch wist te verrassen, eigenlijk in de korte hoek. Daar zat de doelman er weer niet zo heel erg lekker bij. Dus dat was wel een kantelpunt, al leek het op dat moment er nog niet heel goed uit te zien. Omdat Israël ook op voorsprong kwam in Noorwegen. Maar dat was natuurlijk een beetje de dynamiek van de avond. Jong Oranje moest zelf winnen. Maar Israël moest ook punten verspelen tegen Noorwegen. En dat zag er niet goed uit, lange tijd. Tot de 80ste minuut. Ja. Tobias Moy namens de Nooren, die scoorde. En tegelijkertijd scoorde Jong Oranje ook. En toen zag het ineens alles er anders uit. De Nooren waren al door, maar hebben toch een sportieve plicht geleverd door nog een 0-1 achterstand om te zetten in een 1-1 gelijkmaker. En dat was wel eigenlijk het moment van de avond van Jong Oranje.
1: Ja, je sprak bondscoach, mag je dat niet zeggen. Hè? Trainer Michael Reiziger. Die zal ongelooflijk opgelucht zijn geweest. Want ze hebben natuurlijk ook voor gekozen tegen de wedstrijd tegen Noorwegen om niet door te drukken, om die wedstrijd niet te winnen, omdat ze bang waren om die te verliezen en dan helemaal uitgeschakeld te zijn. Daarmee legde je het lot in de handen van de Noren.
2: Ja.
1: En dan komt dat goed. Maar ja, wat je zegt, het was toch ook lange tijd billenknijpen. Denk ik ook voor de man op de bank hier.
2: Ja, zeker. En ik zag net nog even terug dat Israël in de slotseconde nog een enorme kans kreeg tegen de Noren. Dus als die binnenvalt, dan lig je er alsnog uit. Dus zo ontzettend dicht zitten dan bij elkaar. Een reiziger zei net wel van het heeft ook wel heel veel tegengezeten in de kwalificatie. Met doelpunt in de laatste minuut. Met ballen net tegen de paal of net tegen de lat. En nu zit het dan een keertje mee. Dat gevoel had hij zelf al, vertelde hij. Dat het op een gegeven moment ook wel een keer toch de goede kant op zal vallen. En dat was vanavond precies wat er gebeurde.
1: Ja, hoe typeer je nou eigenlijk deze kwalificatiereeks van Jong Oranje? Want het woord pech is natuurlijk veel gevallen. Dat heeft hij natuurlijk zelf ook al in een interview bij onze collega's van ESPN gezegd. Pech, maar ja, als het herhaaldelijk pech is, is het dan nog pech?
2: Ja, dat kun je natuurlijk eigenlijk niet achter verschuilen. Als je met zo'n talentvolle groep in zo'n pool wordt ingedeeld waar echt niet Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal in zaten. En de Noren hebben best een aardige ploeg, maar de rest is niet om over naar huis te schrijven. Ik denk dat we vanavond weinig voetballers hebben gezien die volgend jaar transfer naar de Premier League maken. Dus dat ze die uitwedstrijd van Bosnië
1: niet hebben.
2: Ja, de keeper misschien. Ja, dat is waar. Dat is waar. Goed punt. Maar dat ze zoveel punten hebben laten liggen is natuurlijk. Ja, dat kan eigenlijk niet. En natuurlijk heb je het dan over gemiste kansen. En is er altijd een factor geluk en pech. Alleen, je hebt de doelpunten ook heel veel te makkelijk weggegeven. En afmaken van kansen is natuurlijk ook gewoon kwaliteit. En vandaag vond ik dat ook lang duren voordat de oplossingen een beetje werden gevonden in dat aanvalsspel. Dus ja, dat is gewoon niet overtuigend genoeg geweest. En je mag nooit in zo'n situatie komen met zo'n talentvolle groep, dat het echt allemaal afhangt van de laatste wedstrijd en de laatste minuten van een andere ploeg die al geplaatst is. En dan moet je dan maar hopen en een bosje bloemen opsturen naar die Noren dat het dan nog goed komt. En dat natuurlijk nooit zo ver mogen komen. Neemt niet weg dat als het dan uiteindelijk toch nog lukt, dat natuurlijk die feestvreugde ook wel te begrijpen is. En nog steeds is Jong Oranje natuurlijk helemaal niet. Want
1: in tegenstelling tot wat Givairo Riet dacht, want die zei dat de EK, dat komt wel goed.
2: Oh ja, oké. Ja, nou, een beetje vertrouwen is ook leuk natuurlijk. Een beetje bravoure. Mm-hmm. Maar er komen nog play-offs aan in november. De loting daarvoor is vrijdagochtend. Komende vrijdagochtend, 11 uur moet ik zeggen, in Nyon. Mm-hmm. En dan worden die wel eens gespeeld in november. Ik heb hier het lijstje met mogelijke tegenstanders even voor me. Dus Jong Oranje gaat spelen dan tegen of Griekenland, Turkije, Tsjechië, Finland, IJsland, Denemarken of Ierland. Over twee wedstrijden in november tijdens de volgende interlandperiode. Dus dat
1: zie
2: wordt,
1: Denemarken staan trouwens. Hebben we het ooit ook nog wel eens lastig mee gehad?
2: Ja, ja.
1: Het toernooi.
2: Op het EK van verloren, vorige EK, dat klopt. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer een nieuwe lichting. Dus altijd een beetje moeilijk vergelijken. Maar ze zijn een stap dichter bij het toernooi. En nu moeten ze ook in de play-offs wel leveren. En dan niet weer wegzakken naar het niveau van de vorige periodes. Maar het zag er ietsje beter uit. Ik denk dat een verhaal van de hele kwalificatie ook wel is dat er volgens mij 32 verschillende spelers zijn gebruikt. Er is ongelooflijk veel gewijzigd. Ook door blessures, ook door spelers die bij het Nederlands elftal aansluiten. De sterspeler van deze lichting, Ruben van Bommel, heeft geen minuut gemaakt. Is natuurlijk een jaar geblesseerd geweest. Toen naar het Nederlands elftal doorgeschoven. Adai hebben we al lang niet meer gezien. Milambo is al heel lang geblesseerd. Dat zijn allemaal spelers die de Jong Oranje heeft moeten missen. En alsnog hadden ze dan met dit elftal nooit zo'n problemen moeten komen. Maar goed, ze hebben het overleefd. Ze zijn ontsnapt. En nu is de focus richting november.
1: Michael Reiziger lag enigszins onder een vergrootglas natuurlijk. Mede door de prestaties, maar misschien ook wel door bepaalde uitspraken die heeft gedaan. Onder andere door te kiezen inderdaad een spits voor een spits te wisselen in een wedstrijd die je moet winnen. Hij heeft de groep nu wat langer bij elkaar gekregen. 16 dagen geloof ik.
2: Ja.
1: Zou je wat kunnen werken aan vooruitgang of in ieder geval een vorm van progressie? Welke vorm van progressie heb jij gezien over deze periode?
2: Goh, ja. Kijk, onderaan de streep heb je 8 doelpunten gemaakt die laatste 2 wedstrijden. Dat is natuurlijk niet gek als je het heel lang hebt over afmaken en uitspelen van de kansen. Maar ja, als je de eerste 70 minuten van vanavond pakt, dan zag het natuurlijk wat minder uit. Het is maar net een beetje waar je de nadruk op legt. Maar sprak net ook Dies Jansen en die vertelde ook wel dat hij wel merkte, ook op trainingen, dat er wel iets van, ja, gewoon wat meer chemie in de ploeg komt als je zo lang samen kunt trainen. Nu echt eens even bij elkaar bent. Ook aan het tactische plan kunt werken. Ze hebben nu 2 wedstrijden op rij bijna met dezelfde opstelling gespeeld. Dat is ook een zeldzaamheid geweest, deze kwalificatie. Dus zitten misschien nog wat meer in dingen die wat onder de oppervlakte zitten. Maar Reiziger heeft hier echt wel heel veel vertrouwen uitgehaald uit deze week. Uit het samenspelen met elkaar, het vechten voor elkaar. Ruimtes dichtlopen, duels winnen, samenwerken. Chemie die tussen spelers een beetje groeit. Spelers die zich individueel hebben ontwikkeld het afgelopen jaar ook natuurlijk. Een half jaar geleden was de vorige interlandperiode. En hij ziet dat zijn elftal daarin groeit. Dus ja, dat moet allemaal dan een beetje vertrouwen gaan geven richting de komende tijd.
1: Ja, en dan kijk je natuurlijk ook nog een beetje naar de spelers die we vandaag al voorgeschoten hebben. Zitten er nou spelers bij? We hebben natuurlijk al wat spelers gezien die, nou, bijvoorbeeld CGL, die overgeheveld is naar het grote Oranje.
2: Ja, Van Bommel.
1: Van Bommel natuurlijk. Dus die doorstroom, die is wel. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor het Nederlands voetbal. Heb jij nog spelers aan het werk gezien waarvan je zegt van, nou, die hebben me toch wel positief verrast?
2: Leuke vraag. Ja, ik denk als je gewoon de wedstrijden ziet, dan vind ik dat bijvoorbeeld Jivairo Rieter echt bovenuit steekt. En dat zie je gewoon in slimmigheidjes, in volwassenheid, een duel aangaan of even een stapje achteruit nemen, omdat je weet dat de bal dan alsnog voor je voeten komt. Juiste keuzes in balbezit onder druk. Een belangrijk duel die je moet winnen. Die wint hij dan ook. Dan heeft hij ook de fysieke power voor. En dan merk je natuurlijk ook dat hij al tientallen wedstrijden op een hoog niveau achter zijn naam heeft. Ook in de Champions League. En nou, dat is wel, natuurlijk wel een speler die echt wel een keer de stap naar het Nederlands elftal gaat maken. En heeft hij natuurlijk een beetje de pech dat hij 2 jongens voor zich heeft op zijn positie. Met Dumfries en Julian Timber. Die misschien wel bij de 5 beste respect ter wereld horen. Dus ja, kom dan maar eens in het elftal. Maar er zitten gewoon talentvolle spelers in. Kees Smit kun je natuurlijk ook noemen. Die heeft vanavond dan natuurlijk niet meegedaan. Nou, misschien dat Dies Jansen zich doorontwikkelt richting de toekomst. Jan Steur hebben we natuurlijk nu voor het eerst bij Jong Oranje gezien. Gaat ook heel makkelijk eigenlijk mee. Dus ja, er zitten individueel echt wel veel talenten in deze groep. Alleen ze konden collectief nog niet goed presteren. En dat is er nu ook een beetje bijgekomen.
1: Nou, ik moet ook zeggen, het EK in Tbilisi was dat, geloof ik. Ja, toen deden de jongens mee als Van de Ven, Verbrugge.
2: Ja.
1: Ik weet niet of Valente daar nou ook nog bij zat. Maar in ieder geval, Nee, er zat dus, die spelers.
2: Maar je hebt het alweer over 4 jaar terug.
1: Ja, dat is over 4 jaar terug. Maar het idee dat je toen speelden ze kansloze exercitie was dat EK.
2: Ja.
1: Maar dus er zit natuurlijk nog heel veel potentie in. Dus het is eigenlijk ook wel weer misschien wel koffiedik kijken. Ja, wat deze talenten nog, of de weg die ze nog moeten gaan.
2: Ja, maar het is gewoon, zo'n EK is zo waardevol. Anders had je nu in november een interlandperiode gehad die nergens over gaat. Ja, dan ontwikkel je geen spelers mee. Dan heb je in maart een interlandperiode die nergens over gaat. Dan heb je in de zomer geen toernooi. En nu werk je ergens naartoe onder hoge druk. Daar worden spelers beter van. Zo'n EK is een geweldig podium om jezelf in de kijker te spelen. We hebben natuurlijk Robin Roefs afgelopen zomer gezien. Hè? Die kwam ineens in het elftal en voor je het weet zat hij in de Premier League. Nou, er zijn nog een aantal spelers die een mooie transfer daaraan over hebben gehouden. Dat zei Dies Jansen net ook. Die was zich daar ook van bewust. Hè? Oranje onder 19 is Europees kampioen geworden. Nou, dan kom je ineens wel in de spotlight. En dat is wat de KNVB wil. Ze willen spelers opleiden. Ze willen spelers bij het Nederlands elftal brengen. Maar dan moeten ze wel onder hoge druk leren presteren. En dan is het wel heel belangrijk dat ze dat toernooi halen. En nogmaals, daar zijn ze nog lang niet. Want ze moeten eerst maar uit de play-offs doorkomen. Maar een stapje dichterbij is heel belangrijk.
1: Ja, wij moeten trouwens ook zo gaan, zit ik me te bedenken. Want we verwachten ons nog een hele mooie wedstrijd als we samen thuiskomen. Of nou, niet samen, ik rij met jou mee. Maar ik
2: zo ontstaan roddels, hè?
1: Ja, zo ontstaan roddels. Hey, ga je kijken of niet?
2: Hey, moet je me even helpen?
1: Afscheidswedstrijd van
2: Leo Messi.
1: Ja.
2: Ja. Die is om 1 uur 's nachts.
1: Ja, 1 uur 's nachts inderdaad. Als je langzaam rijdt, dan
2: moet ik even vergaderen met mevrouw Gorek. Of dat wordt goedgekeurd. Maar ja, Argentinië, Benin, dat is ook een mooi potje, ja.
1: Ja, is dat. En we hebben natuurlijk ook, ja goed, dat is ook nog wel, moeten de mensen wel lekker op de site lezen. Maar hij doet toch weer mee.
2: Cristiano
1: Ronaldo, ja.
2: He's back.
1: He's back inderdaad. Ja. Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, ik heb het precieze statement nog niet helemaal gelezen, maar
1: nou, hij zei erover dat hij de afspraak geschonden was dat hij
2: zou invallen.
1: Hij zou invallen. Yeah. En zijn half uur mocht hij warm lopen en uiteindelijk is hij niet ingevallen. Dat was niet de afspraak, daar was hij boos over. Dat is de reden waarom hij naar huis is gegaan, maar hij komt dan wel weer terug. Ja, is Portugal ermee geholpen, denk jij?
2: Ja, dat is een beetje een lastige vraag natuurlijk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat los van hoe dit nu allemaal gaat, zo'n grote voetballer verdient wel een groot afscheid, toch? En als je nu bij Messi ziet hoe mooi dat allemaal is met zijn afscheidswedstrijd, en dan zou het toch wel doodzonde zijn dat zo'n grote speler met zo'n geweldige staat van dienst en alles wat hij heeft betekend voor Portugal dan zo door de achterdeur afscheid zou nemen. Dat vond ik wel, had ik wel heel erg zonde gevonden. Dus ik hoop dat ze er gewoon een beetje op een volwassen manier met elkaar uit kunnen komen. En hoe lang die dan nog doorgaat, ja, dat zullen ze dan zelf moeten uitzoeken. Maar een mooi afscheid waar hij nog één keer 3 meter de lucht in komt en een goede kopbal binnenwerkt. En nog één keer zijn karakteristieke juichmoment pakt. Dat zou ik hem toch wel gunnen.
1: En dan geen Benin, maar wat voor tegenstander zou je dan leuk? Wat zou dan leuk zijn?
2: San Marino, Gibraltar.
1: Ja, dat zijn die 1000 goals. Dat is dan wel een zekerheid.
2: Jong Bosnië misschien?
1: Ja, Jong Bosnië. dat is niet zomaar gedaan. Hè?
2: Dat is waar.
1: We gaan hem afsluiten hier vanuit de Vijverberg. Geweldig ontvangen trouwens ook. Leuk stadion. Dus,
2: Pico Bello.
1: Allemaal dik in orde en wij gaan lekker naar Utrecht. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we weer met een nieuwe ZSM. Tot dan.
3: Hey, you. Disco.

Det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer file, kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Oever 2 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: In the ocean, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Willfall.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We're gonna get out of here.
1: Willfall, 14 oktober in de bioscoop.
3: Welkom bij Voetbalpraat van 6 oktober. We doen het vanavond volledig met de eigen kweek, eigen jeugd van de ESPN. Zelf opgeleid, Sinclair Bisschop, Anko Jans, Kees Kwakman. Wel de vraag of we de hervatting van de eredivisie gaan halen. Want we zitten hier met 2 spierblessures, 1 gekneusde rib en 1 fitte. Dus die moeten ons er doorheen trekken, Kees.
4: Gegolf tegen padeld vandaag.
3: Zeker.
4: Dus ik ben fit.
3: Jij bent fit, jij wel. Ja. De grote van Jong Oranje?
4: Nou, nee, maar dat kwam niet door Jong Oranje. Het kwam natuurlijk door de tegenstander die zich ingroef en vanaf het eerste moment. Liet zien, zeker ook wel het eerste uur, waarom ze niet veel tegengoals hadden in die kwalificatie. Dus knapper ook wel van Jong Oranje uiteindelijk dat ze er wel 4 maken. En je moet in zo'n wedstrijd ook een beetje mazzel hebben dat een van de eerste kansen dat hij er gelijk invalt. Dan is het verweer van hun denk ik ook snel gebroken. De kans van Blokzijl bijvoorbeeld. Maar het is niet leuk om er te kijken. Het was schuiven en wachten en schieten en nog een keer schieten. Maar uiteindelijk hebben ze gedaan wat ze moesten doen.
3: Ja, dat is een beetje het verhaal, Anko. Dat je uiteindelijk gewoon geduld moet hebben en baltempo, et cetera. Zag je dat genoeg in de eerste helft?
5: Ja. Sorry, maar ik kijk dan ook naar... we hebben het er al. Maar dan ben je het Bosnische onder 21 elftal. Ja. Dus toch ook nog... Ik weet niet of ze in Bosnië ook opleiden überhaupt.
3: Dat denk ik wel, want anders waren ze niet gekomen.
5: Ja, en dan ben je al uitgeschakeld en dan speel je gewoon... We waren elke keer aan het turven. Hoeveel man staan ze nou in hun eigen 16? We hebben zelfs een paar keer dat ze gewoon alle 11 terug in hun eigen 16. Ze speelden constant met een laatste lijn van 6 op een rijtje. Ja, ik zou denken, ja, weet je, er zijn ook jongens bij Bosnië die spelen op de Vijverberg. Er kan een keer een scout van ADO of van de Graafschap zitten. Zou ook kunnen proberen om een keer Riet uit te spelen. En dat ze dan denken, een scout van, nou, die van Bosnië, dat zou...
3: Daar zien we wel wat in.
4: Ja. Zou je vertellen, ze hadden gewoon voor moeten staan.
5: Nee, ik denk niet dat het buitenspel was.
3: Ja, die tweede helft vlak voor de 1-0 maken zij een goal.
5: Ja.
3: Afgekut vanwege het buitenspel, waarvan alle 4 zeiden,
4: nou, ik denk het niet.
3: Nee.
6: Het hoogtepunt van de wedstrijd vond ik uiteindelijk in de slotseconde dat er nog gewisseld werd 2 keer door de Bosniërs.
3: Ja, wat was dat dan?
6: Dat er nog 4 seconden te spelen was. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Met wat voor gevoel zij naar de Vijverberg af zijn gereisd. Ongelooflijk.
4: Nee. Ja, aan de andere kant.
5: We worden Europees kampioen.
4: Jij denkt dat Bosnië even lekker 1-1 door gaat dekken met die 2 van 2,5.
3: Ik begrijp het wel, Anko. Stel, je bent linkshalf en je wil graag hogerop en je wil je graag laten zien. En dan komt de trainer die zegt, wat er ook gebeurt, we blijven met 10 man rondom het 16 meter gebied staan en we schieten die bal naar die enige spits.
4: Je had best een paar leuke spelers, die 8.
5: Dat bedoel ik, want je zag best wel.
4: Die kon zich inderdaad mondjes met laten. Maar ja, jij verwacht dan even dat hij tegen de bondscoach zegt...
6: Die keeper heeft zich wel laten zien.
4: Ja.
3: Dat is dan de enige.
5: Die viel uiteindelijk ook door de mand, hoor.
3: Ja, nou, red Jong Oranje het uiteindelijk. Tenminste, ze zijn er nog niet op het EK. Want ze moeten nog via de play-offs. In november moeten ze het EK zien te bereiken. Het ging natuurlijk bijna iedere wedstrijd over. Is het genoeg? Welk gevoel overheerst er nou naar die hele campagne bij jou, Sinclair?
6: Uiteindelijk heeft Jong Oranje echt geluk gehad. Want ze zijn door het oog van de naald gekropen. Maar als Noorwegen dat achterkwam tegen Israël niet de gelijkmaker had gemaakt, dan was Jong Oranje nu uitgeschakeld. En dan zaten we denk ik heel anders hier aan de tafel. Dan denk ik dat we toch met z'n allen de schuld echt bij de bondscoach hadden neergelegd. Ja. Want in deze kwalificatie mag je natuurlijk nooit in de problemen komen. Ze moeten nu door de play-offs komen. De landen waar tegen ze kunnen loten hebben een beetje doorgenomen. Volgens mij moet dat wel kunnen. Ja, dan weet je het niet op de EK, maar met deze selectie hoor je uiteraard gewoon op de EK te zijn.
3: Ja.
5: Complimenten voor Noorwegen. Speelde ook, leek het wel, met hun sterkste 11. En ook als je we konden niet alles zien, maar als je de statistieken ook zag, die hebben echt wel...
3: Dat was 20-3 of zo.
5: Ja, die hebben echt gespeeld voor een resultaat. En op het laatst waren ze ook alleen nog maar aan het aanvallen, terwijl Israël nog moest. Dus ja, dat geluk moet je dan ook hebben, dat een ploeg zijn plicht doet. Maar dat heeft Noorwegen zeker gedaan. Dus dan mag je als... Jong Oranje zeer blij mee zijn.
3: Ja, er zijn best wel wat kritische verhalen en stukken verschenen over Michael Reiziger. Wat is nou hetgene wat je het meest kunt aanrekenen eigenlijk die afgelopen periode?
4: Ja,
3: Zijn dat gewoon onlogische keuzes in de opstelling? Of is dat
4: ja, maar je blijft natuurlijk daarmee ook bij Jong Oranje een beetje afhankelijk van wat je soms krijgt. Ook van het grote Oranje nog. Jongens die afhaken. Nu moesten ze ook veel wedstrijden spelen natuurlijk. Smit haakte nog af in de warming-up. Had hij nou spierblessure of was dat niet duidelijk wat hij...
3: Nog niet helemaal duidelijk volgens mij.
4: Nee, maar ja... Uiteindelijk kom je erbij bij misschien wel de keuzes die hij heeft gemaakt. En ook de manier van voetballen. Vandaag miste ik ook wel dat ik... Het duurde lang voordat hij er ook een spits bij gooide.
5: Nou ja, ik denk dat met name... Ik denk het meest pijnlijk was denk ik de wedstrijd thuis tegen Noorwegen... Ja. Waar het om ging. Met die wisselmomenten. Drie keer wisselen en dan drie keer één wissel. Een spits voor een spits. Ja, wie stel je wel op en wie niet. Ja, die wedstrijd zag er... Zeg maar als je, ja, ik kon er geen idee achter bedenken. Maar die wedstrijd zag er echt heel raar uit. Omdat je ook wist van, nou, in die wedstrijd kon je het echt in eigen handen nemen. En dat ging niet goed. En dan de reactie daarna van, ja, maar oké, het kan nog. Het is nu gebleken, hij heeft misschien gelijk gehad. Maar dat vond ik heel gek. Als je met zo'n goed elftal vrede hebt met afhankelijk zijn van andere teams... Dan gaat er wel wat fout, vind ik.
3: Ja, dan wordt het natuurlijk interessant. Misschien wel het meest interessante van deze hele interlandperiode... was het feit dat CGL natuurlijk in het begin gebruikt werd. Nu gaan ze de play-offs in, dan wordt het echt belangrijk. Hoe zal die vergadering verlopen, denken jullie, bij de KNVB? Ja,
6: ik denk dat het
3: met betrekking tot de invulling van Jong Oranje... voor die twee belangrijke wedstrijden.
6: Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat Jong Oranje naar dat EK gaat. Ja, en dan met bijvoorbeeld misschien ook Van Bommel met CGL... jongens die weliswaar nu aan het eerste hebben geroken... Maar ja, heel belangrijk kunnen zijn om het verschil te maken in die play-offs. Dus ik zou dan toch de voorkeur geven aan Jong Oranje. Ja. Hoe gek dat ook klinkt, omdat je eigenlijk natuurlijk wel voor de basis, voor het eerste elftal moet gaan. Maar ja, dit is zo belangrijk dat Nederland uiteindelijk dat EK haalt. Dat je, denk ik, toch met de sterkst mogelijke selectie moet afreizen.
4: Want dat valt gewoon precies tegelijk. Ja. Of een dag ervoor, dag erna, zo valt dat. Ja. Ja. Kijk, nu kon CGL nog bij aansluiten natuurlijk, uiteindelijk.
3: Maar hoe staan jullie daar in dan? Want
4: ik vind het lastig. Die jongens zelf zullen er natuurlijk ook wel...
3: Ik denk dat die wel weten hoe die er is.
4: Ja, dan, uiteraard. Ja. Ja, want die zien nu, die hebben daaraan geroken. En die zien ook dat ze mee kunnen. Goede indruk gemaakt, allebei. Ja, maar ik snap wat Sinclair zegt, snap ik ook wel. Het is ook wel natuurlijk belangrijk voor... alleen zij zullen dan waarschijnlijk dat ook niet gaan meemaken. Dat EK, lijkt me.
3: Ja, het kan.
6: Nou, het is in de zomer, hè? Het is nu geen groot toernooi. Ja. Komende zomer, dus dan zouden ze wel mee kunnen.
4: Ja, maar de vraag is of je dan bij een Van Bommel bijvoorbeeld... of je dat dan ook moet doen, fysiek gezien. Maar goed, dat is weer een andere discussie, maar ja... Moeilijk.
3: Hoe kijk jij daarnaar? Dit verleden was natuurlijk... Ze hebben wel eens...
5: Ik kijk er toch heel tweeledig naar. Want ik vind ze allebei goed genoeg voor het Nederlands elftal. En misschien wel... onmisbaar in de specialiteiten die ze hebben. Van CGL echt, ja, die voegt gewoon echt iets toe. En ja, Van Bommel met zijn enorme snelheid en ook zijn fysiek. Dat is gewoon een andere smaak. Die horen nu bij het Nederlands elftal, vind ik. Alleen, ja, ze zijn bovenkant qua kwaliteit Jong Oranje.
3: Ja.
5: En die moeten een toernooi halen. Al vind ik ook, en dat is dan de keerzijde... dat je het zonder CGL en Van Bommel moet je het met dit Jong Oranje ook kunnen halen.
4: Precies, want normaal als Daal fit is... dan heb je Daal, zeg maar, linksbuiten. En voor CGL heb je en met Smit, Kwartmaster.
3: Ja, maar je hebt ook gezien in die wedstrijden tegen hele stugge tegenstanders... dat je wel die extra kwaliteit nodig hebt om het aan elkaar te spelen.
5: Maar die jongens hebben ook meegedaan in de rest van de cyclus... en toen ging het ook niet altijd van een leien dakje. Dus ja, het is een moeilijke kwestie wel, denk ik.
3: Ja. Over het Nederlands elftal? Er is al vrij veel over gezegd de laatste weken.
4: De laatste drie weken.
3: Hebben we iets aan toe te voegen?
6: Nou ja, uiteindelijk hebben we vier wedstrijden gezien... waarin ik toch wat anders nu dan heb kunnen zien in wedstrijden... waar ik bij denk, Nederland kan wel weer verder. Mm-hmm. Verder bouwen, een paar jonge jongens die zich hebben aangediend... waaronder we het net hebben met CGL. Meerdink die het bij tijd en wijle goed heeft gedaan. Dus ja, ik denk dat de bondscoach die natuurlijk net begonnen is... Uiteindelijk toch wel verder kan bouwen met dit Nederlands elftal.
3: De grootste oranje supporter, dat ben jij hier aan tafel.
5: Ja, hoe is dat zo?
3: Hoe kijk jij daarnaar?
5: Nou ja, ik betrapte mezelf er wel een beetje op... na het échec tegen Marokko, dat ik een beetje zoiets had van... nou, als ik er niet te veel van verwacht, dan valt het altijd mee. Mm-hmm. Nou, ik was zelf bij de wedstrijd tegen Duitsland. Daar heb ik enorm van genoten. Dus daar begon het al mee. Nou ja, voor de rest vond ik het avontuurlijke, wat nieuw elan, aanvallende. Dus iets meer diepte voor breedte, wat sneller. Ze hebben gewoon, ook als je de statistieken bekijkt, ze hebben veel meer kansen gecreëerd. Het is wat sneller naar voren. Bleef verdedigend behoorlijk kwetsbaar. Maar dat neem ik dan in deze periode ook maar even op de koop toe. Ja, dus over het algemeen.
4: Nou, je miste ook nog wel wat, hè? Je miste ook wel eigenlijk wat.
5: En daar, ondertussen raken er nog een paar geblesseerd, wat natuurlijk ook niet makkelijk is.
6: Dus, ja, maar wij zijn hier, vind ik, als Nederlands zijn wij heel vaak kritisch op het Nederlands elftal. En wij zijn natuurlijk gewoon op dit moment geen wereldtop.
5: Nee.
6: We zijn misschien subtop. Nou, na die 4 wedstrijden staat Nederland op dit moment eerste. Niet verloren. Dus ik heb best veel positieve dingen gezien. En natuurlijk geven we veel kansen weg tegen de Serven. En zijn er echt verbeterpunten. Maar al met al heb ik toch wel een positief gevoel aan.
3: Ja, is dat misschien ook wel het grootste probleem voor een nieuwe bondscoach? Het enorme verwachtingspatroon van nu gaan we echt vermaakt worden. Nu gaat alles anders. Nu gaat alles sneller. Dat kun je in 4 wedstrijden.
4: Ja, en ook wel een beetje wat nou zelf ook de doelstelling is van de KVB, maar ook van de staf. Bij Duitsland heb je gewoon heel duidelijk gezien, die hebben deze Nations League gewoon aangegrepen om zoveel mogelijk spelers te zien.
3: Oefenwedstrijden.
4: Ja, oefenwedstrijden en kennis maken met nieuwe spelers. Ook jongens uit de subtop in Duitsland een kans te geven. En ja, bij
3: valt er wat voor te zeggen?
4: Zeker, nou is 64 spelers oproepen.
3: 44
4: is wel heel veel. Maar alhoewel je Xavi na afloop, na de laatste wedstrijd ook hoorde zeggen, ik had misschien nog wel meer moeten wisselen en meer gebruik moeten maken van andere spelers. Dus grote kans dat hij dat. Nu heb je maar 2 wedstrijden. Maar in ieder geval.
5: Wie had het er allemaal nog? Kijk, misschien
4: nee, maar je hebt ook met,
5: had een keer erbij gekund. Maar.
4: Precies, maar bijvoorbeeld Reed wordt dan ook genoemd. Maar we hebben het net over Jong Oranje. Ja, weet je, daar heb je ook mee te maken. Dus.
5: Ja, en het moet wel, ik vind wel, het moet wel ook een soort van eer of trots. Je moet het bereiken dat je bent.
4: Nee, maar je hebt ook. Je hebt Dumfries, Timber, Geertruiden had je. Ja, weet je, voor Reed was het ook gewoon.
5: Frimpong zat er nog bij, die heeft helemaal niet gespeeld.
4: Ja, die had je ook nog.
3: Oké, niet gespeeld, 2 keepers niet gespeeld.
4: Maar dus dat is, voor Xavi was het denk ik vooral gewoon het allerbelangrijkste dat hij die jongens leerde kennen. En dat hij zijn manier van spelen zo snel mogelijk erin wil krijgen. En dat is al moeilijk als bondscoach. Dan heb je er ook nog eens mee te maken dat je heel veel wedstrijden kort op elkaar moet spelen. Krijg je blessures. Moet je doorwisselen vanwege fysieke elementen. Ja, dat is allemaal niet zo makkelijk. En dan verwachten wij toch wel vaak dat we even uit in Servië, dat we die gast even van de mat aftikken. Ja, zo makkelijk gaat het niet.
3: Ja, was in het fysiek opzicht best wel opvallend. Die Van Dijk gewoon 4x90 minuten liet spelen. Ik wist niet of ze daar bij Liverpool nou zo blij mee zijn geweest.
4: Ja.
5: Wou ze 100 halen. Nou ja. Maar hij speelt altijd, hè?
3: Zeker.
5: Alles, overal. Misschien alleen die, hoe noemen ze die cup in Engeland?
4: Carabao.
3: Dan willen ze de B3 willen ze sturen, ja.
5: Maar hij is natuurlijk wel een ongelofelijke machine. Dat is echt bizar.
3: Ja.
4: Had niet zoveel smaak in natuurlijk, rechts centraal.
3: Nee.
4: Daar stond hij dan.
3: Nee, terwijl we 2 jaar geleden ongeveer 12 verdedigers opstellen.
4: Het is centraal achterin, is het wel een beetje. Dat is wel grappig hoe snel dat gaat, hè? Van rechtsbuiten zaten we ook. Nu in Summerfield, spitsen zaten we ook de hele tijd. Nu heb je Robbie Malen, die in vorm is. Meerding komt eraan. Opeens is Sirkzee er weer, die toch ook wel wat heeft. En nu zitten we centraal achterin. Opeens zit ik te denken, ja. En
5: vroeger hadden we daar heel. Op een gegeven moment hadden we daar echt. Met De Ligt en.
4: De Vrij.
5: Van Hekken.
4: Akke in zijn goede tijd bij City. Maar ja, dat is nu allemaal. Van Dijk is 37 met het EK. Ja. Van der Ven is 3 jaar op rij. Staan nu onderaan. Met
3: klokken tegen degradatie, ja.
4: Ja, dit is allemaal geen luxe.
3: Jij noemt nu net Meerdink. Ga je nu nou anders zitten als Feyenoord en AZ komend week einde tegenover elkaar staan en Meerdink staat in de spitsbaan zit?
6: Nou, ik ben wel benieuwd. Soms zie je wel eens. Bijvoorbeeld, we hebben het vaak gehad over Feyenoord ging naar Barcelona en daarna hebben ze toch heel veel opgestoken. En ik denk dat Meerdink ook zoveel gezien heeft in deze pak een beetje 3 weken dat hij bij Nederland zelf er zit, dat ik inderdaad misschien een andere spits gaan zien komend weekend.
3: Het wordt natuurlijk ook onderdeel in zijn beoordeling of hij dan inderdaad na een paar goede fases bij het Nederlands elftal, of hij dat kan doortrekken, dat hij constanter wordt in de Eredivisie. Wat misschien, zeg ik met een vraagteken erachter, zijn probleem is geweest eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar?
5: Ja, natuurlijk. Ja, maar ik vind het ook niet meer als logisch. Je bent nu international, dus laat het maar zien. En daar hoort een andere standaard bij.
3: Ja.
5: Ja, en dat geldt ook voor hem. En zeker voor zijn kwaliteiten heeft hij nogal wel eens wat wedstrijden gespeeld waarin het gewoon te weinig was. Alleen als het er wel was, was het vaak ook speciaal. En dat maakt waarschijnlijk ook dat hij international geworden is. Mede met wat personele problemen.
3: Dat gaan we zien. We maken
4: veel blessures ook wel, toch wel gehad. Hè. Vorig jaar natuurlijk heeft hij echt een rot jaar. Ja. En ja. Barrett, die geweldig was. Ja. Nu moet hij doorbreken.
3: Gaan laten zien. Ja. Wie het niet meer hoeft te laten zien, maar het graag nog wel een keer zou willen laten zien, is de heer Cristiano Ronaldo.
4: Ja, leuk dat hij
3: toch
4: terug.
3: Weer redelijk ineens uit iets met een statement kwam. Waarin hij aan de ene kant de bondscoach nogal schoffeerde, maar aan de andere kant zei: ik ga wel weer aan de slag.
6: Ja, ik heb dit echt als een beetje een soap ervaren de laatste dagen. Wat daar allemaal niet gebeurde. En ja, volgens mij waren er juist heel veel mensen.
3: Zet dat nog even kort op een rijtje dan.
6: Nou, ik denk dat heel veel mensen in Portugal. Ik denk ook heel veel medespelers blij waren dat hij uiteindelijk boos weg was gegaan. En eigenlijk een soort van gestopt was bij het Portugese elftal.
3: 83% in een poll had gezegd van nou, het is prima zo.
6: Ja, want het was op het WK zagen we al. Iedere keer moest hij spelen. Hij stelt zichzelf natuurlijk altijd op. En niemand durft wat te zeggen, want het is een monument. Nou, dit was een heel mooi moment om te stoppen. Hij wil dan doorgaan. Nou, we weten allemaal, hij viel niet in, is boos weggegaan. En ja, nou heeft de voorzitter van de Portugese bond, Proença, die zei dan ineens de laatste dagen, we gaan toch weer proberen om hem erbij te halen. En toen dacht ik, doe dat nou niet, want dan ga je weer de problemen over jezelf afroepen. Ja. Want hij gaat nu weer terugkomen. Ja, en wat heeft hij van daar aangegeven? Wil niet stoppen als international, wil eventueel nog doorgaan. Bondscoach heeft ook wel de deur open gehouden, mocht hij fit zijn.
3: Jij zegt nu die bond, dat is wel interessant natuurlijk, want hij zegt in dat statement dat die bondscoach op 8 punten niet de waarheid heeft verteld. Dat lijkt me toch best lastig samenwerken als je elkaar weer tegenkomt.
6: Maar het lijkt me ook voor die bondscoach. Voor elke bondscoach hadden we ook met Martinez op het WK. Wat moet je met Ronaldo? Je wil hem in principe misschien wel niet opstellen, maar dan krijg je de grote Ronaldo en misschien toch ook wel heel veel mensen die hij achter zich heeft achter je aan. Kortom, het is moeilijk. En dit was juist voor de bondscoach Jesus ideaal dat hij weg was. Ik heb toch wel een beetje de indruk dat er een beetje druk op hem is uitgeoefend. Ja. Omdat ja, zo wil je ook maar geen afscheid nemen van zo.
4: Toch denk ik niet dat Jesus hem nou opeens gaat opstellen.
6: Nee, maar heel misschien moeten ze gaan kijken naar een heel mooi afscheidmoment. Zoals Messi vannacht heeft. Dat je gewoon een heel mooi moment gaat krijgen. Dat hij een mooi afscheid gaat nemen. En dan.
4: En dat maakt het natuurlijk wel een beetje. Het zou natuurlijk ook weer zonde zijn als hij zo was gestopt. En dat er dan misschien wel helemaal geen wedstrijd zou zijn geweest. Geen afscheidswedstrijd. Ik denk dat ze dat ook hebben willen voorkomen. Natuurlijk. Want het blijft denk ik voor Portugal de grootste speler ooit. Misschien wel in de wereld een van de. Maar ja, dat moet natuurlijk wel goed afgesloten worden.
3: 234 in het land.
4: Ja, dat is ongelooflijk. Weet je dat? En maar het zegt natuurlijk ook wel. Ongelooflijk veel respect voor die gozer hebben dat hij gewoon nog steeds zo fit is. Ja,
3: maar en erbij wil zijn. Het is allemaal waar, maar het pijnlijke is natuurlijk wel dat, en misschien ook wel de weeffout, dat na het WK dat hij dan in het vliegtuig terug met de voorzitter gaat overleggen of hij wel of niet doorgaat en dan eigenlijk mededeelt van ik ga toch aan de. Dat is natuurlijk een hele rare gang van zaken. Ja. Als het gaat over een aanvaller van 41, waarin iedereen ziet dat hij het laatste toernooi eigenlijk alleen maar in de weg loopt. Tenminste in de nationale ploeg. Ja. Chargeer een klein beetje.
4: Nee, daarom. Dus dat is ook. Maar goed, als er nu op een juiste manier met elkaar gesproken wordt en gezegd wordt wat zijn rol gaat zijn.
3: Ja, maar dat hadden ze gedaan.
4: Nou ja,
3: dat was het.
4: Nou ja, het ging hem vooral om dat hij dus had gezegd dat hij 30 minuten zou invallen. En dat, ja. Want er was ook tegen hem gezegd dat hij op de bank zou zitten. En dat had hij geaccepteerd in die uitwedstrijden. Maar ja, goed.
3: Maar het gaat hier toch niet eens zozeer om de afspraak of het nou 20 of 30 of een helft is.
4: Hij moet gewoon stoppen.
3: Precies, dat je niet kunt neerleggen bij het feit dat iemand iets anders beslist dan jij in je hoofd hebt, terwijl je de baas niet bent.
6: Ja. Het is ook niet echt heel slecht gegaan, hè, de laatste wedstrijd.
3: Ja, al 4 gewonnen.
6: Ja. Allemaal gewonnen. Van Noorwegen.
4: En die Ramos een paar keer gescoord. Ja, en assist.
5: Ze spelen al jaren beter zonder.
3: Ja. Dat is al 5 jaar aan de gang.
5: Aan alles komt een eind. Alleen, vertel het er maar.
3: Ja, maar het gekke is natuurlijk dat die Jorge Jesus is geen. Dat is niet zoals Martinez, die niet heel veel autoriteitsstatus had. Dat heeft die Jorge Jesus in Portugal wel. Dat was nou de bondscoach geweest die had kunnen zeggen, luister eens, we gaan iets geweldigs organiseren, maar die kwalificatie voor het EK, je bent 43 als het toernooi is, dat gaan we niet doen. Maar hij heeft het toch niet gedurfd.
5: Nou, ja, ik vond dit vond ik ook al vrij gewaagd.
3: En hebben we aan de voorkant niet gedurfd. Dus, nee, dus dat je na het WK zegt van nou, tot hier en niet verder.
5: Nee ja, dat is in principe gek, ja. Want als je nu ziet wat er nu gebeurt, dan had je dat beter kunnen voorkomen door na het WK te zeggen van nou, we gaan een mooie wedstrijd uitzoeken. Mm-hmm. En we maken er een mooi spektakel van.
4: Nee, en dan kun je beter afscheid nemen tegen Benin. Ja.
6: Hij wil nog graag 1000 doelpunten maken, toch? Hij moet er volgens mij nog 39 of 29
5: hebben. Die kan
6: hij
5: toch lekker in die zandbak maken? Daar werken ze nog mee ook. Geven ze hem breed.
2: Dan vallen ze hem in ieder geval niet aan, nee. Nee. Jij maakt het bruggetje al maar vanavond 1 uur. Vannacht 1 uur. In het stadion van River Plate. Monumental. WK-finale van 1978.
4: Uitverkocht, denk ik.
2: Dat is uitverkocht, ja. Ja, de Zwarte Markt ging het richting de 1000 euro, geloof ik, voor een kaartje. Maar het afscheid van Messi. Ik heb jullie gevraagd. Het hoeft niet eens per se een interland te zijn. Sinclair, begin maar met jou als senior. Welke wedstrijd schiet je nou te binnen als je aan Messi denkt?
6: Nou, weet je wat het is? Ik denk misschien dat jullie hier aan tafel hem wel vaker hebben zien voetballen. Maar ik heb hem één keer in mijn leven echt live zien voetballen. Met mijn voetbalelftal naar Barcelona. En toen stond Barcelona-Espanyol op het programma. Catalaanse derby. Nou, daar ging je ervoor zitten. Nou, de wedstrijd viel heel erg tegen. Maar ja, meneertje Messi scoorde wel weer 2 keer in die wedstrijd. Dus ja, dat is wel gewoon toch heel heel mooi om dat mee te
2: maken.
6: Was
2: dat in zijn prime of was het al net aan de achterkant?
6: Nee, dat was 2019-18, dus dat was wel een beetje aan de achterkant. Maar ja, wel gewoon dat je Messi ziet schitteren. En dat hij toch in een hele slechte wedstrijd gewoon wel weer allebei die doelpunten voor zijn rekening neemt. En heel dat stadion, Messi, Messi, dat was ja, gewoon mooi om mee te maken. Dus ja. Messi, 1 keer zien voetballen en 2 keer zien scoren.
5: Messi is nooit uit zijn prime geweest, Vincent.
2: Nou, dat is... Dat, nee, ligt het...
5: Nou ja, maar dit WK... Tuurlijk, het is, maar dit WK zeiden we allemaal van... Nou, ik moet het allemaal nog zien met hem. Nou, ja. Was het ook weer...
2: Schoot er 8 in.
5: Ja.
2: 5 assists, geloof ik.
5: Wat een speler.
2: Ja.
5: De allerbeste en er komt nooit meer een betere.
2: Nou ja, dat zeg je nu tegen twee jongens uit de generatie die Maradona bewust hebben zien voetballen.
5: Ja, nou ja, dus dat heb ik niet. En ik heb mijn hele bewuste voetballeven heb ik Messi meegemaakt. Dus ja, dat is...
2: Kun je er één wedstrijd uitpikken?
5: Nou ja, ik wil eigenlijk wel wat meer momenten dan, als dat mag.
2: De vraag was één, maar ga je gang.
5: Sorry, ja. Ik moet gelijk denken aan, vrij aan het begin, die solo tegen Getafe. Toen was hij volgens mij, hoe oud was hij toen? 19, 20 of zo? Dat vond ik echt niet normaal. Ja, toen
2: die bekerwedstrijd was dat volgens mij.
5: Ik weet niet of dat beker was, maar dat leek een beetje op die goal van Maradona dan. Die 3-2 die hij maakte in Classico tegen Real Madrid uit in de laatste minuut.
4: Dat is een shirtje.
5: Dat vond ik echt een legendarisch moment. Vond ik zo goed.
2: Mm-hmm.
5: En bij mij die kap, want daar zat het hem ook in. Hij is in alles het beste. Maar die kap tegen Boateng van Bayern München, waarna hij dat stiftje...
2: Dat hij omviel op zijn kont.
5: Ja, hij kon zo heerlijk stiften. Maar hij is de beste dribbelaar. Hij kan het beste combineren. Hij kan het beste afwerken. Hij is zo goed.
2: Hij maakte zelfs een keer een geweldige kopgoal in de Champions League finale.
4: Zeker, United.
2: Hij
4: is
5: alles het beste.
2: United, ja.
4: 2-0.
5: Dat is echt,
2: in Rome was dat.
5: Ja. Nou ja, dit waren mijn...
4: Dus
5: ja,
4: maar ook de superlatieven van de medespelers, maar ook de spelers die tegen hem hebben gespeeld, zoals die van Manchester United. Dat zegt denk ik genoeg. En Maradona, weet je, je hebt zoveel goeie... Dat was ook grandioos. Maar over zo'n lange termijn het laten zien... Ja, mijn hart huilt een beetje.
2: Oké. Nou, dan vraag ik zo meteen nog even naar de wedstrijd die jou te binnen schiet. Doen we in deel 2, dan ook meer over de Eredivisie. Tot zo. Deel 2 van Voetbal Praten. Ondanks de steeds meer opspelende blessures zitten ze nog alle vier. Sinclair, Anko en Kees. Kees, waren bij jou gebleven. Het ging over het afscheid van Messi vannacht in Monumental.
4: Ja.
2: De wedstrijd die er voor jou uitspringt uit zijn loopbaan?
4: Ik vond het tegen Liverpool thuis. Was hij natuurlijk met die vrije trap. Dat ze hem daarna nog verloren in die wedstrijd.
2: En dat met die corner.
4: Met die corner. Ja. Dat die Dembele toen nog even die kans gunde voor 4-0, geloof ik, die hem toen miste. Hij heeft nog een keer een wedstrijd, voor mij was het tegen, hoe heet die, tegen Arsenal thuis, dat hij 4 goals maakt. En daar zitten een paar van die stiffies tussen, wat jij net omschrijft.
5: Over de keeper heen stiften en daarna nog schieten.
4: Ja,
5: dat was die wedstrijd, hè?
4: Ja, dat hij hem ook gewoon op de keeper af en dan stift. En ook een keer met rechts stift. Ja. Ja, weet je, het is. Je moet gewoon voor de geinens. Kijk, het is eigenlijk jammer dat we van Maradona niet zoveel beelden meer hebben. Want die highlights die je van.
2: Nou, op YouTube kun je echt nog wel wat.
4: Ja,
2: vinden.
4: Maar ja, ook wel dat je.
2: Ja, ook tegen Cremonese en zo. En dat soort potjes en zo. Dat kan je wel terugzien allemaal.
4: Ja, maar van Messi kan je natuurlijk. Nee. Ja, dat is oneindige beelden, zijn highlights. Het is niet normaal.
2: Ja, het is
4: dus je bleef er voor thuis zondag.
2: Ja. Ik had die bekerfinale tegen Atletiek Bilbao nog eruit geplukt van 2015. Is die solo aan de zijkant. Ja, ja, dat ten de rechterkant. Dat, die,
7: dat
2: die
7: ze allemaal dat ze
2: alle vier willen schoppen. Ja. Dat die niet voor elkaar krijgen. Dat
4: korte hoek schoot hij toe. Ja,
2: uiteindelijk in de korte hoek schiet hij binnen. Toen was hij ook magistraal. Ja. Maar jij bent natuurlijk wat... We zijn ongeveer even oud. Maradona of Messi?
6: Dan ga ik toch voor Maradona.
2: Ja?
6: Al besef ik wel dat de intensiteit tegenwoordig zo anders is. En dan weet je nooit of dat soort types ook mee hadden gekund. Maar ja, ik heb beelden van Maradona gezien. Niet alleen op het WK, maar toch ook in die tijd... dat met de Nederlanders Van Basten, Gullit en Rijkaard bij AC Milan... dat hij Napoli kampioen maakte. Ja,
2: geweldig. Dat de Serie A toen met afstand de sterkste competitie van Europa was.
6: En hij samen toen met Careca eigenlijk dat hele elftal op sleeptouw nam. En heel verrassend kampioen. En ja, in Napels nog steeds zo'n ongelofelijke god. Maar ook op het WK 86. En natuurlijk ook de hand van God, het mocht niet. Maar die wedstrijd was hij wel fenomenaal tegen Engeland en ook tegen België. Dus ik ga helaas, sorry mannen hier, toch nog voor Diego Armando Maradona.
2: Nou, het is je vergeven. Vannacht is dat...
4: Nee, het is hem niet vergeven, maar goed.
5: Ja. En uiteindelijk wat hij nog voor zijn land betekend heeft... in zijn eigenlijk latere jaren van zijn carrière, is natuurlijk ook schitterend. Want dat ging eigenlijk voor zo'n goede speler heel lang niet goed. Maar eerst, het begon natuurlijk met die Copa Americana. En daarna gewoon het WK winnen. Ook twee keer scoren in de finale. En ja, dat elftal, want we hebben het over het elftal van Napoli. Maar dat elftal van Argentinië, daar speelden ook wel een paar in die niet...
6: Ik moet wel meegeven, Messi is wel heel lang goed geweest. En nog steeds is hij fenomenaal. En Maradona voor mijn gevoel een wat kortere periode.
5: Maradona is natuurlijk wel leuker. Die schiet op journalisten, een beetje snuiven, met een gekkigheid. Ja,
2: die had wat meer een rafelrandje dan Messi.
5: En dan ga je waarschijnlijk ook niet heel veel beter van voetballen.
6: Nee.
5: En zeker niet langer.
2: Wat vinden jullie van de keuze van Benin? Als tegenstander?
4: Vind ik leuk. Die mensen, die hebben een goed elftal. Goede doorstroming. Die hebben er zelf in ieder geval heel veel zin in, die jongens.
2: Ja, maar die zijn wel met vier overstappen naar Argentinië gevlogen. Ja, de Argentijnse bond heeft ze volledig aan de lot overgelaten. Slecht hotel, geen charter geregeld, niks.
5: Niet slim lijkt me. Die jongens hebben een aardige Afrikaanse tackle in huis.
4: Nee, ze hadden al gezegd...
2: We doen gezellig mee met het feestje, ja.
4: Ik ga hem niet dekken, zei er iemand al.
2: Die was gaan winkelen in Buenos Aires als voorbereiding, had hij verteld. Ja.
4: Okay. Nee, dat had wel wat beter gekund, toch?
2: Nou ja... Ja. Dit scheelt toch om Uruguay of Brazilië als tegenstander?
4: Ja, natuurlijk wel.
2: Hoe ligt het aan mij?
6: Ja, ook die voorgaande wedstrijd, Burkina Faso, dat uiteindelijk de A1 stuurde. Zeg maar. Dat sloeg natuurlijk ook eigenlijk nergens op. Dat je denkt, waarom moeten die helemaal naar Argentinië? Kiest inderdaad. En ook voor deze wedstrijd kiest gewoon.
2: Het gaat gewoon over geld. Ze willen gewoon geen geld uitgeven aan tegenstanders. Die moet ik normaal gesproken, als je een land uitnodigt, een vergoeding betalen. Een Afrikaanse land hoeft dat blijkbaar minder dan als Brazilië overkomt.
4: Je hebt ook bijvoorbeeld Colombia of zo. Die vinden dat toch ook gewoon geweldig om zo'n wedstrijd te spelen. Ja,
5: maar goede tegenstander. Wordt het dan niet...
4: Moest ze spelen.
2: Ja, vorig jaar, volgens mij hebben ze dat in de...
4: Ja, klopt.
2: In de 7-0 eraf gegaan toen.
5: Ja, ik weet het niet, maar Zuid-Amerikaanse ploegen tegen elkaar... zijn ze misschien toch bang dat het van dit hem wordt.
4: Ja, misschien ook wel. Ja, goed. Ik denk wel dat ze gaan...
2: Duitsers uitnodigen voor afscheidswedstrijden.
4: Ik denk wel dat hij gaat scoren.
5: Ik ga niet gevoel hebben vannacht.
2: Oké, dan gaan we terug naar Europa. Want in de Nations League is het ook leuk om de andere grote Europese ploeg in de gaten te houden. Hoe gaan die naar het WK aan de slag? We kunnen rustig stellen, Sinclair, dat er bij Spanje weinig verslapping is opgetreden.
6: Ja, al zagen we de eerste helft vandaag tegen Kroatië. Dat de Kroaten heel brutaal een voorsprong namen nadat ze er met 7-0 thuis van Engeland hadden verloren. En we toch dachten van, kan dat ineens in één week van de wereldkampioen winnen? Maar in de tweede helft 11% balbezit voor Kroatië.
2: Ja, 11%.
6: En dus was het wachten op de gelijkmaker en uiteindelijk ook nog de winnende die Spanje maakte. Ja, als je ziet in wat voor tempo. Natuurlijk veel jongens van Barcelona. Maar dat hele Barcelona-voetbal, dat zie je ook helemaal terug in die nationale ploeg. Ja, geweldig.
2: Ja, die zijn ook de komende twee jaar nog ongrijpbaar voor de rest, denk jij, Anko, of niet? Misschien voor Frankrijk?
5: Ja, nou ja. Ze zijn speciaal ook ik vind dat gewoon überhaupt een succesformule met die coach, Doris en de speelstijl. Het is, maar goed, ja, Frankrijk heeft natuurlijk de individuele...
4: Goede leeftijd ook nog, veel jongens.
5: Ja,
2: in Spanje.
4: Ja, zeker.
5: En wij zaten wel in die 500 WK-praats. Hadden we toch elke keer zoiets van, Frankrijk gaat winnen.
4: Ja, dat klopt. Dat idee heb je dan toch.
5: Dat hadden we altijd wel. Van Frankrijk heeft de betere spelers en noem maar op. Nou, dat was vrij kansloos.
2: Ja.
5: Dus, en ja, dat gaat niet veranderen bij Spanje. Dat vind ik eigenlijk ook het mooiste. Dat verandert nooit. En of je nou poppetje 1 of poppetje 2, dat Spanje dat blijft.
2: Ze doen het ook nog eens een keer zonder echt een pure topspits. Lasserbal, echt een hele goede voetballer. Merino, goede voetballer. Maar topspitsen zijn het allebei niet.
5: Ferran Torres.
2: Topspits?
6: Nou. Nou, maar buiten Lamine Jamal hebben ze ook gewoon eigenlijk allemaal niet echt de superverdettes. Nu scoort Merino weer 2 keer. Is niet echt een superverdette. Ook, ja.
5: Rodri
6: is natuurlijk een hele goede voetballer.
4: Ja, maar qua karakter natuurlijk niet. Ja, weet je, dat is het.
6: En dat hebben we bij Frankrijk wel meer. Weer mannetjes. Ja. En dat zorgt er misschien wel voor dat iedereen zich ondergeschikt maakt.
4: Ja, maar die brachten er gisteren even
2: pakken. Ik wou zeggen, had je te doen, Kees, gisteren met Mark van Bommel toen in de minuut 70. Doué, Olise, Tsjechië.
4: Die had het echt geweldig voor elkaar. Ja. België speelde ook echt wel aardig. Zeker de tweede over bij Vlagen. Maar dan staan er even een paar wissels klaar. Ja. Toen gingen ze ook wel verder achteruit, hoor. Dan zag je wel echt dat ze angst hadden.
5: Ik denk ook wel dat er wat met je gebeurt. Nee, als je naar die zijkant staat te kijken. Dat
4: zeker. Nee, maar goed, dat merk je dan ook wel. Ja. Dat ze natuurlijk dan echt weinig ruimte meer wilden weggeven. Maar ze kwamen er helemaal niet meer uit. Ja, maar ja, die Olise.
2: Is dat de beste speler van de wereld momenteel?
4: Met Kane, denk ik. Wel ook.
2: Ja?
4: Ja, wel heel andere types. Maar die Olise gewoon qua, als we het net over...
5: Jamal en Rafinha zijn ook weer gestart. Maar dit seizoen als beesten, hè. Dat is ook niet, Rafinha is ook niet normaal.
2: Ja. Is die 26 oktober, is die Ballon d'Or?
4: Maar Rafinha is helemaal niet...
2: Week of 3.
4: Nee. Ja.
5: Dat vind ik echt super gek. Ja. Want dat is echt... En elke topwedstrijd wordt door Rafinha beslist.
2: En Mbappé, Jamal en Kane gelden als de 3 grote kanshebbers.
4: Ja.
2: Kun je daarin vinden?
5: Ja, wel. Natuurlijk wel. Maar
4: ja, ik vind
5: Rafinha had er wel bij gemoet.
4: Ik vind dat Mbappé hem gewoon moet winnen.
2: Ja?
4: Ja, dit, ja. En dat neemt niks weg aan die andere. En Jamal op het WK was natuurlijk een beetje...
2: Net niet.
4: Nee, ook vanwege zijn fitheid niet. Kane is het, verdient het misschien ook wel, hoor. Ook een beetje anti-held natuurlijk. Zou ook wel weer mooi zijn. Die op dat podium... zo'n speech. I don't think my parents... weet je dat? Wat helemaal niet bij hem staat. Maar Mbappé... Ja, jongens. Als die toch op zijn top is... dan is er toch geen betere lijn.
2: Ja, ik vind die Olise wel heel erg in de buurt komen. Moet ik eerlijk zeggen.
4: Op dat WK ook Mbappé. Hoe die er langs loopt, jongens.
2: Ja,
4: ik ben groot fan.
2: Oké, dan verleggen we de discussie 1 treetje lager. Want in Engeland hebben ze een discussie of Harry Kane... die vandaag het interlandrecord van Peter Shilton... die oude doelman uit de jaren 70, 80... heeft geëvenaard, 125 interlands. Maakte zijn 91ste doelpunt vandaag. Of hij de beste Engelse voetballer aller tijden is, Sinclair.
6: Ja, we hebben natuurlijk Lineker meegemaakt, hè? Nee, ik denk wel dat hij...
2: Kane is wel echt een stuk beter dan Lineker.
6: Zeker, ik maak een grapje. Ja. Maar, en Woldo hebben we meegemaakt. Maar hij was een heerlijke voetballer.
2: Rooney. Gaat het in Engeland met name over.
6: Maar Kane, ja. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar hij heeft echt wel techniek voor zo'n slungelachtige spits. En als je zo ook ziet hoe hij de doelpunten afmaakt. Ook vandaag weer. Ja, chapeau. Op deze leeftijd ook. Hè.
2: Zit al, 33 is het geworden in juli.
6: Hoe hij ze bij München ook erin blijft schieten. Ja, voor mij echt wel, denk ik, de beste spits die Engeland ooit gaat.
2: Heeft dat zijn carrière Anko nog extra aangezwengeld? Dat hij die stap heeft gemaakt toen van Spurs naar Bayern?
5: Tuurlijk. Ja. Maar hij mist de prijzen. Nou, die is hij nu gaan halen. Misschien nog wel, wat bij hem ook zou leven... is natuurlijk een prijs met nationale elftal.
2: De kan denk WK
5: dat,
2: in eigen
5: denk
2: land?
5: Dat het wel, ja, dat zou het moment voor hem moeten gaan worden. Ik denk dat het heel lastig wordt, maar...
4: Hij is eigenlijk te lang blijven hangen bij Tottenham.
5: Ja, hij is ook laat begonnen, hè?
4: Ja, dat hij 12 keer verhuurd is.
2: Ze hebben hem 4 keer verhuurd in het begin van zijn carrière. Aan Leighton Orient, aan Millwall, dat was de clubs allemaal.
5: Leicester.
2: Duurde even voordat ze door hadden dat ze toch wel een goede spits in huis hadden.
5: Dat is eigenlijk gek.
2: Ja.
5: Maar ja, zijn cijfers zijn van een andere orde. Dat kan eigenlijk helemaal niet.
2: Maar als hij de Champions League wint met Bayern en eventueel het EK met Engeland... dan is de discussie dan gelijk ten einde, toch?
5: Ja.
4: Nee, kijk, als Jamal wint of Kane, dan kan ik daar ook prima mee leven. Maar ik vind wel dat Mbappé ook, wat hij nu inmiddels ook de afgelopen jaren wel heeft neergezet... vind ik dat het hem nu wel toekomt een keertje. Dat we wel eens kunnen zeggen... nou jongens, dit is nu ook wel de beste speler van de wereld een keer.
5: Ja, maar hij heeft wel weer het probleem. Ja, niks gewonnen nu.
4: Dat... Niks gewonnen. Hij heeft 10 gemaakt op het WK. En vorig jaar was hij gewoon topscorer in Spanje.
5: Ja, nee, je snapt het. Maar geen kampioen met zijn club.
4: Hij heeft wel gewonnen met Frankrijk al, hè?
5: Nee, ja, daarvoor. Maar toen won hij hem niet.
4: Nee, maar goed, daarom is het ook wel eens tijd om te kunnen zeggen van... Wat heeft hij
5: dus
4: ook al eens...
5: Eigenlijk moet hij hem winnen, omdat hij hem jaren daarvoor meer verdiend had.
4: Nee, maar als je al zo lang zo goed bent...
6: Stel dat hij na dit jaar stopt, dan zou het raar zijn over 10 jaar dat je Mbappé nooit...
5: Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, hij stopt toch niet.
2: We gaan zien wat ze beslissen eind oktober in... volgens mij in Londen wordt dat uitgereikt.
4: Dan wordt het geen.
2: In Midden-Amerika werd er ook gevoetbald voor de Nations League. Waar Curaçao fluitend door de pool heen ging. In hoeverre, ik ben een beetje bevooroordeeld. In hoeverre is dat knap dat ze na het WK...
4: Vincent...
2: Ik vind het hartstikke knap. 10 uit 4 tegen...
4: Jij weet er het meest van.
2: Ja, tegen Costa Rica.
4: Want het kan natuurlijk dat het ballonnetje dan na WK, alles...
2: Ja. Ze hebben natuurlijk wel
4: knap.
2: Ja, zeker. Ze hebben gekeken of er wat jongere spelers aan toegevoegd.
4: Hebben ze een beetje doorgeselecteerd?
2: Ja, ze hebben 4, 5 nieuwe spelers opgeroepen. Die Paulina in de spits heeft het heel behoorlijk gedaan.
4: Ja.
2: Maar met name die overwinning op Costa Rica, 3-0 achter, 4-3.
6: Ja, dat is structuur. En ja, het hartstikke knap als er gewoon doorgebouwd kan worden nu. Mm-hmm. En ook wel leuk dat we heel veel jongens uit de Nederlandse Eredivisie...
4: En als ze nu winnen, zijn ze geplaatst voor de Gold Cup.
2: Ja, ze zijn nu kwartfinale Nations League. En de beste 4 gaan dan naar de Gold Cup.
5: Tai Chong moet gaan voetballen. Want ik heb toch nog... Ik had weer niks te doen, dus ik heb toch nog wat... Want hij viel...
4: Hij viel in, hè? Die wedstrijd viel hij in.
5: En draaide die hele wedstrijd, vind ik, in zijn eentje om. En ik heb tegen Costa Rica, de thuiswedstrijd die ze 1-0 wonnen... heb ik volledig gezien. Was die geweldig. Maar die jongen zit nog steeds bij Sheffield. En ja, die hangt er maar een beetje bij. En is al ongetwijfeld heel veel Engelse pontjes.
2: Het is ook gevoelsmatig niet de competitie die helemaal bij hem past.
4: Nee. Je zei nou eens even in Nederland even 2 jaar gaat voetballen.
5: Echt waar, alsjeblieft... Want hij kan zo goed voetballen. Hij kan zo lekker passeren. Hij is snel. Ik vind het echt een bijzondere speler. En ja, het speelde bij Curaçao. En ik weet wel, er is ook wel wat kritiek geweest op hem en weet ik veel wat. Ik vind hem echt zo goed.
4: Utrecht.
2: Oproep aan de Eredivisie, haal hem op.
4: Uiteindelijk kom je wel weer.
6: Ik weet niet.
5: Nou ja, nee, maar oké, okay, maar hij moet zelf ook eens... want hij zit daar al veel te lang. En dan bij Curaçao, dan kan hij natuurlijk uitblinken. Maar hij moet nu ook eens een keer op clubniveau zijn kwaliteiten kunnen gaan tonen. Want ja, dat duurt veel te lang. En hij is dadelijk, hoe oud is hij alweer niet?
2: Vanaf die 4-25 dag.
5: Ja, maar dadelijk is die 7-28. Hebben we hem nog nooit een fatsoenlijke wedstrijd voor een club zien voetballen. Ja. Daar is die jongen veel te goed voor.
2: Nou, misschien luistert hij mee. Nee, is hij er iets aan?
4: Mooi.
5: Ja,
4: mooie
5: maar ja, goed, hij zou ook zeggen, ja, Jansen, makkelijk praten, maar die Engelse ponden dan.
2: Ja, dat zou ook wel een factor kunnen zijn.
5: Misschien zien we hem
2: terug in de Eredivisie. Kees, komend week gaat beginnen.
4: Ja.
2: We hebben het eerste blok gehad. Welke ploeg viel jij nou het meeste mee en tegen?
4: Nou, een paar ploegen die natuurlijk wel opvielen. Hè, die het knap gedaan hebben boven verwachting. Ook Fortuna, hartstikke goed. En ja, ik vind het toch ook wel weer knap van Excelsior. Wat die toch wel weer klaarspelen. Met ook natuurlijk het verloop van spelers weer. Jongens die ze hebben verkocht ook. Dat zullen ze ook moeten blijven doen. En dat doen ze dan ook altijd. En toch weer jongens oppikken ook. Waar ze ook dan wel transfers soms voor betalen. Transfersommen van Vianen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het knap. En het is een. Ik heb ook gewoon wel een bepaalde zwak voor die staf. Voor Ruben van Uyl en met Verhaar en Breuer daarnaast en Graafland. Ik denk dat dat heel goed klikt ook met elkaar. Dat echt belangrijk ook is. En die ploeg die gaan ook door het vuur voor elkaar. Zoals tegen Ajax, die wedstrijd kunnen ze gewoon met 5-2 verliezen. Dat zou niet kijken. Maar als je ziet hoe ze daar voor die ballen duiken. En
2: een hele fitte ploeg.
4: Ook gewoon... want ze spelen ook echt wel af en toe mooi voetbal. Maar als dat niet kan, dan is het niet dat ze niet, op een lelijke manier punten kunnen halen of kunnen winnen. En ook echt toch wel een beetje een... Ik was niet altijd zijn grootste fan, maar de laatste jaren van Gassel... Echt gewoon een goede keeper. En die heeft echt wel stappen gemaakt, beter geworden. Met zijn voeten is hij ook echt geweldig. En ik vind echt dat hij heel stabiel is de laatste jaren. En bij Excelsior. En ja, die houdt ze ook af en toe nog op de been. Dus ook compliment aan hem hoe hij zich ontwikkeld heeft.
2: Daar nog zit, dat Naujoks daar nog zit. Dat
4: is
2: best.
4: Nou, Naujoks is natuurlijk, die begon weer goed. Maar die raakt een beetje gek. Wat heeft hij nou eigenlijk?
6: Ja, in de tweede wedstrijd tegen PSV aan zijn enkel last. En dat blijft, zoals laatst in het Goedemorgen Eredivisie vertelde hij het ook. En er werd eerst eigenlijk al verwacht dat hij voor de interlandperiode terug zou zijn. Nu hoopt Excelsior dat ze gelijk na de periode weer van hem gebruik kunnen maken. Dat is wel jammer, want belangrijke speler. Maar goed, Yegoyan is op die positie te komen voetballen. En ja, lijkt dan ook op die positie heel erg...
4: Want die werd natuurlijk een beetje aan de buitenkant gezet. Klopt. Terwijl hij dat als rechtsbuiten ook. En Hatjes, hè. Ook, ik hoop dat hij fit blijft. Ja, Hatjes is goed.
7: Prima spelen.
5: Ja. Je kon Jan ook gewoon basisspeler bij Georgië. Ja? De ene laatste Nations League wedstrijd.
4: Maar zie goed in elkaar.
7: Welke club heeft jou positief verrast?
5: Go Ahead Eagles. Ja.
7: Ja, als je naar de ranglijst kijkt, is dat niet zo gek.
5: Nou, staan negende.
7: Keurig, linker rijtje.
5: Ja, alleen er is ook nog een maar. Ze hebben de laatste drie wedstrijden gelijk gespeeld. En de laatste was NEC. Die hadden ze denk ik ook kunnen winnen als ze er iets meer in geloofd hadden. Maar dat was nog enigszins oké. Okay. Maar daarna hebben ze natuurlijk in die ene week 4 punten verloren met het debakel in Utrecht. En de schietent tegen Groningen thuis. Dus ja, qua expected points hadden ze echt nog veel hoger moeten staan dan die negende positie. Maar ja, Jozef Oosting is daar gekomen en die heeft het overgenomen. Nou ja, ze hebben een ongelofelijke smaakmaker in Tankstedt. Het lijkt daar echt allemaal ook goed bij elkaar te passen. En ja, die doen het echt goed. Het is echt een...
4: Niet zo gek veel veranderd ook, hè?
5: Een goed voetballende ploeg. En die krijgen nu ook een programma. Ik wil er niet te veel druk op zetten, of misschien ook wel. Na deze cyclus, als die niet bij de top 5 staan... dan leveren ze een wanprestatie.
7: Oh,

0: Waar ik ook erg van hou, met Leroy Echtold, die niet alleen het goed voetbal erin brengt, maar ook zo nu nog gewoon de beuk erin. En ook gewoon.
1: De ouderwetse bullebak.
0: Ouderwets ook gewoon die bullebak kan zijn. Dus ik ben benieuwd of AZ het langer volhoudt. En ja, ze zijn toch verrassend voor mij dat ze bovenaan staat op dit moment.
2: Ik wil nog een lans breken voor FC Groningen, die toch blijven volharden in dat eigen jeugd. Vind ik wel leuk om naar te kijken.
3: Zeker.
2: Kunnen nog wat hoger staan. Misschien gaat dat gebeuren. Ja. Dan heb je ook altijd de tegenvallers.
4: We hebben gewoon een goede trainer.
2: Ja. Ja. Tegenvallers, Kees? Tegenvaller?
3: Ja, zal ik Utrecht maar weer noemen dan? Ja, die staan 15 met 5 punten. Dat is natuurlijk alles wat ze niet hadden verwacht. Mm-hmm. Ook hoge verwachtingen natuurlijk met de nieuwe staf ook. Maar er komen wel een paar potjes aan nu. Dat, je moet hopen dat dat voor Utrecht in ieder geval goed gaat vallen. Met Willem II thuis en PEC thuis ook. Anders wordt het daar echt wel heel erg vervelend natuurlijk. Stepanov geblesseerd geraakt. Mm-hmm. Ja, die laatste wedstrijd waren wij allebei in de Kuip. Die was toch wel heel erg kinderlijk natuurlijk.
2: Ja, dan werd hem ondersteboven gespeeld.
3: Ja, en best wel wat spelers gehad. Maar achterin blijf het centraal achterin. Nee, dat lopen ze toch
2: ook. Terwijl je in principe qua beleid daar zou kunnen zeggen, dat hebben ze best aardig gedaan. Weet je, die didden laten rijpen achter twee centrale verdedigers die ervaren zijn. Maar op het moment dat je dan daar moet staan, blijkt dat toch nog een groot probleem te zijn met die interview.
3: En nog niet echt een hele goede indruk gemaakt.
4: Als je er alleen moet staan, is heel anders dan dat je het met z'n tweeën doet.
2: Ja. Je bedoelt omdat Correa dat graag zo wil.
4: Zeker.
3: Ja, hij speelt ook wel.
4: Jij hebt zelf centraal achterin gespeeld. Dat is een hele andere taak.
3: Maar hij speelt nu ook gewoon. Hij speelt tegen Feyenoord gewoon met twee centrale verdedigers. Nee, met die Cyprioten daarnaast.
2: Ja. Die niet overhield allemaal.
3: Ik snap niet dat ze dan niet gewoon vorig jaar die Mouyamba bij Volendam ophalen voor een paar ton. Die is 24, atletisch, snel, 2 meter. Speelt nu gewoon Champions League bij Linske.
2: Ja.
3: Ik snap dat af en toe niet heel van die club. NSC ook, die klagen al 2 jaar dat ze geen verdediger hebben. Die kennen ze zo op ik.
2: Ja, die gaan Mitchell Bakker waarschijnlijk vastleggen.
3: Ja, dat is een linksback, hè? Is geen centrale.
2: Nou ja, vandaag zei die Schreuder had gezegd, ik kan hem ook als centrale verdediger gebruiken.
3: Ja, als linkers in de Vonville-rol, echt centraal.
2: Ja.
3: Dat hebben ze Sendler en Uitink.
2: Ja.
3: Die zijn allebei nooit fit.
2: Nee.
3: Helaas.
2: Wat is jouw tegenvaller?
4: Ik had eerst ADO. Maar we moesten het verdelen. Dan ga ik toch voor PEC. Helaas.
2: Ja?
4: Ik wou het eigenlijk niet. Maar...
3: Nee. PEC-programma neem ik aan dat nu wel toch een beetje...
4: Het begint dit weekend in ieder geval met Cambuur thuis.
3: Yeah.
4: Dus dat is wel een wedstrijd waar wat druk op staat. Maar goed, dat zal voor Cambuur ook gelden. En wij hebben Cambuur de laatste wedstrijd voor de break gezien. Dat viel ook niet mee. Dus wat dat betreft. Maar nee, ze hebben alweer 20 tegengoals. En de laatste 2 wedstrijden krijg je dan 10 tegengoals tegen. En dan zit het meer in het mentale. Dat als je alleen naar de gezichten, als je die wedstrijd zou afspelen zonder geluid en alles. En je kijkt alleen naar mimiek van spelers en staf en dat soort dingen. Ja, dan maak je je echt zorgen in de zin van, zit hier nog wel leven in, energie. Het was heel... Ja.
3: Gelaten. Hoe is het met Jamli?
2: Ze zijn op trainingskamp gegaan.
4: Jazeker. Nee, maar dat is ook misschien het voordeel. En ze gingen spelletjes met verplicht juichen.
3: Feenballen.
4: Verplicht juichen en dat soort dingetjes.
3: Ja. Hoe is het met Jamli?
4: Jamli heeft 35 minuten gespeeld tegen Dundee United. Ik zag wat beelden dat hij weer lekker mannen aan het voorbijlopen was. Dus dat moet de redding worden.
2: Toch, Sinclair, je hebt nog 5 seconden om uit te leggen dat Sparta uiteindelijk weer kon bovendrijven.
5: 4-0 verloren voor de interlandbreak tegen Heerenveen. Hebben geschrokken van Sparta.
2: Niemand verder geblesseerd geraakt. We hebben het einde gehaald. Dank voor aanwezigheid. U bedankt voor het kijken en luisteren. Graag tot de volgende. Dag.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord, waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, de beste plekken bij sportevenementen en korting op theater in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Koffie.
1: Ja, lekker.
0: Wil je koffie?
1: Ja, lekker.
2: Jongens, koffie.
1: Ja, lekker. De beste koffie voor elke werkplek. Chio Koffie, dat werkt lekker.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Met hakken over de sloot naar de play-offs voor het EK. Dat is het resultaat van een avondje Jong Oranje.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 7 oktober met Mikkel Schouka. Sven, hè, Mikkels woensdag.
5: Ja, dat is Sven, ja.
4: Ja. Ja, voor jou thuis ook natuurlijk. Want je hebt 2 dagen dat je langer moet wachten voordat je je mening kan geven. En thuis zijn ze niet geïnteresseerd.
5: Ze zeiden, wat ga je doen? Ik zei, nou even uitleggen aan alle mensen in de podcast. Maar het was geen zondag. Dus,
4: nee, snapte niemand wat van. Iedereen verslag in huis en Gauka.
5: Nou was het maar goed dat ze er in Amerika niet bij waren. Want dan liep ik 3 keer per dag met mijn andere, laptop om het uit te gaan leggen. Dus,
4: liep jij, in Amerika zat je gewoon elke keer überhaupt bij Joe's. Ging je zitten, ging je het uitleggen. Zeiden, het is geen podcast nu, Mikkels. Je kan gewoon
5: dat, de hele dag door. Maar goed, dag door, ja. Ik heb gekeken naar Jong Oranje en ik had een klein beetje het idee alsof de wereldvrede ervan afhing. Zo belangrijk wordt dit allemaal gemaakt.
4: Nou ja, zeker toen Israël voorkwam natuurlijk tegen Jong Noorwegen. Ja, dat is toch. Maar het werd wel heel groots gemaakt natuurlijk als er geen voetbal is, hè, dit.
5: Nee, en ik heb Jong Oranje ook gevolgd jarenlang als verslaggever. En dat is hartstikke leuk. Maar wat je wel vaak wel merkte was dat het natuurlijk... het is maar Jong Oranje en het is leuk als ze aan een toernooi meedoen. Maar ook als ze dat toernooi winnen zegt het allemaal niet zoveel. Totdat Mark van Rijs die toen ik Jong Oranje deed, en dat is echt wel alweer een tijdje geleden, ook al enthousiast Jong Oranje deed en het nu nog net zo enthousiast doet als destijds. Ja. En een keer vertelde van, ja, er zijn ook tickets voor de Olympische Spelen te winnen. Dus daar heb ik me natuurlijk vlak voordat jij hier mij te gast kreeg in deze podcast even in verdiept. Maar er zijn 3 Europese tickets te verdienen op het EK straks in Albanië en, wat is het, Servië? Albanië?
4: Mm-hmm. Ja, Servië.
5: Ja. En daar zijn 3 Europese tickets te verdienen. En ja, dat is natuurlijk op zich wel interessant om het Nederlands team aan het Olympisch voetbaltoernooi mee te
4: doen. Dat moeten we een beetje denken aan Foppe de Haan in de tijd, hè?
5: Nou, daar wilde ik dan meteen. Ja, Foppe natuurlijk in 2008. En ja. In de jaren daarvoor, in 1992, hebben we dat net gemist.
4: Oh, dat was staan we niet helder voor de geest, 1992.
5: Ja, dat is, daar is volgens mij zelfs een andere tijden sport van. En ik zal niet de mensen er heel lang mee vermoeien. Maar het was een uitwedstrijd in Australië. Die werd 1-1, werd dat, die wedstrijd. En thuis in Utrecht moest het toen afgemaakt worden. En dat ging ook allemaal vrij goed. Totdat vlak voor tijd Ned Zelits namens de 2-2 maakte. Toen was het dus 3-3 over 2 wedstrijden. En toen telde het uitdoelpunt dubbel. Dus toen was Australië door. En spelers als Newman, Ronald de Boer. Dat soort spelers zaten er destijds in die ploeg. En die hebben daar echt wel lang pijn van gehad. Want die had heel graag meegedaan aan die Olympische Spelen. Die waren in Barcelona. Ja. Volgens mij de Olympische Spelen van Ellen van Lange.
4: Ja, precies. Die 800 meter op de Montjuïc.
5: Ja, ja, en die hadden dat natuurlijk heel graag gehaald. En er is nauwelijks een ticket te verdienen voor een Europees land bij de om aan de Olympische Spelen mee te doen. Hè. 3 tickets is natuurlijk niet veel. Maar goed, nu je dan toch bijna gekwalificeerd bent, want dat is natuurlijk nog steeds niet zo. Hè. Het is nu een play-off en dan moeten ze dus presteren op dat toernooi als ze dat halen. En dan bij de eerste 3 komen, dan heb je een ticket.
4: Dat is wel redelijk vroeg eigenlijk, hè? Voor de Olympiërs ben je ongeveer de eerste. Olympiërs ben je dan ongeveer van dit voor 2028 zo'n beetje.
5: Ja, dan ben je, ja, precies. Ja, het toernooi is natuurlijk pas volgende zomer natuurlijk. Maar wat jij zegt, ja, we hebben toen in 2008 tegen Argentinië gespeeld. En,
4: was dat iets met Messi ook? Dat was dat oorlog in het land, hè? Ja,
5: vier man. Dus dat was op de Olympische Spelen van Peking, hè? Van Beijing, volgens mij.
4: Ja.
5: En die hadden een voorhoede Argentinië van Agüero, Messi, Riquelme en Di Maria. Mascherano er nog achter.
4: Ja.
5: Dus ja, dat Zabaleta, dus dat was heel wat. En bij Nederland deden toen mee Vermeer, Marcellus, de Guzman, de Royston Drenthe, Babel, Bakal en een paar van die...
4: Maar Kai toch? Mag... Als dispensatiespeler was
5: ja, 3 spelers. Q Jalins, Gerald Sibon en die derde ben ik even kwijt. Maar die zaten op de bank in die wedstrijd. Voetbal op de bank geposteerd. Maduro is denk ik die derde. Maar ik weet niet zeker of die qua leeftijd er ook bij zat. Maar in ieder geval mocht je toen 3 spelers meenemen. Hier heb ik een Makai Sibon en Jalins.
4: Ja, daar zijn Makai zat erbij inderdaad, ja.
5: Ja, En Makai zat ook op de bank. Dus Foppa had al zijn dispensatiespelers
4: allemaal
5: in
4: bank.
5: Die wedstrijd op de bank. Nou, dat had beter gekund, toch?
4: Ja, maar Foppa vond het toen denk ik een hele goede beslissing.
5: Nou ja, ze kwamen in ieder geval ver, want het was diep in blessuretijd dat ze eruit vlogen. Ik kan me die wedstrijd verder nauwelijks nog herinneren. Maar goed, in ieder geval tegen Messi gespeeld. En op de Olympische Spelen zie je altijd dat rare voetballanden in één keer heel ver komt. Hè? Ver komen. Je hebt het idee dat Benin plots de gouden plak daar zou kunnen winnen.
4: Ja.
5: Maar goed, ja, er is in ieder geval een mogelijkheid om dat te gaan halen. En zo'n EK. Ik had het idee dat als we het niet zouden hebben gehaald, dat dan alle verhalen waren gekomen van hoe erg dat is voor het Nederlands voetbal.
4: Nee, het zat meer in het verhaal dat Michael Reiziger daar natuurlijk bondscoach is. En die was ook kandidaat voor Nederlands elftal. Dat verhaal was natuurlijk uitgekomen. Hè, dat je nog geen maand nadat je dus bent afgewezen als bondscoach van Nederlands elftal ook het EK niet haalt.
5: Nee, maar goed, nu zit hij er ook eigenlijk alleen maar omdat Noorwegen nog een goaltje maakt. Ja. Want anders waren ze er toch uitgevlogen. Maar het is voor de individuele spelers natuurlijk leuk om dat mee te maken. Maar je hebt tegenwoordig zulke grote wedstrijden in Europa waar veel spelers al aan meedoen. Hè? Dus meer wedstrijden in de Champions League, meer wedstrijden in de Europa League. Je hebt er nog een toernooi bij. Dat het volgens mij ook geen noodzaak meer is dat je per se op zo'n toernooi mee moet doen. En ik ben destijds in Portugal geweest. Dat was volgens mij in 2006. En daar had Portugal jongens als Quaresma en allemaal Nani, best grote spelers. Nou, die bakten er helemaal niks van in eigen land. En toch zie je dat een aantal spelers de top heeft bereikt. En Nederland won dat toernooi. Huntelaar was toen heel goed. Maar er zaten ook spelers in als Gijs Luijerink bijvoorbeeld.
4: Ja.
5: Die niet de top hebben gehaald. Dat is natuurlijk logisch. Je kunt nooit alle elf de top halen. Maar ik denk dat het soms een beetje overschat wordt. Ik heb ook nog een toernooi in Israël meegemaakt in 2013. Toen was Cor Pot bondscoach met Strootman en Wijnaldum. En
4: dat was zeg maar dus toen jullie met van Cor Pot hoorden eigenlijk. Jullie gaven de boodschap aan Louis van Gaal toen door, toch? Eigenlijk hoe het in elkaar zat.
5: Ja, daar zou ik een hele podcast over kunnen vullen. En ik denk dat de mensen er ook nog om zouden moeten lachen. Maar het begon al dat wij toen op de cover de hele selectie hadden. Jong Oranje, op de dag dat hij gepresenteerd zou worden, het was een volkomen paniek in Zeist. Een boze Kees Jansma, Telegraaf, die destijds die persconferentie boycotte. Want ja, waarom zouden ze daar nog heen gaan als die bij ons al stond? Cor Pot werd daarvan beschuldigd en met de hand op mijn hart, die heeft nooit die selectie gegeven. Alleen we hadden dat toen al die kwalificatiewedstrijden enorm gevolgd. En toen ging het nog om één of twee spelers die wel of niet mee zouden gaan. Dus ja, als je dan een beetje gaat informeren, dan kom je er wel achter wie er wel en niet mee gaan. Dus we durfden dat aan om dat op de cover te zetten. Ja, en toen dat toernooi zelf, ja, daar zat Louis, volgens mij zat hij in China of zo.
4: China
5: met
4: ergens, toch? Ja, ja.
5: En die zat zich de hele tijd ermee te bemoeien. En Cor Pot werd daar steeds giftiger om. En die ging dat ook, zo kennen we hem natuurlijk, die ging dat ook uiten.
4: En jij was hem ook een klein beetje aan het voeren natuurlijk, mag ik aannemen, toch? Dat je zei, goh, Cor, wat hoor ik nou? Louis zegt dit.
5: Dat was nauwelijks iets voor nodig. Maar Louis kwam toen ook nog.
4: Ja.
5: Dat Cor ook zei, ja, hoeft niet in zijn hotel. Dat was het hotel waar hij met zijn ploeg zat. En Louis ging het maar ergens anders. En dat waren destijds vrienden. Dus dat overheerste inderdaad heel erg in dat toernooi. En ik kan me ook nog herinneren dat ze met 5-1 van Rusland wonnen. Dat was best een goede prestatie. Want Rusland had nog een paar A-internationals die speelden EK-kwalificatie of zo in diezelfde maand. Die lieten ze alsnog invliegen. Smolov zat er onder meer bij. Om die wedstrijd tegen Nederland te spelen. En toen kwam Cor Pot het veld af. Stond Mo Allag stond in de gang klaar. En die zei nou gefeliciteerd met je 5-1. Ze hadden waren ook geplaatst. Maar het voetbal was niet best. En ik stond ook in die gang met nog een paar journalisten. En Cor wandelde een meter of 10 verder. En je ziet wel eens aan mensen dat het in één keer indaalt. Hè?
4: Ja?
5: Dus die was 10 stappen verder en je zag het gezicht betrekken. En toen ging die met forse stappen terug en wijzen en doen. En toen bleek later dat Cor eigenlijk op was gestapt als bondscoach in die gang daar.
4: Oh, echt?
5: Dus en de volgende dag had ik een interview met Bert van Oostveen. Die kwam veel later, helemaal gestrest. Gooide de serveerste nog een verse jus d'orange over zijn telefoon. Het was niet de dag van Bert. Maar wat bleek, die heeft die ochtend moeten lijmen om Cor daar toch als bondscoach te houden. En Albert Stuyvesant, dat was al zijn opvolger, die was al daar. En Cor had gezegd, nou, Stuyvesant is snel niet te me overnemen. Ik wil niks meer met die Allag te maken hebben. En uiteindelijk hebben ze dat toch recht kunnen breien. Toen vlogen ze er in de halve finale uit door een fout van Mike van der Hoorn tegen Italië.
4: Mm-hmm.
5: En toen was het voorbij. Overigens hadden ze nooit van Spanje gewonnen in die finale. Want die waren voor iedereen veel en veel te sterk. Maar dat zijn zeg maar de toernooien waar meer dat bij blijft dan dat je denkt van er is geweldig voetbal gespeeld. Of het was een doorbraak van die en die speler. Ik denk dat dat allemaal een beetje overschat wordt. Het is niet zo'n ramp als je er niet bij bent.
4: Nou, we horen toch wel erbij. Ik heb het gehoord afgelopen. Het ging de hele tijd over dit. Oh, Jong Oranje, weet je, we hebben de kansen. We moeten dan gewoon naar een toernooi. Ik bedoel, anders heb je geen doel voor Jong Oranje. Dan doe je voor.
5: Dat is ook zo. En natuurlijk moet het KNVB dat wel nastreven. Maar ik zat meer in het scenario dat het mislukt. Is dan zijn we dan als voetballand aan het mislukken op dat moment.
4: Natuurlijk, dan gaan we naar Oostenrijk, Finland, waar dan ook naartoe, om het allemaal aan te pakken hoe dat jeugdvoetbal beter moet.
5: Ja, nou ja, dat is het gevaar dan natuurlijk. Maar goed, ja. Kijk, je moet ook een beetje kijken. Sommige landen hebben veel van hun top onder 21 internationals al gewoon in de nationale ploeg staan. En wij hebben er daar ook een paar van, hè, die nog af kunnen dalen. Nu bijvoorbeeld CGL, die had daarbij kunnen zijn.
4: En dat kan in november toch ook in die play-off wedstrijd dan? CGL ging niet bij Oranje, maar dan kan die
5: daar
4: even meedoen.
5: Ja, die kun je dan terugzetten. Ja. Ik geloof niet dat die spelers, want dat die spelers daar zeer van onder de indruk zijn, dat die dat graag doen. Maar bijvoorbeeld dat toernooi in Israël, toen heeft Van Gaal wel bijvoorbeeld De Vrij en Strootman en Fer en al die spelers die later ook op het WK in Brazilië speelden, die heeft hij toen meegegeven. En waar ze toen wel heel erg op hebben gelet was bijvoorbeeld data verzamelen en hoe ze omgingen met bepaalde weersomstandigheden, hitte, et cetera. Daar waren ze toen natuurlijk al weer wat verder mee en nu nog veel verder. En daar is het wel handig voor. Maar ik geloof nou niet dat een voetballand totaal overstuur moet zijn als je een keer zo'n toernooi mist of als je twee keer zo'n toernooi mist. Maar nogmaals, ja, die Olympische Spelen, dat maakt het op zich wel leuk. Dat voetbaltoernooi stelt eigenlijk nooit zoveel voor. Maar als je eraan meedoet, is het denk ik toch wel leuk.
4: Ja, zeker. De man van Tineke wil weten of je ook zo blij bent dat die vervelende interlands voorbij zijn. Wie zit er nou eigenlijk op te wachten?
5: Nou, ik zou het. Is het de man van Tineke? Ik zou de man van Tineke wel willen omhelzen met deze opmerking. Want, ach, wat was dit een zit? En ook in de eigen krant, ik sla hem open. Maar het is wel. Je moet er wel doorheen worstelen hoor. Dan weer die op het middenveld en wat moeten we met die? Terwijl we allemaal weten, ja, de volgende interlandperiode, er zitten 8 wedstrijden tussen. Er gaan blessures komen natuurlijk weer voor. Er komen spelers wel of niet terug. Het is altijd in die kwalificatiewedstrijden. En nu dan in die Nations League altijd maar afwachten wie je wel en wie je niet hebt. En er wordt vaak veel te snel gezocht naar de juiste samenstelling. Terwijl we allemaal hebben gezien, uiteindelijk is het maar welke spelers heb je beschikbaar op een toernooi. En dit was interessant, omdat Xavi natuurlijk een start maakte. En je hebt een paar jonge spelers en je wil je zien sluiten die aan. Dat is gelukt, hè, met Van Bommel, Meerdink, CGL. Maar 4 wedstrijden, dat vond ik ook wel meer dan genoeg. En ik ben heel blij dat de competitie weer van start gaat.
4: Ik zag jou zondagavond in het Philipsstadion toch stralen. Want je had heel veel plezier, zag ik op de tribune.
5: Nou, ik ga nooit met tegenzin naar een wedstrijd. En je moet je altijd blijven realiseren dat wat wij doen best wel bijzonder is natuurlijk. Hè. Je stapt in een auto, je rijdt naar een stadion. Je mag dichtbij parkeren, behalve bij PSV trouwens. Maar je mag.
4: Oh, ik stond om de hoek.
5: Nee, die van mij niet.
4: Nee, dat klopt. Ik had gewisseld. Jouw parkeerkaart hebben ze wat verder weg.
5: En ja, ik moest een taxi nemen van waar ik heb geparkeerd naar het stadion. Maar het is altijd bijzonder, dus je moet daar nooit over klagen. En als je dat wel gaat doen, dan moet je afvragen of je nog steeds het juiste vak hebt. Maar Nederland Servië als 4e wedstrijd van zo'n kwartet. Op een gegeven moment wisten we het ook wel. En het wordt ook allemaal zo ontzettend groot breed uitgemeten. Dat je denkt, ja, het is ook maar gewoon Nations League.
4: Ja, maar alles wordt voor jou te groot. Jong Oranje moet het niet te groot maken. Oranje moet het te groot maken.
5: Nee, ook te groot. Ik vind dat we nu Feyenoord AZ moet je nu groot maken. Maar deze
4: afscheidswedstrijd van Messi ook niet groot maken dan vandaag? Nog even.
5: Nou kijk, daar heb ik beelden van gezien. Dat is dus groot.
4: Oh, okay.
5: Beelden van hoe het beleefd werd daar. Hè. Je weet hoe Argentijnen met alles meeleven op voetbalgebied. Maar ja, dat is iets heel groots natuurlijk. De
4: maar
5: beste
4: kleine tegenstander. Kleine tegenstander.
5: Ja, nee, maar ik bedoel de beste voetballer aller tijden die ermee stopt. Of misschien dat Maradona het nog net was. Daar mag iedereen over twisten. Maar ja. Dat is natuurlijk wel iets groots. Dus laten we het zo zeggen. Als jij vandaag, als we het vandaag tegen je hadden gezegd, we hebben een kaartje. Een beetje lastig, hè? Je moet een heel eind reizen. Maar dan had je er natuurlijk heel graag heen gegaan. Dus dat staat wel even boven alle partijen, dat je daar bij kunt zijn. En ik verveel me ook niet echt bij voetbalwedstrijden. Maar gisteren dacht ik ook bij België, die eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Toen zat ik op het puntje van mijn stoel.
4: Ja.
5: En gisteren dacht ik al, nou, daar gaan we weer. En we weten ook nog wel wat Van Bommel, dat hij daar is begonnen. Welke spelers die wel ziet zitten, welke niet. Hoe die gaat spelen. Dus het is. Ja, het is best een lange zit. En ik denk dat we het ook allemaal ietsje kleiner kunnen maken. En dat we eigenlijk gered zijn door een nieuwe bondscoach. Want als Koeman er nog had gezeten, dan had het dan niks ten aanleiding van Koeman. Maar dan ga je natuurlijk in dezelfde stream verder. En dan denk
4: Messen
5: ik dat
4: geslepen.
5: Het helemaal.
4: Ja. Maar dan, wat Menno vraagt, ook aan jou. Hadden Valente en Reed mee kunnen doen in dit trage tempo onder Xavi?
5: Jazeker, nou, ja, niet zozeer door het tempo, maar die spelers hebben de kwaliteit om zich te meten met de spelers die nu in het Nederlands elftal staan. En dan is het natuurlijk altijd aan die spelers zelf of ze net op het moment suprem niet één keer door het ijs zakken, waardoor je kans voorbij is. Maar zoals Zegiel, Van Bommel, Meerdink zich hebben laten zien, van dat niveau zijn die twee spelers ook. Dus die hadden dat best gekund. Alleen ja, er is natuurlijk altijd wel een concurrentiestrijd gaande. Dus je kunt heel goed zijn in de Eredivisie. Maar dan nog is het natuurlijk lastig om je in de nationaal elftal te spelen. Er zijn in alle generaties spelers natuurlijk op de bank terechtgekomen. En soms wel met hele grote namen, hè, Zeedorf, et cetera. Omdat er gewoon veel concurrentie was. Makaay heeft niet eens zoveel interlands gespeeld. Terwijl hij elke bal die hij voor zijn schoenen kreeg in die periode binnenschoot. Omdat er betere spelers waren. Maar voor Valente is het volgens mij nog niet verkeken. En voor Riet ook niet. Alhoewel met Riet natuurlijk, daar zijn heel veel concurrenten op die rechtsbackpositie. Dat maakt het misschien wel lastig voor hem. Maar hij heeft de potentie om daar te spelen. Maar ik denk wel meer spelers nog in de Eredivisie.
6: Van hakken, snijden en koken. Meten, passen en zagen. Tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nou, we gaan zo meteen uitgebreid nog even over Feyenoord AZ praten. Eerst nog even naar een mooi moment, vond ik, in de voorbeschouwing op Kroatië-Spanje.
5: Ja.
4: De staande ovatie voor Dani Olmo van de Kroatische journalisten, omdat hij dus, zo bleek, en dat heeft hij eigenlijk jarenlang stilgehouden, goed initiatief via Common Goals. Geld doneert elk jaar 2% van zijn salaris, volgens mij, aan de inwoners van Vukovar. Een project om dat op te bouwen. Na de oorlog is dat helemaal plat gebombardeerd in de oorlog. Ja. Om het nu op te bouwen. Dus de schatting is ongeveer 300.000 euro per jaar dat hij doneert. En daar krijgt hij staande ovatie voor. Maar het is ook wel mooi, toch, dat dit soort dingen ook gebeuren.
5: Zeker. Nou ja, dat is heel mooi. En ik hoop dat hij daar in de waarheid spreekt natuurlijk, dat hij ook verrast was dat het was uitgelekt. Maar wij wilden het ook altijd graag weten natuurlijk. Ja. Maar hij heeft dat dus gedaan zonder dat hij dacht van ik moet even de schijnwerpers pakken. Kijk eens wat hoe goed ik ben voor de wereld. Nou, dit is natuurlijk prachtig. En zijn dankbaarheid tonen voor het land waar hij als voetballer eigenlijk de juiste stappen heeft kunnen zetten.
4: Ja.
5: En ik begrijp dat er meer spelers zijn die een deel van hun salaris inleveren. Bij Feyenoord bijvoorbeeld Charles van Houten, overigens zegt Davy Rigo van Houten. Dus ik denk toch dat we naar Van Houten toe moeten in de toekomst. Ja. Maar die levert ook een gedeelte percentage van zijn salaris in.
4: En ook dat is aan Common Goal. Ook aan hetzelfde als van de Goorne Matta is dat. Hè? Die heeft
5: ik
4: dat
5: weet
4: opgezet.
5: Niet zeker of dat via dat ook loopt. Maar hij kiest daar voortdurend een ander goed doel voor per jaar. En dat doet hij samen met zijn zaakwaarnemers. Ik weet niet of hij daar per se bij aangesloten is. Maar ja, dat is natuurlijk toch netjes, omdat ze veel geld verdienen. En Olmo nog veel meer dan van Houten. Maar het is natuurlijk mooi. En het is, ik snap dat die spelers ook liever niet hebben. Kijk maar, het is in de publiciteit. Ja. Maar toch zou je het allemaal wel willen weten. En jij zou het toch ook willen weten welke speler bij Ajax of verder bij Feyenoord of bij PSV doet dit nou.
4: Nou, het is ook, ik snap dat ze het aan de ene kant stil willen houden. Aan de andere kant vind ik het ook mooi dat voetballers dit ook wel laten zien. Want het kan ook wel een beetje het beeld van de multimiljonairs die alleen maar even geld ophalen, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, en daar dan van gaan rentenieren. Ja. Het kan ook wel laten zien dat er meer is op de wereld. Dat is op zich ook mooi.
5: Ja, je bent niks verplicht natuurlijk. Nee. Maar het geeft een ander beeld van iemand, denk ik, als dit gebeurt. En Olmo was een hele goede voetballer. Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die niet zozeer naar het voetbal kijken, maar die hem nu op het netvlies hebben. Omdat ze denken, dat is die jongen die jaarlijks veel geld overmaakt. En dan heb je natuurlijk altijd nog de zuurpruimen die zullen zeggen, ja, maar op zo'n salaris, een tonnetje of twee ton of drie ton, wat is dat nou? Maar goed, ja, hij had ze ook in zijn zak kunnen steken of van op vakantie kunnen gaan op een heel rare boot dan waarschijnlijk voor zoveel geld. Maar ja, hij hoeft het niet te doen en hij doet het toch. Dus dat was mooi. En dat applaus was ook mooi, de waardering die de mensen ervoor hadden.
4: Ja, het zal geen Common Goal zijn, maar toch, ESPN stopt met het vrouwenvoetbal, dat schakelprogramma, alle wedstrijden live uitzenden. En ze hopen daarmee heel veel geld te besparen. Maar het is toch even streep door de rekening ook voor de KNVB, dat zo bezig is om die Eredivisie neer te zetten en meer clubs eraan mee te laten doen en een beetje groot uit te pakken. Als dan het niet meer zo groot op televisie is, er zijn er wel wedstrijden bij ESPN, maar niet meer een heel schakelprogramma. Dat is wel pijnlijk.
5: Ja, daar kun je eigenlijk twee dingen op zeggen. Het eerste is, we hebben het natuurlijk zelden over het vrouwenvoetbal.
4: En ja, wij ook niet. Geef ik eerlijk ook toe. Ja,
5: nu gaat het eraf en hebben we het er wel over. Dus zullen mensen zeggen, ja, dan had je niet wat eerder wat positiefs kunnen zeggen, dan was dit misschien niet gebeurd. Aan de andere kant, Ja, ik val ook wel eens in het schakelprogramma. En het is niet dat je op het puntje van je stoel gaat zitten natuurlijk. Dat heeft met van alles te maken. Met als kijkspel, maar ook dat het vrij onbekende namen zijn over het algemeen. Het niveau is natuurlijk lastig. Maar dan is eigenlijk juist zo'n schakelprogramma maakt het natuurlijk makkelijker dan een hele wedstrijd kijken. En de KKD is ook natuurlijk makkelijker te volgen door dat schakelprogramma.
4: Ja, de KKD-wedstrijd aankijken is ook vaak niet het aanzien waard.
5: Nee, een hele wedstrijd is ook gewoon heel lastig. Hè? Ja. Zet iemand maar bij, noem het maar, Helmond Sport tegen Top Os. En zeg maar, je moet van A tot Z kijken en je moet ook nog geconcentreerd kijken. Nou, dat is een hele opgave als je geen supporter bent van die clubs. En ze spelen niet om de titel of om degradatie of wat dan ook. Maar het is natuurlijk wel echt ik denk wel een streep door de rekening. Omdat het toch wel vooruit ging, zeg maar. Hè?
4: Degradatieregeling ingevoerd. Tot groot leed ook van de clubs die van het begin af aan betrokken zijn en gedegradeerd zijn uit die Eredivisie voor vrouwen.
5: Dus ja, je had niet het idee, het lag zeg maar niet in de lijn der verwachtingen dat er zo'n forse stap terug zou worden gedaan. En dat het dan ook nog gaat om bezuinigingen. Ja, dat is kijk, als ze nu zeggen, ja, er wordt gewoon niet naar gekeken. Dan heb je iets anders natuurlijk. Maar als het gaat om, ja, we moeten ergens zien te bezuinigen, dan doen we het daar. Maar het is natuurlijk toch wel vervelend, denk ik, voor de ontwikkeling van het voetbal. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn. Ja, ik heb ze ook niet gered.
4: Jij bent ook wat anders gaan doen.
5: Ik ben ook wat anders gaan doen. Dus ja. zo moeilijk als ik de vier interlands achter elkaar vond, zo moeilijk is het ook om dat lang vol te houden. En je komt toch vaak, wat blijft hangen, is een raar doelpunt. Of een keeper die of onder een bal doorgaat, maar of die vier man uitkapt. Daar zag ik er van de week ook één van. Die bleef kappen.
4: Dus ja, het zijn vooral de blunders die dan terugkomen. En dat zie je vaak voorbij komen. Dat is een beetje
5: flauw, dat, hè? Is natuurlijk wel... lullig, maar ik denk dat dit voor de mensen die erg begaan zijn met het vrouwenvoetbal, dat dit wel een streep door de rekening is. Ja.
4: Over blunders gesproken, of misschien niet. Fortuna Sittard heeft een speciaal shirt uitgebracht.
5: Ja.
4: Op verzoek van de supporters, zeggen ze nu. Maar dat is een shirt waar geen enkele clubkleur van Fortuna Sittard in te ontdekken is. Sterker nog, het hele logo is aangepast, een beetje richting de Oktoberfesten. En dat heeft toch een beetje kwaad bloed gezet in Sittard. En de clubleiding zegt, ja, we hebben het gedaan voor de supporters. We gaan het niet dragen, zij wilden dit. Maar het bleek toch niet zo te zijn.
5: Nou, dat laatste is wel belangrijk, want jij geeft eigenlijk nooit een draaiboek door, maar je gaf dit zeg maar als een kleine hint vlak voordat we begonnen. En toen dacht ik wel over, dat kun je beter niet doen. Nee, je kunt beter gewoon spontaan reageren.
4: Maar
5: toen dacht
4: ik,
5: moet ik nou hier vanuit de Randstad even gaan vertellen wat ze er in Sittard wel of niet van mogen maken met zo'n shirt. Maar als de supporters het niet leuk vinden, ja, dan is de plank over het algemeen wel misgeslagen. Al heb ik ook wel eens bij Feyenoord gezien, om het toch maar weer even lekker naar de Randstad te trekken.
4: Tuurlijk, gaan we weer. Hè? Ja, nou kom maar door dan. Ja.
5: Die hadden ook ooit een shirt, was iets met roze erin en zo. Er was veel kritiek op, maar de mensen die de marketing deden vertelden mij dat toen dat het nog nooit zo goed verkocht was, een uitshirt als dat. En dat die kinderen, het was geloof ik met oranje of roze erin, ik weet het niet meer exact. Dus ja, er is soms wel van de oude garde veel kritiek.
4: Ja.
5: Maar misschien dat het dan weer bij een andere doelgroep goed valt. En ik denk ook, ja, laten we ons daar niet al te druk om maken. En dat Sittard iets met Duitsland doet, dat vind ik ook nog niet zo heel gek, want het ligt nou eenmaal heel dicht bij elkaar. Dus ik was eerst van plan om te zeggen, nou, laat ze daar lekker doen wat ze zelf willen. Maar ja, als de supporters het niet willen.
4: Ja, het was officiële Oktoberfest-shirt van Fortuna Sittard. Supporters vallen over het aangepaste logo, zoals gezegd, en de ontbrekende clubkleuren. En Fortuna heeft een statement naar buiten gebracht en zegt, ja, we betreuren het, want het shirt was op verzoek van supporters ontwikkeld als fanartikel waarin niet gevoetbald wordt. Nou ja, dat is een beetje het statement wat de club zelf heeft gebracht.
5: Aan de andere kant ook weer verder, hè? Zo erg is het ook allemaal.
4: Nee, het is allemaal niet. Net als een jong oranje en het grote oranje. Oh, het is allemaal niet erg, dat begrijp ik.
5: Nu je het zegt, als we het allemaal op gaan tellen, heb ik eigenlijk alleen gezegd dat het schakelprogramma terug moet.
4: Ja.
5: Dus het is wel een hele gekke uitzending geworden.
4: Je gaat weer terug op maandag. Dan geef je tenminste nog een beetje commentaar. Want nu is alles een beetje gebagatelliseerd. Ja. Dat is niet de bedoeling, Gauka. Maar dan Feyenoord AZ. Hè? De meest gestelde vraag toen ze zagen dat jij vandaag zat, is Hajj Moussa fit?
5: Nou, ik heb geïnformeerd bij de club aan het begin van de week. Dat is nu ook nog wel een beetje, maar nog eerder dan deze dag. Het is nu dinsdagavond, hè. En toen zeiden ze dat ze niet in detail konden treden, maar dat het allerminst een zware blessure is. Dus de verhalen die nu gaan dat ze dit weekend spelen, die durf ik nog niet voor de volle 100% te onderschrijven. Omdat een niet zware blessure kan natuurlijk ook betekenen dat je toch nog eventjes uitgeschakeld bent. En ze hebben natuurlijk ook nog een programma. Hè. Woensdag is het daarna Como. Dus er zijn 8 wedstrijden in 29 dagen. Dus misschien dat ze voorzichtig zijn en niet te vroeg willen starten. Maar er was ook geen paniek te merken in in Rotterdam. Dus ik had niet het idee dat ze dachten, oh mijn god, we missen nu twee echte sterkhouders. Wat nu? Dus ik vermoed wel dat ze meedoen. Maar de informatie die ze mij gaven was niet dat ze zeiden, die zijn er sowieso bij. Maak je geen zorgen. De enige informatie die ze wilden delen was dat het geen dat ze niet in de categorie zware blessures vallen.
4: Nee, dus de nummer 1 tegen de nummer 2. Waarbij Leroy Echtel deze week in Rondo zei, de kans dat Max Meerdink aan het einde van dit seizoen met de kampioenschap staat, rekende hij op 80%, geloof ik, hè?
5: Ja.
4: Ja, hij was ambitieus.
5: Nou, toen ik ernaar zat te kijken, dacht ik, wat overdrijft hij? En later dacht ik, het is ook wel fijn natuurlijk dat hij iets zegt.
4: Ja.
5: En 80%, ik geloof er ook niet in, maar...
4: Ja, maar
5: het zou ook een beetje raar zijn als je speler zit te kijken en hij zegt, nou, 10-20%. Dus hij gelooft in dat elftal, is ook best een goed elftal. Ja, het past ook wel een beetje bij zijn karakter, vind ik. Ja, hij is vrij uitgesproken. En hij reageerde ook bij die nederlaag of een keer een slecht resultaat reageerde die vrij rustig dit seizoen. Want dat leek mij nog wel een valkuil voor Echtold. Dat als het 1 of 2 keer misgaat, dat hij in zijn woede en misschien ook wel in zijn manier waarop zijn generatie omgaat met de nederlagen ten opzichte van de generaties die na hem zijn gekomen, dat er vaak wat mildere varianten bij zitten. Leek me dat ook wel een valkuil voor hem. Maar ja, dit vond ik eigenlijk wel fijn om te horen, zodat we dus eigenlijk een top 4 hebben. Hè?
4: Ja, top 4 hebben we. En bovendien, we hebben geleerd van Frank de Boer op het EK in de tijd toen hij bondscoach was. Ik had moeten zeggen, de gracht is het doel en niet de finale. Dus je weet in ieder geval, het doel moet altijd verder weg liggen. Maar het is ook wel interessant om te zien waar dit Feyenoord dan precies staat. Want dat heeft nu natuurlijk een aantal grote overwinningen neergezet. En natuurlijk ook een nederlaag bij Barcelona geleden. Maar 7-0 in de Eredivisie tegen PEC. 5-0 tegen FC Utrecht. Dus dat doelsaldo, daar zit wel snor mee. 12-0 tegen de laatste twee duels. Nu is het AZ met international Max Meerdink. Alles is eigenlijk een beetje veranderd, hè, door deze periode van Xavi. Ook al was het niet zo belangrijk, hè, dit oranje, dat begrijp ik. Maar...
5: Nee, nou ja, deze periode heeft ze denk ik een klein beetje uit het ritme gehaald. Dus dat is wel, ik denk voor Van Bronckhorst vervelend. Ook voor AZ overigens, maar... die hadden natuurlijk al wat extra wedstrijden gespeeld. Nee, AZ niet, hè?
4: Nee,
5: die
4: hadden
5: geen extra wedstrijden
4: in
5: Europa gespeeld. Maar Feyenoord zat natuurlijk in een ritme waarvan toen iedereen zei van ja, doordenderen, want dit gaat goed. En nu krijg je zeg maar de eerste kraker, hè? Vaak bestempelen wij van de media dat als de eerste echte test.
4: Ja.
5: Nou ja, Barcelona was natuurlijk wel echt ook een echte test, maar daarvan wist iedereen, die wint Feyenoord niet en het maakt ook niet uit. Het zou wel fijn zijn als ze winnen, maar dat verwachtte niemand. Dit is een wedstrijd waarvan iedereen denkt, ja, als je echt wat wil doen, moet je thuis van AZ winnen, ook al is het nummer 1 op dit moment. Dus ja, het is gelijk een echte test. Je gaat nu kijken, dat voetbal was dat tegen de kleintjes makkelijker dan tegen de grote clubs uit de Eredivisie. En hebben zij inderdaad het ritme vast kunnen houden.
4: Ja.
5: En dat maakt het wel interessant. Voor je gevoel denk je, als je die ploeg de laatste twee wedstrijden hebt zien spelen, denk je, ja, dat moet thuis ook tegen AZ, wat een ploeg is die wil voetballen, die ruimte weggeeft, moet dat ook mogelijk zijn. Maar... ja, goed, het is wel een ander kaliber tegenstander. Daar hebben de critici wel gelijk in dan de ploegen waar ze overheen zijn gewalst natuurlijk.
4: Ja, nou hoorde ik Willem van Hanegem ook zeggen, op jonge gasten die dus nu international zijn geworden, Lees van Bommel, Meerdink, Segio, daar gaat toch anders naar gekeken worden nu. Dat is iets wat ze nu meenemen weer naar hun club ook, toch?
5: Dat is natuurlijk ook zo, ja. Segio komt terug
4: international,
5: bij...
4: ja, haasje.
5: Ja, ja, Segio komt terug bij Feyenoord, zit daar op de bank, je hoort er niemand over. Hè? En dan ga je eerst de wedstrijd van hem kijken en speelt hij goed. En dan komt er wat enthousiasme, speelt hij nog een paar keer goed. Maar nu inderdaad zeggen de mensen van ja, dit is de speler die Feyenoord bij de hand moet nemen. Nog meer waarschijnlijk dan Valente, want die zat niet bij het Nederlands elftal. Meerdink had een paar weken geleden 0 interlands. Hij is nu 4 interlands, heeft hij achter zijn naam. En ook behoorlijk gespeeld. Dus ja, daar komt de spits van Oranje. Het kan bijna niet zo zijn dat hij 90 minuten onzichtbaar is. En ik weet nog, vorig seizoen, hè, toen speelde Feyenoord in Alkmaar in het begin van het seizoen. Toen was Van Persie ook nog zo te spreken over Meerdink. En dat vond Meerdink zo mooi dat hij dat had gezegd. Maar toen speelde hij een hele matige wedstrijd. Volgens mij maakte hij nog wel een strafschop. Maar toen speelde hij een hele matige wedstrijd. Maar er werd ook wel weer een beetje overheen gestapt. Van, ja, jonge speler, en die stap moet hij nog zetten. Ja, die stap heeft hij nu in principe gezet. Het kan niet zo zijn... alles kan, overigens, in het voetbal. Maar de verwachting is niet dat een international zich in de Kuip nu voor 90 minuten lang onder laat sneeuwen. Dus die zal ook bij AZ veel meer de ogen op zich gericht weten. En als hij echt natuurlijk verder wil, ook de komende jaren bij Oranje, dan moet hij laten zien natuurlijk bij AZ dat hij voortdurend een hoog niveau aantikt en de ondergrens heel hoog legt.
4: En dat brengt deze wedstrijd natuurlijk met zich mee dan gelijk na zo'n interlandperiode. Dat is op zich wel weer leuk, toch? Extra op zaterdagavond.
5: Nou, het is natuurlijk een wedstrijd om naar uit te kijken. En dat doen mensen ook wel, volgens mij. En je hoort toch al steeds vaker en sneller van... die wedstrijd dit weekend, is zaterdagavond inderdaad. Dus dat brengt
4: ik vind
5: het met zich
4: wedstrijd
5: mee.
4: De zaterdagavond is, dat hoort ook, hè? Dat zijn lichtwedstrijden.
5: Ja, het heeft natuurlijk te maken met het Champions League-programma. Maar dit is natuurlijk wel... Ik kan me niet voorstellen dat mensen op zaterdagavond... om 10:00 zeggen... oh ja, Feyenoord heeft geloof ik nog gespeeld. Zo moeten we niet eens kijken naar de uitslag. Als je van voetbal houdt, dan ook als je bij de concurrenten... je hart bij de concurrent zit, dan wil je natuurlijk weten... hoe verhouden deze twee ploegen zich tot elkaar. En dat is natuurlijk gewoon echt een beetje koffiedik kijken. Is AZ nou wel zo goed?
4: AZ is altijd goed in topduels geweest, hè? Dat is een beetje het mooie ook eraan de laatste jaren.
5: Feyenoord heeft natuurlijk onder Van Persie geen topduels kunnen winnen. Of nauwelijks. Volgens mij helemaal niet zelfs. En wat je zegt, die spelers die zijn natuurlijk komen nu op een andere manier binnen. Zoals PSV wat met Van Bommel heeft. Ja, dat zijn geen spelers meer waar je van denkt, na een uur worden die gewisseld. Hè? Zeg je al 3 weken geleden of 5 weken geleden na een uur gewisseld zou worden, dan zou je denken, ja, die gaat er ook een keer uit. En nu zou je denken, ja, wat is dit nou? De beste speler gaat er bij wijze van spreken uit. Dus ja, de blik van trainers, publiek, maar ook van medespelers en zelfs van spelers zelf verandert nadat je in het Nederlands elftal hebt gespeeld.
4: Ja, nou, we gaan eens kijken hoe dat gaat. We gaan het groot maken de komende dagen op jouw verzoek natuurlijk, dat snap je. Dus daar doen we gewoon vrolijk aan mee. Maar het allergrootste wat we deze podcast nog zeker even moeten doen en groot moeten maken is de vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag.
4: En die vraag gisteren kwam van een van onze luisteraars. Want we hadden natuurlijk eerst de vraag van Danny Koevermans, die in de podcast natuurlijk schitterende vragen had over een oud ploeggenoot die hij tegen was gekomen bij wedstrijd van Wittenhorst. Ja. Brandenvoort 5 tegen. En nu had een nieuwe vraag. Wie is de trainer van Wittenhorst 2? En dat was een oude bekende uit het voetbal. En ik gaf er nog bij aan als tip dat hij floot. Je bent niet stiekem aan het opzoeken nu, hè?
5: Ja, ik weet niet eens waar het ligt, Wittenhorst. Maar dat moet natuurlijk in Brabant.
4: Ja, dat moet in Brabant zijn natuurlijk, ja.
5: Nee, ja, nee.
4: Nou, Mikos, jij bent vaak voor deze man ook uitgemaakt.
5: Dan is het zeker geen speler.
4: Nee, ik zei het scheidsrechter.
5: Oh. Ja, nee, dan is het Wiedemeyer.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Jij dacht dat jij vroeger op zondagavond bij ESPN zat, maar dat was Wiedemeyer natuurlijk.
5: Ja.
4: Dus dat was inderdaad. Maar dat was inderdaad het goede antwoord. En velen wisten dat. Onder andere Sander kwam met het goede antwoord. Sander van Venetië. Die zei inderdaad Reinhold Wiedemeyer. Maar er waren veel meer mensen met het goede antwoord. Dus bij deze eervolle vermelding is ook te pakken. Danny zei nog wel: ik liep straal langzaam. Hij zegt, hij is wel een beetje veranderd ten opzichte van vroeger. Dus hij had helemaal niet door ook dat in eerste instantie dat Wiedemeyer was.
5: Nee, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat nou een gigantische bekendheid was.
4: Nee, maar was een beetje vroeg. Nou ja, hallo, als je elke avond op televisie komt.
5: Ja, dat wel, maar goed, als mevrouw Verhoef thuis komt en dan zeg je toch ook niet, liep jij nou gewoon langs Reinhold Wiedemeyer? Zag je dat helemaal?
4: Nee,
5: dat
4: is toch, nee.
5: En is toch wel een categorie waar het nog wel waar je kan, hè?
4: Mevrouw Gauka, denk ik, die loopt er ook gewoon langs, hè?
5: Die
4: loopt ook langs Danny Makkely.
5: Op sportgebied zo'n beetje, ik denk langs alles.
4: Is er niemand voor wie zij stopt, mevrouw Gauka, bij de sport?
5: Ze zou er wel voor willen stoppen, maar ik denk niet dat ze zo zou herkennen, nee.
4: Helemaal niemand in de sport?
5: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel... Kijk, de Ruud Gullit en zo, dat herken je wel natuurlijk, maar...
4: Suzanne Schulting, zou ze ook niet herkennen?
5: Nou ja, dan hebben ze misschien een paar keer bij Jinek gezeten. Zou het wel
4: kunnen. Is
5: ze
4: bij de top gezeten?
5: Leer dan wel, maar van het voetbal gebeuren, nou ja... Ik denk dat mijn zoon er wel zou corrigeren op dat vlak, maar...
4: Dus als wij op zaterdagochtend het dorp inlopen en wij zien Ed de Groei bij de kippenboer...
5: Nee, die zou ze zo zeker niet herkennen.
4: Nee?
5: En ze zou ook niet onder de indruk zijn als ik zei... hij heeft vroeger bij Chelsea gekiept. Nee.
4: Oké, nou helder. Nee. Vraag voor morgen?
5: Ja, want daar keek ik juist even naar. Dan dacht jij weer dat ik stiekem zat op te zoeken. Maar ik wist die vraag nog wel, maar ik moest even het jaartal zeker weten. Want AZ is een keer kampioen geworden in de Kuip met 5-1... En dat was 1981, dus Feyenoord AZ 1-5. En bij beide ploegen deed een speler mee met dezelfde naam. Dus bij Feyenoord een speler en bij AZ, en die hadden dezelfde naam. Ik denk dat het wel te raden is, maar die van AZ scoorde zelfs nog.
4: Nou, als je weet welke speler Mikkels zoekt, met welke achternaam, welke twee spelers, dan kan je dat doorgeven. X en Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren via ons Instagram-kanaal, @AD Voetbalpodcast. Of laat een reactie achter via Spotify, dan ding je ook mee naar de eervolle vermelding. Dat is ook de plek waar je alle vragen kan achterlaten. Morgen in deze podcast Johan Ilan. We sluiten deze week de week af met Rick Elfrink, want vrijdag gaat PSV ook weer voetballen. En eens kijken of donderdag Peter Bos dan weer alle spelers op het veld ongeveer heeft staan. Hè? Want er was gewoon bijna niemand meer over.
5: Nee, we drie spelers.
4: Jong PSV hebben ze ongeveer binnengehaald om nog wat te kunnen oefenen en wat te kunnen trainen. Dus,
5: ja, nou, die had toch ook wel gelijk. Die zit er 3 weken tegenaan te kijken. Ja. Die andere clubs hadden nog wel wat. Maar ook dan wil je gewoon weer je hele selectie zien. Dus, maar voorlopig zijn we er wel weer vanaf. Hè. Het staat tot 2030 vast, geloof ik. Maar het is vooral deze periode. Hè.
4: Ja, deze twee, drie weken. Ja. Dus, ja. Nou ja, voor de volgende, dan weet je wanneer je op vakantie moet, toch?
5: Ja.
4: Ja, mooi. Wij gaan op naar een nieuwe dag. Ik wens jou alvast een mooie dag, Mikkels. En tot de volgende.
5: Tot de volgende.
7: De beste muziek in de morgen. Met Jan Willem en Jeroen. Met de intro-rally, de dobbelsteen en de grootste hits aller tijden. De beste start van jouw dag.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Raasdorp, want er zijn er 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging 50 minuten. Ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Best. 9 kilometer file daar in 3 kwartier vertraging. Daar moet het verkeer via de af- en toerit. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: For me, they can have just a lot of goals, a lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Klaar halen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelis podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik zit vandaag aan tafel met Wessel en met Kevin Kavinsky. Heren, hebben jullie elkaar een beetje gemist?
3: Ik vind het wel gezellig om hier weer te zitten met z'n drieën.
4: Ja? Meestal hebben we alweer vooraf gelachen, denk
2: ja,
4: ik.
2: Ja, eigenlijk
3: maar,
2: wel.
3: Ja, dat gebeurt wel vaker inderdaad. Maar goed.
4: Ik vind deze periode zelf... Zonder Ajax, je kan beter 3 weken kunstmatig in coma gehouden worden dan dat je van een interlandperiode.
3: Het is buitengewoon duister.
2: Ja, we hebben het natuurlijk wel over gehad, moeten we een gast uitnodigen. En eigenlijk hadden we dat een beetje...
4: niemand wil.
2: dat was het natuurlijk niet. De afgelopen weken hadden we eigenlijk wel iets op de rol staan, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nee. Maar dat is natuurlijk wel iets wat we de komende tijd nog hadden. Maar mis je het?
3: Ja, enorm. En ik snap misschien over 2 maanden ben ik er blij mee dat dit zo is gegaan. Omdat je 1 interlandbreek minder hebt hierdoor. Maar ik vind die 3 weken wel echt heel lang. En dat had ook, wat we toen al zeiden, te maken met het gevoel waarmee je die interlandbreek inging. Maar ja, ik heb me echt 3 weken, wat voetbal betreft, echt stierlijk verveeld.
2: Ja. En wat is nou jouw hoogtepunt van de afgelopen week dan op die cream pie filmpjes na?
3: Hoogtepunt? Ja. Ik, nee, ik ken geen... Hoe loop ook hier nou nog een ruis, joh? Ja. Nee, het ergste dat niks met mij te maken heeft. Ik word hier gewoon voor het karretje gespannen.
2: Nee, ik vraag gewoon daar zo'n Ajax-loze week wat dan je hoogtepunt is.
3: Nou ja, geen idee. Gewoon een normale week. Maar voor de rest, tenminste, of hebben jullie echt aan de tv geclusterd gezeten om voetbal te kijken?
4: Nou, maar je hoogtepunt hoeft niet op tv te zijn, toch? Kijk, bij mij is een dagje geen ruzie thuis is al een hoogtepunt.
3: is dit wel de Pantelis wat we hier aan het doen zijn?
2: Ja, maar dit zie je, we zijn in verwarring gewoon door een Ajax-loze week. Dan raak je nog eens in gesprek met elkaar. Ja. Mm-hmm, maar Kevin, jouw hoogtepunt...
4: Ik zei het net, al. Ik zei het al. Nee, god, het is wel zoeken hoor, Jan. Dat moet ik bekennen. Ja. Het is wel zoeken. Ik vind Ajax is wel... Ik heb een soort heroïne, wat ik dan toch wel weer ernstig nodig heb. En normaal gesproken noem ik het Nederlands elftal dan methadon. Maar zelfs dat kon me niet meer stillen.
2: Nee, ja, goed. Anderen die hadden natuurlijk afgelopen week wel een reden voor een feestje. Want de F-Side vierde zaterdag hun 50-jarige bestaan. Honderden leden verzamelden zich bij het Olympische Stadion. Bij de arena en de plek waar voorheen de meer stond. Vuurwerk, rookbommen en grote vlaggen. Mooie filmpjes leverden dat op. Doet het jou iets?
3: Nou ja, ik vond het mooi om te zien uiteraard hoe dat gevierde. Jij was erbij, toch?
4: Ja.
3: Waar stond jij erbij?
4: Bij de Arena? Eerst bij de Arena en later bij de Middenweg. Nou, fantastisch. Niet iedereen vindt het mooi, niet iedereen vindt het leuk. Maar ik vind het was fantastisch om te zien. En 50 jaar F-Side. Ja, je kan er... zijn mensen positief, zijn mensen negatief. Maar het hoort bij Ajax.
3: Kijk, natuurlijk zijn er wat dingen geweest waardoor mensen er een iets negatievere kijk op hebben. Maar over het algemeen kan je toch niet zeggen dat het Ajax... je kan alleen maar zeggen dat Ajax ten goede is gekomen, toch?
4: Ja, dat is van de F-Side. Volledig mijn, mijn mening.
2: Gewoon, en het blijft dan bij incidenten als je nadenkt over de negatieve dingen. Maar ik denk dat iedereen het toch over eens zal zijn dat het een enorme positieve impact heeft gehad. Ja.
4: Nee, maar je weet wel... Heb je nooit het gevoel dat je moet verdedigen ergens tegen ook dat vuurwerk van afgelopen zaterdag dan? Dan krijg je altijd wel weer wat mensen die...
3: dat heb ik dan ook wel... echt nergens gelezen.
4: Nou, ja, goed. Nee. Maar... Maakt mij ook niet uit. Ja. Ik vind het fantastisch en op naar de volgende 50 jaar.
2: Ja, zeker. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een hoogtepunt te noemen in ieder geval.
4: Nee, zeker.
2: Ja. Jongens, dan kunnen we niet omheen. Was het een week met Interlands. Daar gaan we het over hebben. We gaan voorbeschouwen op het volgende blok. Dan kunnen we nog even korte jaarcijfers bespreken en wat nieuwtjes daaromtrent. Hè, met Gele die bijvoorbeeld afzag van een bonus. We hebben onze fantastische rubriek Mondiale Marco.
4: Iedereen enthousiast over, las ik trouwens.
2: Nee, nog niet.
4: Nee, maar goed, misschien komt dat inderdaad nog.
2: Ja, nou ja, en verder hebben we nog wat over Jong Ajax te bespreken. Van wie, ja, wij hadden vooraf nog dat we zeiden van ja, tijdens deze interlandperiode hadden we eigenlijk allebei de verwachting dat dat nog een beetje zou doorlopen. Maar ook dat was het dus gewoon helemaal niet. Dus,
3: zo goed is mijn beeld er ook niet van. Dus ik ging even kijken naar het schema. Ik dacht, nou, dan ga ik even twee potjes Jong Ajax meepikken. Kan je in ieder geval nog iets van Ajax zien. Maar dat ging inderdaad allemaal helaas ook niet door.
2: En dan we sluiten ook nog af met het advies aan Mies. Dat is toch wel een goede vondst geweest.
4: Zo, dacht het.
2: Nou ja, goed, er waren natuurlijk interlands. En een aantal Ajax-lieden vloog uit.
3: Niet het advies aan Mietje? Anders krijgen we irritatie.
2: Ja, maar je mag het wel even een beetje op zijn Amsterdams dan zeggen, denk ik, toch?
3: Ja, ik vind prima. Maar als er klachten zijn, dan mag je ze DM'en naar Jan Verdonk.
2: Hoe zou Sjaak Zwart het zeggen?
3: Ja, dat is Kevin beter.
2: Die zou toch niet Michel zeggen? Dat
3: lijkt
2: me
3: ook sterk.
4: Gewoon Mies.
3: Ik ben vooral benieuwd hoe hij Tolu Arokodare uitspreekt.
2: Ja, dan ben ik ook wel benieuwd.
4: Tolu!
2: Goed, nou ja, we hadden natuurlijk Ouazzane die bij Marokko mocht spelen. Ja, Tolu die was bij Nigeria, die maakte daar niet zo heel erg veel minuten. Kasper Dolberg, die was wat onfortuinlijk, kunnen we wel zeggen. Ja,
4: de knietje.
2: Balen.
4: Nou ja, je gunt niemand een blessure en dat schiet voor ons ook niet op als hij natuurlijk in de lappenmand is. Los van het feit dat hij niet inzetbaar is, is hij ook nog eens een keer moeilijk verkoopbaar. Dus ik weet ook niet hoe lang die eruit is, maar de eerste berichten zijn dat het er niet heel goed uitziet. Dus nee, dat is voor niemand... Het is voor niemand leuk.
3: Duurt wel lang, hè? Totdat, want je zou verwachten als iemand geblesseerd raakt tijdens een interlandperiode, en het was in het geval van Dolberg al aan het begin, dat hij dan meteen terug zou gaan naar de club. En dat de club zo gauw mogelijk wil weten, een beetje wil schetsen hoe dat eruit ziet. Maar er is nog steeds geen bericht.
4: Kennelijk zoveel vocht in de knie dat het nog moeilijk is, begreep ik. Maar
3: het was inderdaad, de berichten die ik erover heb gelezen waren ook niet best.
2: Nee.
4: Nou, treurig in ieder geval. Maar ja, gelukkig zijn wij goed, zitten we dik in de spitsen. En nu kun je ook niet anders dan, los van Tolu, wat voor mij de absolute nummer 1 spits is, dat je Marcus Leonardo ook wat minuten gaat geven.
2: Die scoorde tegen Jong Ajax, dus hij heeft het vuur. Ja,
4: ik geloof echt wel dat als je hem op gaat stellen, dat hij genoeg gaat scoren, hoor.
2: Jawel.
3: Nou, dat vind ik dus weer het voordeel aan deze situatie. Maar dat voelt een beetje, hoe zeg je dat? Ongepast om te zeggen op het moment dat Dolberg waarschijnlijk een zware blessure heeft opgelopen. Want dat gewoon inderdaad niemand. Maar het voordeel eraan vind ik dat je waarschijnlijk meer Leonardo gaat zien.
2: Ja. Nou, naast de genoemde drie kwamen ook Mark ter Stegen, Jordi Mokio, Oscar Glog, Viktor Tsigankov en Maarten Paas in actie voor hun landen. Waarbij Maarten Paas zojuist dus de Asian Cup heeft gewonnen. Ja, met een penalty serie van Thailand. Hij ontpopt zich toch wel steeds meer tot echt die penalty killer.
3: Ja, weet ik niet. Ik zag inderdaad dat ze met 4-2 hadden gewonnen. Maar ik weet niet of dat gemiste penalties waren bij Thailand. Of dat Paas ze pakte. Dat
2: was een Paas effect waarschijnlijk wel.
3: Ik denk het ook, een Paas effect. Zoals we tegen Utrecht zagen volgens u. Maar ja, voor hem prima. En inderdaad, als hij in die rol... Ik denk dat hij bij Ajax hoort er positieve verhalen over nog steeds. In de rol die hij nu heeft. En als hij daarin een soort penalty killer kan zijn, dan is het toch fijn om achter de hand te hebben.
4: Ik geloof, op de lijn is hij ook gewoon een prima keeper, toch? Alleen, ik vind het wel pas moeilijk ogen als hij aan de bal wat moet doen.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja. Ah, hij hield verder de nul tegen Maleisië en Singapore. Dat is toch... mooie prestaties.
4: Hij is wel de enige die bij de lat kan. Dus dat wel... kan waarschijnlijk weer niet dit.
2: Ja, goed. Ja, Ter Stegen die keepte natuurlijk ook wel wat voor indruk maakte die tegen Nederland. Hebben jullie het gezien?
3: Ik heb alleen het laatste half uurtje gezien van die wedstrijd.
2: Dat was niet erg gelukkig aan de bal.
4: Ja. Maar dat was bij hem ook wisselend.
3: Was dat dan voor dat laatste half uurtje? Want dat laatste half uurtje dacht ik van, nou, volgens mij keept hij een hele goede wedstrijd.
2: Nee, wel. En hij keepte een prima wedstrijd. Alleen aan de bal, hij leeft hem een paar keer in, dat je denkt, oh, er komen echt...
4: Maar Jan, dat vind ik bij Ajax ook eigenlijk een beetje stuivertje wisselen bij hem dit seizoen. Dat viel maar wel op, want hij was natuurlijk voorheen, stond hij bekend als de best voetballende keeper ter wereld misschien wel.
2: Maar als 70% of 80% van je paas is wel gewoon...
4: Nee, ja, ik vind het voor de rest, overal is het gewoon voor ons een topkeeper. Ja. Maar het valt me op dat hij, voorheen was dat onomstreden.
2: Ja. Nee, er waren een aantal ballen tegen Oranje
4: ik heb
2: niet best
4: bijna niks gezien, hoor, voordat we heel erg op het interlandvoetbal gaan. Maar Tsigankov,
2: er zit wel temperament
4: in. Het is niet helemaal slappe patat meer. Dus
3: tegen wie was dat ook weer?
4: Een plusje voor hem. Ja, ik weet niet eens meer tegen wie. Maar,
3: ik weet niet tegen welk land ook.
2: Ik weet wel dat hij zelfs de vader van die speler boos heeft gemaakt. Want die had ze er nogal over uitgelaten.
4: Nou, hij heeft zich kranig verweerd in ieder geval. Dat vind ik altijd een teken van leven in elk geval.
2: Ja,
4: Nou, ga zo door.
2: Een echte Oekraïner, zeg maar. In deze
4: strijdlustig.
2: Strijdlustig, inderdaad. Goed, Anton Geiger speelde trouwens ook nog even 14 minuten namens Denemarken. Die vergat ik net nog te noemen. Ja, Tolu, die kwam weinig in actie. Daar snappen wij natuurlijk helemaal niks van.
3: Nee, want Osimhen was er ook niet bij, hè, volgens mij. Ik heb eigenlijk meer van Nigeria gevolgd dan van Nederland. Maar...
2: Ja, je hebt die selectie van Nigeria uitgebreid.
3: Ik zat gewoon even te kijken wat de concurrentie was voor Tolu. En ik zag dat Osimhen er volgens mij niet bij zat. Dus toen dacht ik van, nou, dan zal hij wel een beetje gaan spelen. Maar dat is niet echt gebeurd.
2: Ja, het is toch zo'n spits die echt een heel specifieke speelstijl nodig heeft dan. Hè?
4: Maar is dat zo, Jan? Want ik vind hem zowel van de goal af... Goed.
2: Ja, maar als je dan hoort die supporters van de Wolves bijvoorbeeld... Die waren niet zo per se over hem te spreken. Dus ik denk, misschien moet hij wel echt heel erg... in die laatste 25 meter kunnen zijn om...
4: Het is logisch, vind ik, wat jij zegt. Hè? Want ik zat er ook aan te denken van... hoe kan het nou zo zijn dat hij bij een degradant... Het klinkt een beetje als een Haller-verhaal. Alleen op het moment dat Ajax hem aanspeelt... terwijl hij nog 40 meter voor zich heeft... vind ik hem eigenlijk ook heel behoorlijk. En dan snap ik wel dat de Premier League... een verschil is dan met de Eredivisie. Alleen technisch doet hij alles goed. Hij is ook nog best wel behoorlijk snel. Dus hebben wij nou een vertekend beeld van hem? Of is hij daar gewoon... Wat is
2: zullen het te komen?
3: Ja, maar ik heb ook geen idee van dat hele schema bij Nigeria... waar ze voor spelen tegen Madagaskar en Guinea-Bissau. Ja, geen idee wat de bewegingen erachter zijn... om daar wel of niet voor om te kiezen. Nou ja. Ik ken de tactische achtergrond ook niet van Nigeria. Ik zit er niet iedere dinsdag naar te kijken. Dus daar kunnen hele andere redenen achter zitten. Ik maak me er in ieder geval niet zo druk om als we Tolu terugkrijgen. En hij heeft maar 2 keer 20 minuten gespeeld.
4: Liever dat hij gewoon fit is, toch? Ik bedoel.
3: Ja.
2: Ik ben wel blij dat ik nooit van die wedstrijden hoef te becommentariëren van Madagaskar trouwens. Als je het nu zo over hebt, heb je die namen gezien?
3: Dat is wat Koning Julian
2: in de
3: spits,
2: lang, toch? Man. Bijna elke naam die heeft 8 of 9 lettergrepen. Dat is echt bizar.
3: Net als de hoofdstad.
2: Ja. Ja.
4: Wat dat is?
2: Antananarivo.
3: Antananarivo.
4: Hey.
2: Ja. Ja, mooie feitjes. Maar goed,
3: Zou Bart Vriends ook nog wel weten? Kennen jullie dat filmpje niet ooit? Dat hij is daar...
4: In hoofdsteden?
3: Ja, ik kent al die hoofdsteden. Maar er was nooit een interview met ESPN. Ja, of misschien was dat nog Fox Sports destijds. Maar nou, geen idee. Nou ja.
4: Want wat is de hoofdstad van Mongolië?
2: Ulaanbaatar.
4: Jan.
2: Ja. Ja, ooit een keer allemaal uit de kop geleerd.
4: Kan jou niks meer leren, Jan.
2: Goed. Hey, maar Ouazzaan mocht natuurlijk dus al zijn optreden maken voor Marokko. Ja, het gaat snel met die jongen. Hè?
4: Zegt alles over zijn status als talent. En ik zag dat hij ook wat geüpgrade was in Transfermarkt.
2: Oh.
4: Voor mij inmiddels 8 miljoen waard. Dat is wel volgens mij een behoorlijke upgrade en logisch. Ja, je moet er nogmaals alles aan doen om hem...
2: Om hem vast te leggen.
4: Ja.
2: Ja. Nou, dat is inderdaad. Dan is het natuurlijk, als we het over Ouazzaan hebben... natuurlijk ook wel heel interessant om te zien wat hij het komende blok gaat spelen. Verwachten jullie daar veel van hem eigenlijk?
3: Dat ligt er een beetje aan natuurlijk hoe... Nou ja, ik verwacht wel dat hij veel minuten gaat maken. Want ik denk dat iemand met een talent van het kaliber Ouazzaan gaat altijd wel minuten maken. Maar de vraag is natuurlijk even waar. En dat is ook denk ik afhankelijk van hoe Adingra er nu voor staat. We hebben natuurlijk beelden gezien inmiddels dat hij op het trainingsveld staat. Maar we weten ook niet hoe fit hij nu is. Hè. Staat hij straks tegen NEC meteen in de basis? Dat verwacht ik niet. Maar die zal denk ik wel zo snel mogelijk zijn minuten gaan maken om dat op te gaan bouwen. Dus dat zorgt er misschien voor dat Ouazzaan wat minder op links zal gaan spelen. Maar dat vind ik niet eens per se een nadeel. Want ik heb eigenlijk liever dat hij op 10 gaat invallen.
4: Ja?
3: Jij niet?
4: Ja, misschien wel. Maar dan laat je hem invallen. Ik heb liever dat hij in de basis begint. Omdat we absoluut iemand nodig hebben die een mannetje kan passeren. Ja. Zoals ik er naar kijk.
2: Ja, en als je dan zag bijvoorbeeld hoe hij tegen Sion deed. Dan was hij echt wel bedrijvig ook met zijn assists. Ja, ja. En
4: Oscar schijnt er qua cijfers nog best wel aardig te doen. Hè? Maar ik kan er toch niet lekker naar kijken hoor. Dat drukken duurt allemaal net te lang. Ja. Nodig, ja. En dan schijnt hij qua gecreëerde kansen het behoorlijk te doen. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Ja, ik heb in ieder geval nog nooit iets gezien dit seizoen waarvan ik dacht van dat kan Ouazzaan niet.
4: Nee, nou ja, dat.
2: En ik denk dat hij het dan nog beter kan ook. Maar goed, dat is een beetje het gevoel wat ik erbij heb. En,
4: soms vertekent dat, wil je zeggen, Jan? Of,
2: nee, helemaal niet. Maar zolang ik dat gevoel heb, dan zou ik pleiten voor Ouazzaan op die plek.
4: Absoluut.
2: En, ik moet zeggen dat Oscar de laatste keren dat hij inviel in die laatste fase... vond ik hem nog niet eens zo slecht doen. Dus ik denk, dan gebruik ik hem dan meer op die manier misschien. Maar goed, het is te zien hoe we dat in oktober gaan zien bij Ajax. Even het blok door. Nemen, jongens. We beginnen dus tegen NEC komend weekend. Dan moeten we uit bij Hajduk Split. FC Groningen uit. Atalanta thuis. Sparta uit. En AZ thuis. ja, als je dit nou eventjes ziet en we pakken gewoon even de competitiewedstrijden voor de komende blok. Hè, dus NEC thuis, Groningen uit, Sparta uit en AZ thuis. Hoeveel punten verwachten we dan dat we Ajax in die vier wedstrijden gaat halen?
3: 15.
2: In vier
4: dat
2: wedstrijden.
4: Is wel veel.
3: Oh, ik dacht dat ik zit naar dit blokje te kijken. Maar
4: dat teken ik voor
2: 15. Dat zit in jouw klasse.
3: Ja, ik denk 15. Maar sorry, over welke, want ik was...
2: Nee, maar ik zei net van als we nou even de competitiewedstrijden...
3: Oh, die competitie. Nou, dan verwacht ik 12.
2: Ja, jij verwacht ja. De volle lading. Ja. Jij ook.
4: Noem ze nog eens een keer. NEC. Ja, jeetje. Als je wat...
2: NEC thuis natuurlijk, Groningen uit. Ja, is niet makkelijk.
4: Nee, het is allemaal niet makkelijk.
2: Sparta uit, AZ thuis.
4: Kijk, ik ga een beetje met Wessel mee, want als je wat wil...
3: Ja, dat
4: dan moet je. En laat maar zien waar je staat dan nu. We hebben ook geen excuses meer. Ik bedoel, NEC is niet meer het NEC van vorig seizoen. Dus die moet je gewoon pakken, zeker thuis.
2: Dat is de makkelijkste wedstrijd van de blok, denk ik.
4: Nou ja, dan ga ik ervan uit dat tegen het einde dat je bij AZ... Dan ben je warm gedraaid.
3: Sparta is ook niet echt lekker begonnen natuurlijk. Hè? Dus,
2: nee, maar goed. Ik
4: toch
2: vind
4: zou
2: dat...
4: ik moet ze niet onderschatten.
3: Ik twijfel of NEC of Sparta een makkelijkere wedstrijd is. Ja. Of een minder moeilijke, want het zijn allebei geen hele makkelijke wedstrijden. Maar
2: het zou wel weer eens lekker zijn als je gewoon lekker bij Groningen wint.
4: Zo is het. Ja. Kutkeeper van hun.
2: Precies. Ja. Hoe cruciaal is deze periode eigenlijk in de competitie? Dit blokje van vier. Gaat het voor jullie veel duidelijk maken over de titelkansen?
3: Hij is ook een stuk crucialer geworden, denk ik, door de punten die je hebt laten liggen tegen Excelsior. Want als je nu nog veel verder achterop raakt, dan kan het wel een moeilijk verhaal worden. Maar als je dit blok heel goed doorkomt...
2: Wel een punt ingelopen dat weekend op PSV.
3: Ja,
4: op PSV wel.
3: Nee, weer. Maar als je nu heel ver achterop raakt, ja, dan kan het nog wel eens moeilijk worden. Ja. Terwijl als je nu echt compleet weet aan te haken,
4: ja,
3: dan denk ik dat je dat die flow echt kan meenemen.
4: Als je wat wil, moet je gewoon alles winnen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, dat is een...
4: Nee, maar het is dus, nee, ik bedoel, ja, om nog maar een cliché'tje uit te gooien. Nee, maar ik bedoel,
2: ja,
4: in die zin kun je ook wel een beetje relax achteroverleunen. Want ja, als je dat niet doet, natuurlijk, ik zeg niet dat als je het niet allemaal wint, dat je dan geen kampioen meer kan worden. Maar ja, ik vind wel, op een bepaald moment kunnen we ons niet meer achter excuses verschuilen van het zat tegen.
2: Nee,
4: of,
2: zeker niet. Nee,
4: die selectie is fit. We zijn als goed is warm gedraaid. Nou, laat het zien dan.
2: Ja. En Europese Hajduk Split uit en Atalanta thuis.
4: Nee, Atalanta blijkt toch een aardige ploeg te zijn. Ja, je kan, ja, als je daar een keer gelijk tegen speelt, kan dat gebeuren. Maar normaal gesproken vind ik ook, ga gewoon voor de winst. En ik heb niet...
2: Atalanta is toch ook iets minder dan de afgelopen jaren?
4: Ja, alleen ja, Ajax is ook wat minder dan in de tijd dat we ze toen troffen. Hè? Dus...
3: Ja, ik dacht, ik ga even actueel verslag doen. Maar Atalanta staat nu 11e in de Serie A met 6 punten uit 5 wedstrijden. Dus die zijn best wel matig gestart. 3 keer op rij verloren nu. Nou, maar er zaten wel potjes tussen tegen Juventus en Roma.
4: Je moet er ook een beetje in geloven, toch?
2: Nou ja,
3: Ik denk ook dat niet op voorhand een nederlaag is.
2: 6 punten gewoon, maar dat tegen Hajduk en Atalanta.
4: Zo is het. 4.
2: Ja. Goed, nou, je zei het al. Er zijn steeds minder excuses. Want Adingra en Bizuma lijken te kunnen debuteren tegen NEC. Wat verwachten we van die jongens?
3: Dat is dus een beetje... Vooral met Bizuma vind ik dat eigenlijk afwachten. Want gaat hij ook spelen? Je hebt natuurlijk nu best wel veel opties op middenveld. Ook met Amrabat die daar kan spelen. Dan heb je een hele lading aan mensen die op 8 niet echt een 8 zijn, maar daar wel kunnen spelen. En die regelmatig hebben gespeeld. Mokio, Klaassen, Brandt. Je hebt Wazaan daar nog voor. Dus ik denk dat Bizuma vooral moet gaan concurreren met Amrabat. Is mijn verwachting. Maar het is ook alweer een heel ander type.
4: Ja.
3: Dus aan de andere kant denk ik ook weer van niet. Want het zou ook heel goed kunnen dat ze allebei gaan spelen. Ja, Bizuma wat meer als 8.
2: Voorzie jij niet een middenveld met Bizuma, Amrabat en Brandt?
3: Ja, nou dat dus. Want ik denk dat... Kijk, Amrabat is veel meer natuurlijk een beetje voor je laatste linie. En Bizuma is veel meer degene die daar de bal kan ophalen en vervolgens verder brengt.
2: Ja, ja.
3: Maar... Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Maar het is een luxe probleem, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus op zich, als hij dat niveau weet te halen dat hij in de Premier League had, Bissouma, zou dat heel mooi zijn.
4: Die jongen die heeft helemaal geen voorbereiding gedraaid, toch? Dus ik kan me niet voorstellen dat hij dan nu al...
2: Kunnen spelen, ja,
4: maar beginnen bij 10, 20 minuten, dan misschien is ik er een helft. Ja, dat is het beeld wat ik erbij heb.
3: Ja, maar daarom zeg ik ook dat het moeilijk is om... Ja, in te schatten wat je nu van hem kan verwachten. Maar ik hoop dat het op den duur een luxe probleem gaat worden voor Ajax. En ik verwacht wel dat hij een bepaalde basisconditie heeft met jaren Premier League ervaring. Dan ben je natuurlijk fitter in principe dan het gemiddelde niveau in de Eredivisie. Ja. Dat zal een beetje weggezakt zijn. Maar ik hoop dat hij dat snel kan doen. En Adingra is ook een beetje een vraagteken, maar ik denk iets minder groot. Omdat hij wel natuurlijk gewoon recent veel wedstrijden heeft gespeeld. Nu een relatief korte blessure had.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd met Adingra of hij uiteindelijk ook nog een optie wel aan de rechterkant gaat worden. Want daar, in de Premier League heeft hij daar ook nog wel wat wedstrijdjes gespeeld. Ja. En het schijnt daar ook echt wel aardig uit de voeten te
4: speelde
2: kunnen.
4: Speelde hij tegen ons niet rechtsbuiten ook met Brighton toen?
3: Ik weet nog wel de goal die jij maakte. Ja. En dat was vanuit rechtsbuitenpositie. Ja, dus, kan of natuurlijk hij moet ook van kant geswitcht zijn. Maar
4: het is in ieder geval dat hij diepte met zich meebrengt en de 1-op-1.
2: Ja.
4: Ja, je hoopt dat is een smaakje die ik enorm mis.
2: Ja, absoluut.
4: En dat brengt ook Zigank of niet, in mijn ogen.
2: Daar kun je eigenlijk niet genoeg spelers van hebben. Wij hebben er best wel weinig.
4: Ja, we hebben de nul. Ja. Dus hij zou het moeten brengen. Ja. En ik vind dat Wozan het kan, maar ik heb het bij Zigank of niet gezien dat hij de 1-tegen-1 en diepte brengt. Dus,
2: en ik vind dat als je nou bij Jong Ajax daar 3-4 spelers van zou hebben, maar dat heb je ook niet.
4: Nou ja, en Edvardsen brengt diepte, maar
2: die komt geen lantaarnpaal voorbij. Dus dat is,
4: doet wel zijn best.
2: Ja, dat
3: hij sprint er me wel uit, denk ik.
2: De lantaarnpaal.
3: Ja.
2: Ja. Over het algemeen moet dat hem wel lukken. Nou. Ja. Ja. Hey, de Dolberg dus zoals gezegd geblesseerd. Verwachten jullie dan nu dat we hebben vaak 3 spits in de selectie opgenomen gezien. Gaat dan nu Punjo of Univar bijvoorbeeld daar zijn kans krijgen? Of denken jullie dat het gewoon spitsen?
4: Geen idee, hè? Maar je kan Ouazzane ook gewoon nog als spits laten invallen. Kan zeker. Dus.
3: Ik heb er eigenlijk niet eens over nagedacht wat Jan nu vraagt. Maar
4: Oscar kan in de spits.
3: Ik verwacht niet. Ook omdat we hebben wel eens een vraag gekregen tijdens een persconferentie volgens mij. Over hoe Ajax die plekken moet invullen nu er best wel wat selectiespelers zijn met het aantal spelers dat je meeneemt. Ja. Nou, daar komen nu Adingra en Bissouma natuurlijk bij. Dus met Dolberg weg heb je eigenlijk nog steeds dan een mannetje te veel daar. Dus ik verwacht dan niet dat die Puyol of Unuvar mee gaat nemen. Nee. Denk ik.
2: Duidelijk. Wat zou jullie basiself zijn tegen NEC?
4: Is iedereen fit?
2: Ja, stel iedereen is.
4: Ja,
2: fit
4: maar Bouwman is nog niet fit, dan ga je vanuit. Of wel? Of laten we.
2: Hij was op de goede weg, toch? Maar ja, okay. Of dat voldoende is om meteen.
3: Je kan hem een beetje slag om.
4: Nou, ik zou denk ik beginnen met Ter Stegen. En dan Kerer, Bouwman. Dan ga ik vanuit dat Blind reken nog niet op.
3: En als Bouwman er niet is, dan Rosa, Kerer.
4: Dat denk ik. Want Guy, kijk, in deze rol moet hij veel te veel laag blijven, naar mijn idee. Ja, dan zet je hem niet in zijn kracht.
3: Mm-hmm.
4: Ja. Was ik bij Baas gebleven en Caio Henrique, die dan natuurlijk wat meer het middenveld induikt. Amrabat. Op dit moment zou ik dan nog als Klaassen voor 8 kiezen, omdat hij altijd wel goed voor goals is. Brand op 10. Dan zou ik Wozan links buiten opstellen. Tolu in de spits. En dan moet je ook met Tsigank of Berghuis op rechts buiten spelen. Ja, dat is voor mij stuivertje wisselen op dit moment.
2: Ja, ja.
3: Ik vind Berghuis tot nu toe prima dit seizoen. Dus ik vind het ook prima om met Berghuis te starten. Voor de rest ben ik het helemaal met je eens.
4: Het is alleen, zij renderen natuurlijk bij een rechtsback die er overeen komt. En,
3: ja.
4: Maar in deze rol doet zelfs Guy dat te weinig.
3: Nee, en Guy was tegen Excelsior. Dat was echt een gênante vertoning. Dus ik zou dat ook even niet doen. En Berghuis en Rosa is wel vaker gedaan dit seizoen. En dat ging op zich toen prima. Ja. Dus ik zou dat ook wel aandurven. En natuurlijk op den duur kunnen daar Adingra en Bissouma tussenkomen. Maar niet bij Berghuis en Guy. Maar gewoon in het elftal. Alleen voor nu zou ik hier nog even voor kiezen. Omdat die jongens net fit aan het worden zijn.
4: En heb je Mokio die natuurlijk ook nog... ik weet, jij bent minder gek van hem. Maar ik blijf toch als 8. Hoop ik dat hij toch wel een keer...
2: Ik hoop het ook elke keer.
4: Minder fout gaat doen, zeg maar.
2: Hij zal inderdaad minder fout
4: doen. Net als waar hadden we het over tegen Excelsior. Ik vond hem oprecht geweldig. Maar typerend voor hem.
3: De eerste tegenwoordig.
4: Ja, weer betrokken bij een goal.
2: Ja.
4: Ja, je zou toch zeggen dat er een keer uit moet. Anders wordt het een soort bazoer als dit
2: dat is mijn angst een beetje, dat het zonder type zal worden waarvan je ook nooit helemaal duidelijk hebt van wat is nou zijn beste positie.
4: Wel nog heel jong.
2: Nee, is ook zo. Ja. Dus er is nog genoeg, maar op een gegeven moment moet je daar wel stappen in gaan zien.
4: Zeker.
2: En het kost je af en toe punten gewoon en dat is...
4: Een heerlijke atleet, man. En ik heb nog niet helemaal duidelijk van of hij dan, hoe heet die nieuwe jongen van Spurs?
2: Bissouma.
4: Bissouma, of die dan dat... op die manier en qua fitheid kan gaan, kan gaan invullen. Ja. Maar ja, we gaan het... We hebben opties zat in elk geval.
2: Ja, precies. Ja, en Bizuma kwam natuurlijk transfervrij, maar zeker niet gratis. Jos die heeft daarbij... Jos van, Berde van José de la Verde. Ja. Sommigen kennen hem beter zo. Die met ons ook af en toe poen en pegels maakt. En die heeft op zijn Substackpagina heeft hij geschreven over dat de transfervrije aanwinsten van Ajax, die waren zeker niet gratis. Want die hadden bij elkaar toch wel een kostenplaatje van zo'n 25 miljoen. Niet verrassend natuurlijk. Hè? Ik bedoel, nee. Julian Brandt ga je niet gratis ophalen. Dus, maar dat is meteen een bruggetje naar de jaarcijfers die afgelopen weken bekend zijn gemaakt. Ajax heeft het boekjaar 2025-2026 afgesloten met een netto winst van 2 miljoen ten opzichte van een verlies van 37,3 miljoen in het vorige boekjaar. Nou, wie daar echt meer over wil weten, moet eventjes de aflevering van Poen en Pegels van vorige week terugluisteren. Want heeft Jos uitgelegd dat die cijfers, die klinken eigenlijk positiever dan dat ze zijn. Als je echt goed naar gaat luisteren. Even goed naar gaat lezen. Verbetering van 39,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van een hoger resultaat uit transfers en een verbetering van het operationeel resultaat. Nou ja, goed. Het is niet altijd even boeiende materie om doorheen te lezen door die jaarverslagen. Maar Jos die weet het wel vaak begrijpelijk uit te leggen. Dat moet ik hem nageven. En dat is wel dus de moeite waard om nog even terug te...
3: Jos is een beetje, dat hadden jullie misschien in jullie tijd niet. 100 jaar geleden toen jullie een keer op de school
4: 100
3: zaten.
4: 100 jaar geleden.
3: Maar Jos is een beetje, weet je wel, dat wat je nu hebt voor mensen die op de middelbare school zitten, kinderen die op de middelbare school zitten en dan wiskunde niet begrijpen en die gaan dan van die wiskundefilmpjes kijken op YouTube. Ik denk dat Jos dat een beetje, die kan het een beetje toegankelijk maken. Ja. Een beetje normaal uitleggen.
4: Ja, zeker.
3: Dus ga naar Jos luisteren.
2: Nee, en dat is een kunst om zeker met dit soort
4: maar het wordt best wel aardig beluisterd, geloof ik, toch? De Poen en Pegels.
2: Ja, we hebben in ieder geval per aflevering wel zo'n 30.000 mensen.
4: Ja.
2: Die,
4: nou, dat is behoorlijk, denk ik.
2: Ja.
3: Maar ik zei het ook een soort gekscherend, maar ik meen het ook. Ik bedoel, ik denk dat hij het oprecht heel toegankelijk maakt voor mensen om te begrijpen. Ja. En ik, als financieel leek, zeg maar, begrijp er weinig van als ik het gewoon zo lees wat dat nou allemaal inhoudt. Dus dan heb ik ook liever dat iemand als Jos dat even uitlegt.
4: Zeker, zeker.
2: Maar goed, daar kwam nog een vraag over binnen overigens, over die laatste aflevering. Er wordt aan mij gevraagd van, je noemde het in Poen en Pegels het duurste slechte seizoen ooit. Kan je dit kort toelichten? Nou, het was voor het slechte seizoen wat we hebben gedraaid afgelopen seizoen. Wel een verdomd duur seizoen als je kijkt naar de salarissen. En dan moet je eigenlijk gewoon met de kosten die je op dat plaatje hebt, zou je veel betere prestaties mogen verwachten. Dus dat was het eigenlijk. Goed. Eventjes belangrijk rond dat jaarverslag was dat Menno Gele afziet van een bonus.
4: Netjes.
3: Netjes. Ja.
2: Ja, niet meer dan normaal, zeggen misschien sommigen. Maar hoe kijken jullie daarnaar?
3: Hij hoeft het niet te doen. Nee. Ik bedoel, hij mag die bonus opstrijken. Dus ik vind het... Het getuigt van leiderschap als je deze beslissing maakt. Ja, denk ik.
2: Financiële doelstelling werd niet gehaald in 2025-2026. Maar de plannen op het vlak van leiderschap en cultuur werden wel waargemaakt. En daarna stelde de Raad van Commissarissen vast dat de sportieve doelstelling deels was gehaald. Dus hij had daarom wel recht op de maximale, op een groot deel van de maximale bonus, maar daar heeft hij dus vanaf gezien. Daarover zei hij overigens zelf het volgende. De afgesproken persoonlijke en organisatiedoelstellingen zijn behaald, maar ik vond dat voor afgelopen seizoen niet opwegen tegen de zeer teleurstellende sportieve resultaten en de bestuurlijke en trainerswisselingen die onder mijn eindverantwoordelijkheid zijn geweest.
4: Had iedereen maar zo'n spiegel thuis, Jan?
2: Ja.
4: Nou, ik bedoel, kijk, ik vind het altijd moeilijk. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik vind Menno Gele een fantastische vent. En dat maakt het moeilijk objectief zijn. Dat zeg ik ook eerlijk. En dat is wel de pest dat als je... ook hier, sinds wij dit doen, komen er ook wat contacten naar je toe. En dat, ja, dan ga je ook iemand persoonlijk leren kennen. En ga dan nog maar eens objectief iemand beoordelen. Dus we kunnen moeilijk zeggen dat de afgelopen jaren onder zijn leiding nou allemaal fantastisch is gegaan. Maar in hoeverre dat dan allemaal hem aan te rekenen is, ja, dat vind ik moeilijk. En ja, nogmaals, het is ook moeilijk oordelen als je iemand persoonlijker kent inmiddels dan, zeg maar. Nou ja, dat zeg ik heel eerlijk.
2: Maar wij zijn ook niet de enige die kwaliteit in hem zien. Want hij is natuurlijk, en dat was afgelopen week ook in het nieuws, toegetreden tot de EFC, de European Football Clubs. Nou ja, dat is natuurlijk een eervolle plek voor hem om tot toe te treden. Goed, ja, hoe kijk je naar dat soort dingen? Is het belangrijk om daar je stem te laten horen natuurlijk in dat soort...
3: Nou ja, het is natuurlijk mooi wat jij zegt, eervol vooral voor hemzelf. Verder, ik heb daar weinig een beeld van, omdat ja, ik kijk naar Ajax. Dus ja, ik heb bij dit soort organisaties weet ik nooit zo goed wat ik erbij moet zien. Maar voor hem fijn en mooi.
2: Ja,
4: ja, als ik... ik vind een van zijn, hoe ik naar hem kijk, kernkwaliteit is dat het een enorme verbinder is. En ik denk dat dat wel past bij je
2: bij zo'n functie. Ja. Ja. Loopt overigens tot september 2027 zijn termijn. En hij zegt daarover hetzelfde, het volgende. Het is voor mij uiteraard fijn om te zien dat het Nederlands voetbal mij steunt en mij deze verantwoordelijkheid wil geven. Maar het zegt ook iets over hoe verenigd we zijn als het Nederlands voetbal. Dat is niet in elk land zo. Ja, hoe zouden ze daarin bij de IFC kijken naar Manchester City de afgelopen weken? Ben je toch ook wel
3: benieuwd? Ja, dat wordt ook nog interessant.
2: Ja, maar daar word je toch wel droevig van dat soort berichten tussendoor trouwens. En, ik vind dat wel heftig worden, moet ik zeggen.
3: In welke zin word je er droevig van?
2: Nou ja, eerst al tijdens dat WK met die Amerikaanse jongen die dan eerst geschorst is en waar dan het van terug wordt gedraaid en dan dit soort geneuzel waarbij je gewoon niet meer weet van welke prijzen moet je nou op welke waarde schatten. Ja, ik vind het wel wel
4: heftig. Je weet dat het gebeurt, maar het is nu wel heel zichtbaar allemaal. Hè?
3: Ja. Ja, gewoon keihard
4: schaamteloos eigenlijk.
2: Ja. Schaamteloos. Nou,
3: en weet je wat het ook is trouwens? Dit is geen Manchester City podcast, maar één ding. Dat zie je namelijk nu ook met Juventus.
4: Manchester City is wel, ik dacht al.
3: Ja, ja, in thema.
4: In het blauw.
3: Maar Manchester City zal zich natuurlijk echt wel weer opknokken op een gegeven moment, want naar het hoogste niveau. Maar ik denk hetzelfde als met Juventus. Ze krijgen altijd een bepaald label. Mensen hebben nog steeds een hekel aan Juventus voor wat er aan het begin van deze eeuw is gebeurd natuurlijk. En dat, daar gaan zij nooit van afkomen ook.
4: Ja.
2: Maar goed, het schaamteloze hebben jullie al even benoemd. Ajax was volgens een aantal misschien ook een beetje schaamteloos. Want het ontving de Kwakzalversprijs de afgelopen week voor het partnerschap die ze met Vitakruid hadden gesloten.
4: Ja.
2: De meester Kakadorisprijs 2026. Zo maakte de vereniging van tegen de kwakzalverij bekend. Ja, we hebben wel eens een beetje aandacht al aangeschonken vorig jaar. Ja. Maar Volgens onze informatie was het wel vooral een financiële deal voor Ajax.
3: Ja, het was financieel interessant.
4: Ja, dan moet je natuurlijk afvragen of je daar dan mee in zee wil gaan. Alleen is het dan voor Ajax om dat helemaal uit te zoeken hoe ethisch dat is?
3: Ik vind wel, wat jij zegt, dat je ook ethisch moet nadenken of iets verantwoord is of niet. Ja. En daarvoor heb ik te weinig verstand van Vitakruid. Maar
2: even iets over Vitakruid, omdat ik dat zo mooi op een papiertje hier heb gekregen.
3: Dat zijn onze sponsor van deze aflevering.
2: Vitakruid leidt zelf therapeuten op. In een 8-daagse opleiding leren zij onder meer hoe supplementen kunnen worden ingezet bij depressies en hoe zij patiënten van de huisarts kunnen overnemen. Ook bagatelliseert het bedrijf waarschuwingen van het RIVM over de risico's van kruidenpreparaten. Ja, en zo op die manier zijn ze een aantal keer al onder een vergrootglas komen te liggen.
3: Ja, daar mag je wel kritisch naar kijken, vind ik.
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja, dat wel eens goed.
4: Altijd.
2: Ja. Kritisch, ja. Ik weet niet hoeveel geld ermee gemoeid is. Dus,
3: ik ook niet.
2: Nee. Maar goed, want Ajax heeft natuurlijk wel meerdere partnerschappen gesloten afgelopen seizoen met de Oezbeekse club bijvoorbeeld, volgens mij, waar het ook wel redelijk om de centen
3: ging. Ja, dat is niet omdat je denkt, daar hou ik de talentjes van aan.
2: Nee.
3: Ja, die Kuzanov, dat is een goede speler van City, maar dat is de enige Oezbeekse speler die ik ooit in de Europese top heb zien halen.
2: Ik gooi hem erin, omdat jullie voelen hem natuurlijk al aan. We maken een mooi bruggetje naar mondiale Marco.

0: here, and we hope on the end of the evening we will have one trophy more.
1: Oezbeken.
2: De Oezbeken.
1: Nee.
3: Dan ben ik zelf
2: nee. Nee, jongens, ja. We gaan het vandaag hebben over het land van een van de tegenstanders van Nederland. Oh. Van Oranje, Griekenland.
1: Oh ja.
2: Ja, voor degene die het niet weten.
3: Servië hadden we ook al gehad.
2: Voor degene die het niet weten, Griekenland ligt in Zuidoost-Europa. Aan de Middellandse Zee. Het grenst aan Albanië, Noord-Macedonië, Bulgarije en Turkije. Hoofdstad Athene. Ongeveer 6000 eilanden en eilandjes. Waarvan er ongeveer 227 bewoond zijn. Grootste voetbalclub is Olympiakos Piraeus. Ze werden 48 keer landskampioen en 29 keer winnaar van de Griekse beker. Ja, bekendste bier uit Griekenland is...
3: Mythos,
2: natuurlijk. Ja. Ben je er wel eens geweest?
3: Ik ben een paar keer in Griekenland geweest en ik vind het is mijn favoriete vakantieland.
1: Je gaat willen zeilen daar natuurlijk.
3: Afgelopen zomer nog geweest inderdaad, ook bij Piraeus. Dus dat is wel mooi, want toen heb ik het clubhuis zeg maar gezien van Olympiakos die daar zitten. Maar dat is zo'n aftans kantoortje in een rare hoek. Dat is zo anders dan hoe wij dat ons hier voorstellen. Ja. Het staat daar los van het hele trainingscomplex. Hè. Het is gewoon een kantoor ergens in dat dorpje waar de Piraeus is, een soort buitenwijk van Athene. Maar het ligt daar gewoon een kantoor volledig buiten het trainingscomplex. Het is bijzonder in ieder geval. Maar Griekenland, fantastisch land.
2: Ja, jij ook wel eens geweest, Kevin? Ja,
1: Gessonisos, hè?
2: Gessonisos.
3: Oh, ja.
1: Star Beach.
2: Ja. Mooie herinnering.
1: Toen je nog wilde haren had.
2: Nostalgie. Ja, dat was in de periode dat ze het EK wonnen, denk ik dan ongeveer.
1: Dat klopt wel.
2: Dat was toch ook wel een bizar. Dat heb jij natuurlijk nooit meegemaakt. Dus
1: met Charisteas, hè?
2: Het was wel echt bijzonder. Ja.
1: Toen moesten wij...
2: Met Harry.
1: Ja,
3: Samaras?
1: Nee.
3: Oh.
1: Laat de oude mannen maar praten eventjes. Kijk, het was 2004. Toen wonnen zij het EK van Portugal in de finale. En Charisteas maakte de winnen. Die was toen nog speelachtig bij Werder Bremen.
3: Het is nu echt alsof je hem aan het voorlezen
2: was ook in de openingswedstrijd geloof ik
1: ook
2: altijd.
1: En wie haalde Charisteas dat seizoen, die zomer daarna naar Ajax? Eigenlijk ongelooflijk. Hij bakte er geen kut van. Maar het was wel bijzonder dat wij, dat wij die spits wisten binnen te hengelen. Volgens mij nog voor geen 5 miljoen. Dus ze wisten wel wat ze wegdeden. En wij hadden dat bordje afgekloven. Hadden we hem weer een laagje lager weggegeven daarna. Maar goed, dat was het bruggetje. Hè?
2: Ja, absoluut. Griekenland, 2004.
1: Ja. Ja, Charisteas. We hebben wat Griekse spitsen gehad.
2: We hebben een aantal Griekse spelers natuurlijk gehad. En behalve Charisteas, die in 45 wedstrijden tot 15 goals kwam, waren er nog drie. Ja. Ken jij ze?
3: Sowieso Lamproe kom ik bij.
1: Dat is een keeper, hè? Dat weet je.
3: Oh, ik dacht dat je gewoon vroeg om Grieken bij Ajax. Waar vroeg je om?
2: Nee, Grieken bij Ajax.
3: Ja, nou.
1: Oh, sorry. De enige keeper die dan niet bij de lat kon ook.
2: Bij halverwege de goal.
1: Nee, Maglas en Anastasio natuurlijk.
2: Ja.
1: Dan vond ik Anastasio eigenlijk... Dat is wel mijn lievelingssmaakje van die drie...
2: Kan je nagaan, want het is eigenlijk een beetje armetierig, moet ik zeggen.
1: Kun je nou, Maglas was een gouden schoenwinnaar en die mislukte.
2: Wat een soap was dat, hè? Die überhaupt die transfer van Maglas.
1: Ja, nou, Charisteas, EK-winnaar en held van het EK, mislukte. En Anastasio, die haalden we van Roda ergens halverwege het seizoen als appie. En vond ik, hij heb het niet geweldig gedaan, maar ik vond hem best wel waardevol. Ik weet ook dat hij nog een aantal keer belangrijk is geweest met... Volgens mij naar het kampioenschap toe, dat kaatsje op Mitea. Of ja, misschien maak ik het dan te groot, maar ik hou wel van dat soort spitsen.
2: Ja,
1: maar het was wel een spits met wie je kon voetballen.
2: Nee, jawel, Anastasio kwam in 38 wedstrijden tot 10 goals. En Maglas kwam in 93 wedstrijden tot 44 goals. Maar goed, had natuurlijk ook wel een prijskaartje waarmee je dat wel...
1: 19 miljoen gulden, geloof ik, Maglas, toch?
2: Ja, en wat duurde dat lang, zeg, voor die transfer tot stand kwam. Ja, Ajax haalde met hem wel echt iemand in huis. Want die had net de gouden schoen. In die prijzenkast staan inderdaad voor 34 goals bij Vitesse. Ja, Ajax die nam hem voor 8,5 miljoen over. Maglas. Nee. Ja, mijn opa die noemde hem altijd Matglas. Maar wat is jouw herinnering aan Nikos Maglas?
1: Ja, het is een soort Marcus Leonardo. Nee, het is een afmaker, hè? Een afmaker. Maar ik weet nog dat hij kwam in het seizoen dat Ajax 100 jaar bestond. Hè? Dus er komt hij weer, de documentaire, daar hoorden ze engelen zingen. En ik meen dat hadden we toen, nou, in ieder geval Arve Latsen. En ik denk Benny McCarthy, die later nog de Champions League en de UEFA Cup met Porto won. Ja, ik vond het niet vervelend dat Maglas daarbij kwam als gouden schoen.
2: Nee.
1: Maar we hebben wel vaker een gouden schoenwinnaar gehaald. Wesley Sonck. Maar dat pakt ook niet zo lekker uit.
2: Nee, die kwam ook rechts buiten ook gewoon te spelen.
1: Ja, maar ook een afmaker. Dus ja, het is, ja, bij Ajax moet je toch wel iets meer hebben dan...
2: Maar heb jij nog een favoriete goal van Maglas? Ik herinner me vooral volgens mij een Schwalbe.
1: Ja, tegen Feyenoord.
2: Tegen Feyenoord. Ja. Dat was, en ja, en een afstandsschot tegen de Graafschap zit vaak in mijn geheugen.
1: Ja,
2: maar,
1: hij was in alles wel redelijk. Hè. Koppen kon hij wel aan. Ja. Het was, ja, ik weet niet, het was niet spectaculair. In elk. Ik kan me niet echt een hele belangrijke goal herinneren of zo, Jan.
2: Nou ja, in 2002 won hij de dubbel met Ajax. En dat zijn tegelijk meteen de enige prijzen die hij won.
1: Toen had je Zlatan en Mido nog boven hem in de pik hoorden, denk ik.
2: Ja.
1: Op dat moment. Ja. En dan kun je nagaan. Maar volgens mij heeft hij ook nog wel een tijdje 1 op 2 gelopen, zeg maar. Hè?
2: Ja, maar uiteindelijk als je dus dat zo hoort. De 93 wedstrijden, 44 goals. Maar goed, voor zijn prijskaartje.
1: Sorry, nog een keer?
2: 44 goals in 93 wedstrijden.
1: Ja, dat is niet eens zo gek.
2: Nee, is niet eens zo gek. Nee, maar het zijn een beetje Cvitanić cijfers. Ja,
1: en hij bracht ook niet meer dan dat, natuurlijk. Het is niet dat hij andere instelling bracht. Of hyena pressing of...
2: Maar hij kijkt er in ieder geval zelf positief op terug. Ik ben benieuwd in het interview met Maglas hoe lang dat duurde. Maar Pantelis was natuurlijk lang van stof. Maar hij zei over: ik heb een mooie tijd gehad bij Ajax, maar het werd niet helemaal wat ik ervan verwachtte. En ook niet wat veel andere mensen hadden gehoopt. Ajax was toch heel anders voor mij dan Vitesse. Een grote club met grote belangen, een ander speelsysteem en zware concurrentie. En dan heb je met extra druk te maken. Dat zullen de nieuwe jongens van nu ook ervaren. Zeker als je niet gewend bent om bij een topclub te spelen. Ja, dat is waarschijnlijk wel een niet te onderschatten factor.
3: Dat denk ik ook.
2: Hoewel Vitesse natuurlijk in die tijd ook niet zo slecht was.
1: Nee, zeker niet.
2: Dus dan heeft Ajax behalve deze Griekse spelers ook regelmatig tegen Griekse clubs gespeeld. Wat is jouw favoriete herinnering?
1: Ja, ik heb het niet bewust meegemaakt, maar de grootste wedstrijd is natuurlijk Panathinaikos, 72 denk ik?
3: Nee,
1: 71. Ja, dus de eerste Europa Cup 1 winst. Ja. Keizer buitenom, Dick van Dijk. En ja, dat heb ik wel terug. Oh, jij bent van de historie uiteindelijk toch.
3: Ja,
1: hè? Maar,
3: dan corrigeer ik je ook mensen.
1: Ja, goed.
2: Maar als kind...
1: Dan pak ik jou hierop. Maar.
2: Als kind, de 0-3, die is natuurlijk wel, denk ik, nog...
1: Ulida?
2: In de halve finale.
1: AEK, of niet? Wat we hebben het nu over? Of Olympiakos?
2: Nee, tegen Panathinaikos.
1: Oh, dat bedoel je, ja.
2: In 95-96.
1: Ja, nee, er zijn er wat gepasseerd zo.
2: 0-1 verliezen door die Wartziga die scoorde. En dan denk je, nou, dat wordt moeilijk in Griekenland in die heksenketel. En dan was het al binnen eigenlijk best wel snel dat Ajax de zaken omdraaide, zeg maar. Dat is wel eentje die blijft hangen. Maar Ajax Athene natuurlijk ook in 94-95.
1: Ja.
2: Olympiakos Piraeus toch wel regelmatig wedstrijd gespeeld. PAOK hebben we ook al een paar keer getroffen.
3: Ja.
2: Wat is jouw favoriete herinnering aan een Griekse club?
3: Ja, ik vind het dan altijd moeilijk om naar te kijken. Kijk, mijn geheugen is natuurlijk wat jonger dan dat van jullie wat betreft Griekse tegenstanders. Dus ik zou dan denk ik toch gauw neigen naar die penalty-serie tegen Panathinaikos thuis.
2: Ja, die was gisteren afgelopen, hè?
3: Ja, inderdaad. En qua uitwedstrijden vind ik toch ook... Ja, Griekenland is gewoon, wat ik zei, überhaupt een fantastisch land om heen te gaan. Athene is een fantastische stad. Dus of denk jij er anders... Jij bent er denk ik ook wel eens geweest met Ajax?
1: Nee, ik ben dat in 2019 de enige die ik niet ben geweest.
3: Oh, oké. Ja, ik ben er dan nu nog... niet in 2019, maar die keer daarna met AEK uit geweest. Dus 23-24 was het volgens mij Europa League. En dan daarna met die voorrondes Europa League met Farioli bij Panathinaikos uit. En dat waren wel twee hele verschillende ervaringen. Want de luisteraars zullen ook wel een beetje weten hoe de verhoudingen liggen met AEK ten opzichte van Panathinaikos. Dat ontvangst was wel wisselend, inderdaad. Dat had je ook wel door. Dus ik vond het, zeker tegen Panathinaikos toen, ondanks dat het stadion toen maar voor een zesde vol zat ongeveer, vond ik dat wel heel leuk. Omdat dat gewoon, dat was gewoon wat vriendschappelijker. Dat was in de stad ook gezellig met mensen die dachten, hey, AEK shirt leuk. En dat was natuurlijk tegen AEK wel anders. Maar ik denk qua echt memorabel was toch wel die penalty reeks thuis. En niet in Griekenland tegen Panathinaikos natuurlijk.
2: Ja, Ajax speelde 26 keer tegen Griekse teams. Ajax verloor slechts 4 keer. Ja, dat is altijd ook mijn beeld wel een beetje bij die Griekse clubs. Van een heksenketel vooraf. Maar meestal vallen toch wel redelijk mee uiteindelijk qua uitslagen tegen die gasten.
1: Zo is het.
2: Ik vind het ook altijd mooi als je in Griekenland op vakantie gaat. Die Griekse...

0: Ja. En jij?
1: Ik zat wel in het stadion, maar ik denk dat die wedstrijd mij uiteindelijk 10 levensjaren gaat kosten. Onderaan de streep. Want dat was echt... iedere keer was het... En het vreselijke was ook... Ajax was als tweede, hè? Ja, Ajax was iedere keer als tweede om te nemen. En je kon het al 4 keer beslissen en het gebeurde niet. Maar het zorgde er ook voor dat op een gegeven moment tijdens dat knock-out gedeelte natuurlijk... iedere keer als zij scoorde, dan moest je. En dan denk je... Ik heb altijd... Mijn buurvrouw in het stadion zegt altijd van... joh, als je zoveel kansen hebt als Ajax, weet je wel... bijvoorbeeld tegen Excelsior en je maakt hem niet... dan gaat hij aan de andere kant vallen. En dat is precies het gevoel wat ik bij die penaltyreeks had toen. Van nou, als je het 4 keer zelf niet afmaakt... dan gaat hij de andere kant een keer op. Ja. Maar dit was een van de uitzonderlijke keren dat dat niet gebeurde.
0: Ja. Nou, ik had, weet je, je hebt soms wel eens van die spelers... waarbij je vooraf denkt van... oh, die gaat missen. En dat had ik bij Kenneth Taylor en bij Anton Guy heel sterk. Maar die schoot hem er zo goed in dat ik sindsdien dat ook nooit meer...
1: absolute zekerheid. Ja.
2: En bij Robbie, wat had je daarbij? Want
0: ja.
2: Voor mij miste hij hem 3 keer of zo.
1: Trouwens zat er ook niet lekker in.
0: Een klein beetje over, hè?
2: Oh ja,
0: die was behoorlijk ver over. Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Robbie 2 keer mis, volgens mij?
2: Drie keer trouwens, maar goed.
0: Hij miste de 2 en de tweede schoot hij huizenhoog over.
1: Ja.
2: Dat is geen penalty-nemer.
0: Nee, Vilena die was erbij natuurlijk als oud Feyenoord. Die flink werd uitgefloten. En hij miste zijn tweede strafschop. Ja, en Anton Guy maakte uiteindelijk natuurlijk de winnende.
1: Ja.
0: Het zou natuurlijk kunnen dat Ajax Panathinaikos nog weer tegenkomt dit seizoen in de Conference League. Zou toch wel weer leuk zijn.
2: Hey, Olympiakos heeft hem, doen, dus heeft hem gewonnen een aantal jaar geleden, toch? Ja. Dat vind ik altijd wel hoopgevend.
0: Ja, toch?
2: Als zij hem winnen.
0: Nou, mooi voorbeeld. Ja.
2: Als het goed valt, kunnen wij het ook.
1: Dat is inderdaad een van de weinige... Nu kan je het iedere keer wel een beetje lijkt het dat je het kan uittekenen nu met het budget van iedere Premier League club die dan meedoet. Ja. Ten opzichte van de rest is dat is zo'n groot verschil. Dus dan zou je verwachten dat Brighton er dit jaar mee vandoor gaat wel. Maar
2: je moet ook een beetje geluk hebben.
1: Dus
2: tuurlijk.
1: Ja. Ja, het kan.
0: Wessel, jij knijpt hem altijd hier een beetje... omdat je toch bang bent dat het over spelerspaspoorten en zo gaat... waar je niet zo goed in bent. Maar je wilde hier ook nog wel wat vertellen over het logo.
1: Nee, ik zat het draaiboek door te nemen vanmiddag... en toen zag ik over het logo en toen dacht ik... ja, dat is natuurlijk mijn geschiedenisterrein.
0: Ja, dus brandlos. Wat wil je kwijt?
1: Nou, het logo. Ten eerste weten weinig mensen dat het waarschijnlijk niet Ajax is in het logo. Dus je hebt... wist je het wel?
2: Ja, maar verpest het nou niet, joh.
0: Ja, dat komt omdat hij het hier al 24 keer heeft geroepen.
2: Nee, vertel maar gewoon. Vertel.
1: Ja. Nee, maar kijk, het is heel simpel. We hebben geen foto's van mensen die 2500, 3000 jaar geleden leefden. Dus we weten het nooit zeker. Maar het zou waarschijnlijk gaan om Menelaos, de koning van Sparta. In het embleem van Ajax.
0: Dat is ook wel lastig geworden met liedjes.
1: Ja, Menelaos, dat bek niet zo lekker. Ja.
2: Menelaos.
1: Maar ja, weet je gaat het nu ook niet meer aanpassen. Dus het is ook weer grappig dat het zo is gebeurd. En Ajax was inderdaad een Griekse held tijdens de Trojaanse oorlog vooral. Aan de kant van de Grieken tegen de Trojanen. En toen op een gegeven moment Achilles daar sneuvelde... die scheen de sterkste wapenuitrusting te hebben van heel Griekenland. En die sneuvelde. En iedereen wilde die wapenuitrusting, waaronder Ajax. En die is daar een soort bezeten door geraakt. En toen die daar eigenlijk weer van terugkwam... en zag hoe hij zich had gedragen... heeft hij, omdat hij zich daar zo voor schaamde... heeft hij zelfmoord gepleegd en zichzelf op zijn zwaard gestort. Dat zegt het mythe.
0: Ze zijn ook niet vies van een beetje drama, hè?
1: Nee, maar die Grieken... Ja, ben je bij de Odyssey geweest dan?
0: Nee, nog niet.
1: Nou, dan zie je dat ze inderdaad wel van een beetje mythe voor me hielden.
0: Ja, dat is niet...
2: Hey, Wessel,
1: ik geloof zelf niet in het bestaan van reuzen. Maar...
2: Wessel, je hebt toch een grote Ajax en een kleine Ajax ook nog? Dat zijn
1: zeker.
2: Nog twee verschillende...
1: En de kleine Ajax was volgens mij ook actief bij Troy, maar er is weinig over bekend. Tenminste, ik heb daar zelf nooit... Ik heb wel eens voor mijn studie volgens mij iets over Ajax geschreven. Maar dat was niet over Ajax de Kleine, is weinig.
0: Het was een voorvader van Lamproe.
2: Het is wel... Zo manisch als Ajax is, vind ik het wel erbij passen... dat we de ene keer het kleine Ajax zijn... en de andere keer het grote Ajax, toch?
1: Dat zijn we de afgelopen 3 jaar geweest.
2: Ja. Maar en als ik naar Edwardsen kijk, denk ik meer aan de kleine Ajax.
1: Ja.
0: Maar ja, het oude Ajax-logo is opgebouwd uit 11 lijnen. Hè? Symbool voor de 11 Ajax-spelers op het veld. Ja, anders zou je 2 lijntjes gaan.
2: Inmiddels oude, ja. Nee, dat is waar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is het oude logo. Daar willen we het liefst niet zoveel meer over hebben. Maar, of heb jij nog een warm gevoel bij dat logo? Door onze jeugd met de prijzen die gewonnen zijn.
2: Ja, het hoort inmiddels ook weer een beetje bij je geschiedenis. Maar ik ben wel blij dat, laat ik het dan zo zeggen... de strijd gewonnen is voor het in mijn en niet alleen mijn ogen echte logo.
0: Je gaat dus, nu niet weer een strijd beginnen.
2: Nee, maar ik vind het ook wel mooi. Dat ik bedoel, dan zie je maar. En ik bedoel, dan is daar jarenlang door supporters op ingezet. Ja. En dat toch uiteindelijk dat daar gehoor aan is gegeven. En voor de luisteraar... Zoek maar op Spotify, YouTube, Van de Tribune. Met mijn vriend Herjan Pullen hebben we een 4

0: delen een podcast over gemaakt. Hè, vier delen met daarin te gast Menno Gele, Erwin Pieters en Kalen Kokkie, Sander Huisman. Allemaal betrokkenen. Een van de vele betrokkenen, want ik wil niemand tekort doen die zich toen de tijd hebben ingezet om het oude logo te doen terugkeren. En ik vind het, ja, weet je wat je hoopt te creëren met zoiets, is het toch een soort van ja, historisch naslagwerk. Want ja, er komt een generatie aan die dadelijk helemaal niet weet dat dit is gebeurd. Hè? Dus vind ik wel vaker, supportersverhalen doen er op dat doen er ook toe.
1: Ja, nou, misschien dat we daar de komende periode sowieso nog een keer op terugkomen, zeg maar, met een speciaal rubriekje. Maar goed, heb jij nog warme gevoelens als je dit logo zo ziet?
2: Nou ja, voor mij is het natuurlijk het logo wat ik altijd heb gekend bij Ajax. Maar nooit het logo wat ik mooi, want ik ben met je eens dat het huidige logo is natuurlijk veel mooier dan dit.
0: Ja, ik ben hier ook mee opgegroeid, hè? Dus
2: dat, ja, oké. Maar dat maakt het inderdaad wel een soort van, ja, daardoor heb je er een bepaald gevoel bij. Maar als ik er nu naar zit te kijken, dan denk ik, ben ik er niet rouwig omdat het weg is. Maar natuurlijk, 1819 en zo associeer je wel met dit logo.
1: Ja, ja, ja.
0: En 94, 95, ik bedoel 92 zelfs. Ik bedoel, we hebben, ja, het, kun je nagaan, ondanks dat we er veel prijs mee hebben gewonnen, is het niet, heeft het andere gevoel bij mij, of heeft het andere logo bij mij in ieder geval veel meer kracht.
1: Ja,
0: en met mij, als je een polletje op X plaatsen waar dan best wel wat mensen op stemmen, zat het volgens mij op 84% van de Ajax-ieden die dat ook vonden.
1: Ja. Goed. Grieken in Ajax, ja, we gaan ze in ieder geval niet zien bij jonge Ajax. Die gaan uiteindelijk ook weer beginnen. Nou ja, komend weekend begint het weer. Maar de afgelopen weken was het wat dat betreft ook stil bij van jonge Ajax. Ze hebben nog wel geoefend tegen Ajax 1, hè, waarin Marcos Leonardo eindelijk te scoorde. Maar is er genoeg perspectief voor de jeugdspelers de komende tijd? En nu al die jongens terugkeren bij Ajax 1? Of instromen?
2: Er werd natuurlijk ook wat meer gerouleerd de afgelopen tijd. Dus ook mensen die zeggen dat Puño en zo, Puño en Monserrate alleen maar in de weg zitten. Dat was de afgelopen wedstrijd al helemaal niet zo, want die zaten ook geregeld op de bank. Dus ik denk dat er zeker genoeg perspectief voor is.
1: Ja, goed. Nou, laten we afsluiten met het advies aan Mies. Aan Michel. Kevin, wat is jouw advies voor onze trainer?
0: Ja, dat is een beetje lastig, Jan. Omdat ik weet niet hoe die selectie er precies voor staat. Maar ik hoop in elk geval dat hij Tolu gewoon weer in de spits gaat zetten.
1: Ja, maar dat is jouw
0: in de basis. Ja, goed, misschien een laf adviesje, maar
1: ja.
0: En een keer rechtsback als Bouwman terug is.
2: Dat zou mijn advies zijn, als die terug zou zijn inderdaad. Want daar ben ik wel benieuwd naar een keer. Kijk, ja. Tolu, daar gaat hij wel voor kiezen, toch? Die geen andere optie heeft.
0: Ja, heb ook voor Dolberg gekozen.
2: Of Leonardo als optie. Maar.
1: Wat zou jouw advies zijn?
2: Ja, inderdaad, eens een keer met Kerer proberen als Bouwman weer fit is. En Bouwman centraal en dan Kerer op rechts. Ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja. Nou ja, we hebben het ook aan jullie gevraagd op de socials. En er kwamen een aantal antwoorden voorbij die we hier even willen benoemen. Lars Hietbrink die kwam met haal een type als Bogarde bij de stafclub als trainer voor de verdediging.
2: Mogen we kort reageren op je?
1: Ja, daar mag jij zeker op.
2: Maar ja, wat is een type Bogarde? Ja, ik ben het met je eens. Bogarde is
0: one
1: of a kind.
2: Was heel goed in wat hij deed. Maar ja, wie is...
0: Maar is dat zo? Zeker of is dat nog zo een... dat hij zo goed was in wat hij deed? Want...
2: Ja, maar als je de verhalen erover hoort, iedereen liep, alle verdedigers liepen er wel een beetje mee weg, toch?
1: Zo'n Nijstad van Twente, die is ook wel heel enthousiast over hem. Op detailniveau gewoon, met wat hij dan bewustzijn
2: Maar hoe weet je of iemand een type Bogarde is?
1: Ik vind dat ook heel moeilijk te zeggen.
0: Ja. Laten we het dan, iemand die dus enorm gefocust is op detailverdediging, zeg maar. Dus de details van het verdedigen. Is dat wat hij bedoelt, of...
1: Daar ga ik dan eventjes gemakshalve vanuit.
0: Ja, moet iemand dan misschien wat meer duiding aan geven de volgende keer?
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Julian Slinger die kwam met Bouwman terug op 4 en Kerer naar rechtsback.
0: Van Harry?
1: Van Harry. Ja, ik weet niet of hij ook hetzelfde hoedje heeft.
0: Staat er niet bij.
2: Dus wat we zeiden, hè? Bouwman op 4 en Kerer naar rechtsback.
1: Ja, met wat wij al zeiden is dat...
2: Kunnen het er wel mee eens zijn.
1: Pim Vloed die zegt Wijndal uit de selectie zetten.
2: Vond ik anderhalf jaar geleden goed advies.
1: Ja.
2: Nou ja.
0: Ja, hij kan er niet mee oneens zijn.
1: Nee, maar het is gewoon... Hij blijft de ellende dat hij veel te veel betaald krijgt.
2: Ja, want hij doet het dit seizoen tot nu toe helemaal niet heel onwaardig als hij speelt. Maar het is gewoon te duur. Ja.
1: 1992 Leon, die zegt werken met een vaste basisopstelling.
0: Ja, als iedereen fit is, dan zou ik ook zeggen dat je daar misschien een beetje naartoe moet. Maar ja, tot nu toe heeft hij al her en der moeten... aanpassen.
2: Het is wel echt heel lang geleden dat we met een vaste basisopstelling hebben gespeeld, als je erover nadenkt.
1: Ja.
2: Dat is echt bizar. Maar ja, dus op zich is het heel wenselijk. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het gewoon wenselijk is om soms één of twee poppetjes eruit te halen. En ja, dat is misschien ook wel gewoon een vaste basis opstellen.
1: Ja, zeker als je ook weer ziet, het is gewoon 6 wedstrijden in een maand. Dat is best wel, ja.
2: Ja, maar een type Adingra bijvoorbeeld, om even als voorbeeld te noemen. Die heb je wel in specifieke wedstrijden nodig. Dus dan is het wel moeilijk om een vaste basis zelf te kiezen. Omdat ik denk dat je bijvoorbeeld tegen AZ veel meer aan Adingra hebt dan tegen Willem II, bij wijze van spreken. Ja. Denken jullie niet?
1: Ja. Nee, dat denk ik.
2: Dus je moet het toch wel per wedstrijd bekijken een beetje.
1: Jongens, even een kleine voorspelling dan nog voor Ajax NEC.
2: Ik denk 3-1. En ik hoop daarnaast op een mooie ontvangst van Dusan Tadic. Maar ik denk dat ik me daar niet druk om hoef te maken.
1: Nee, dat lijkt me toch ook niet. Die gaat echt niet uitgefloten worden.
0: 4-2.
2: Nee, maar ik bedoel gewoon, ja. Vind ik hem gewoon.
1: 5-1.
2: Ja. 3-2, zeg.
3: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd daarna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oorschot een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is zelfs dicht op dit moment. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar beter is om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur.
3: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keijzer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Schuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
4: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door. Nou, de World Grand Prix. Ga lekker naar beschouwen.
3: Helemaal goed.
4: Zin in?
3: Zeker.
4: Ja, we hebben ook nog een prijs weggegeven. Laten we daar gewoon mee beginnen anders.
3: Oh, die,
4: weet je nog? Ja.
3: Dat weet ik nog wel. Ja.
4: Van Beast, Jerry Hendriksen heeft even door de comments gegaan. Ja. Wie is het grootste Beast in jouw regio? En op Instagram, Barry, laagstreepje P89. Die gewonnen.
3: Oké. Okay.
4: Gefeliciteerd.
3: Ja, hartstikke gefeliciteerd.
4: Heeft een Beast-setje. Ik zou eventjes zijn tekst erbij. En dan moet ik weer even heel goed bij mijn ogen scherp gaan stellen. En dan kan ik het voorlezen. Als lokale held zou ik graag Jorg willen aandragen. Jorg zet zich als coach in voor een team in de lokale competitie. Het team dat bestaat uit, en dan formuleer ik het zo netjes mogelijk, jongens die bij andere teams niet zomaar zouden mogen meedoen. Ik heb vast mensen die vroeger als laatste gekozen werden bij de gymles. Nou, dat soort types dus. Maar dan nog drie keer erger. Hij zet zich ervoor in dat ze toch nog een leuke avond hebben. En daar mag Jorg best eens voor in het zonnetje worden gezet. Vind je ook niet?
3: Oké. Okay.
4: Nou, mooi toch?
3: Nee, dat is hartstikke goed. Ja. Maar dat was toch niet de prijs? Dat was toch niet de vraag?
4: Dan is Jorg toch het beest van de regio, dat hij dat organiseert?
3: Oh, ik dacht dat het ook gewoon ging om dat iemand was die goed kon spelen in je omgeving.
4: Zo breed mogelijk doen wij het.
3: Ja, oké. Je verzinnen gewoon weer erbij. Ja. Zo kan ik elke prijs uitreiken.
4: Maar
3: noemen we dat er ook nog bij.
4: Het is wel even voor mensen die het niet weten, met dartteams natuurlijk, dat is vaak ook wel een beetje op persoonlijkheid wordt je gekozen. Stel dat je een moeilijk karakter hebt, is dat toch fijn dat je het team kan krijgen.
3: Ik heb gewoon woeste Willem bij me
4: bijvoorbeeld.
3: In het team zitten. Ja.
4: Nee, je werd gezegd wie het laatst worden gekozen bij de gym.
3: Nee, dat snap ik wel. Maar ik dacht dat de prijsvraag was dat je een goede speler uit je regio moest nomineren.
4: Nee, het beast. Het beast is een breed begrip.
3: Ja, ja, dat blijkt.
4: Dat blijkt. Ja, anders had je de beste amateur Duitser gehad. Dat moet je ook niet hebben. Toch?
3: Nou, oké, dan heb ik de prijs gedaan.
4: Oké, maar je begrijpt nu de prijs. Ja, ja. En wat vind je dan verder? Dit loopt lekker.
3: Ja.
4: Van dat iemand zich daarvoor inzet.
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè?
4: Ja.
3: Want, die willen ook gewoon in een hobby kunnen doen. En ja, als er dan iemand is die dat bij elkaar brengt en dat zo goed mogelijk begeleidt, is dat natuurlijk gewoon top.
4: En dan ergens toch heel nieuwsgierig naar dat team.
3: Ja, ik ook wel. Hij moet wel even een teamfoto opsturen.
4: Ja, ja, dat is dan wel de eis. Barry, je hebt begonnen, maar je hebt wel een teamfoto.
3: Anders krijg je hem gewoon niet.
4: Nee, anders krijg je hem niet. Dus Barry, Jorgen genomineerd, mooie prijzen.
3: Ja.
4: Mooi begin van de podcast dit, kan niet anders zeggen.
3: Liep soepel.
4: Liep soepel, inderdaad.
3: Ja, dit begint gewoon meteen top.
4: Ja, zeg dat wel inderdaad. Goed, zullen we naar de stellingen gaan, kijken of dat wat beter loopt. Gurman Price kletsen uit zijn nek na verloren finale.
3: Zoals gewoonlijk.
4: Eens dus.
3: Ja.
4: Price heeft gelijk. Espanol moet de nederlaag op zijn kin nemen.
3: Eens.
4: Humphries hoort bij de beste darters aller tijden.
3: Ja, eens. Okay. Ja, dat ligt eraan hoeveel je daar...
4: Nou, dat gaan we straks doen. James Wade heeft gelijk. Ik ben de tweede beste darter aller tijden.
3: Ja, oneens.
4: Oké. Okay. En logisch dat Gio van Vegen een interview deed na zijn kwartfinale.
3: Eens.
4: Goed. Gaan we daar straks bij Nederlands later terugkomen. We gaan nu even het finale weekend, hè, de zaterdag en de zondag. We zaten hier vrijdag op zaterdagnacht. We gaan nu het finale weekend doornemen. Humphries gewonnen. In een mooie finale, toch, tegen Price?
3: Ja, een zeer vermakelijke finale natuurlijk. Ook doordat Price zo achtelijk goed begon. En dan 3-0 voorkomt, dan ben je al halverwege. En je had eigenlijk zoiets, als het 4-0 wordt, dan kan het ook zo 6-0 of 6-1 worden. Maar op het moment dat hij 3-1 kwam, kwam hij erin, Humphries. En als hij hem eenmaal te pakken hebt, dan wordt hij ook niet meer minder. En dat, ja, heel knap van hem, dat hij hem toch omdraait.
4: Ja, ik heb even nog een stukje terug zitten kijken, om te kijken hoe ging dat nou precies. Hij gooit gewoon 180 Humphries en daarna 105 uit. Terwijl Price bij 3-0 sets, 2-2, op top staat te wachten.
3: Ja, dat is het moment van de wedstrijd natuurlijk. Hè?
4: Want anders wordt het 4-0.
3: Ja, als het 4-0 wordt, denk je van nou, dan denk dat het gewoon klaar is.
4: Ja.
3: Dus ja, de heel knap. En dan komt hij ook nog 4-3 voor. En dan denk je weer van, nou, oké, nu gaat Humphries ermee weglopen. En dan komt Price toch nog een keer terug. En die negende set was natuurlijk cruciaal.
4: Ja, en sportief als Price is, knuffeltje.
3: Ja.
4: Dat haat jij, hè?
3: Nee, het is niet. Dat denkt iedereen dat je dat haat. Maar het is niet zo dat dat. Weet je, als het na afloop even komt en je bent even sportief met elkaar, is het niet zo heel erg. Alleen het is bij de darten bijna gewoon verkapt. Nee, ik ga het niet zeggen.
4: Ja, nee. Vriendengroep. Laten we dat even gebruiken.
3: Ja. Ja, dat is gewoon een vriendengroep aan het worden, weet je. Je moet wel gewoon, ik zie het ook gewoon, die Humphries gooit 105 uit en wordt het 3-1 mee. Deze wedstrijd nog lang niet klaar. Dus ze staan aan elkaar om te omhelzen of dat het allemaal hartstikke leuk is wat er gebeurt.
4: Ja, het is toch leuk?
3: Nee, dat is het niet op dat moment. Nee, want Kruijs heeft hem liggen om 4-0 te maken en om afstand te nemen. 3-1 is gewoon, nu zit hij weer terug in de wedstrijd.
4: Ja.
3: En vervolgens komt hij 4-3 achter. Dus het is niet leuk dat gebeurt.
4: Nee.
3: En je wil ook gewoon, weet je, ik vind het ook niet leuk dat als Feyenoord scoort dat een Ajax-speler hem gaat omhelzen.
4: Dat zie je nooit gebeuren.
3: Wat een geweldige goal maak jij.
4: Dat gebeurt ook nooit.
3: Dat wil ik ook niet zien.
4: Nee,
3: dat zie je inderdaad niet bij voetbal. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon zien dat ze tegen elkaar opboksen of zo. En alles eraan doen om te winnen.
4: Kijk, wat...
3: In afloop geef je elkaar een hand. En even en als je dan even een knuffel wil, hoeft ook niet te lang. Maar gewoon, en dan is het klaar, hè?
4: Ja.
3: Dan ben je...
4: Ja, dus na afloop mag ik je wel knuffelen, altijd. Of wacht, van deze podcast, of mag dat ook niet?
3: Nee.
4: Nee, oké.
3: Maar dat is ook gewoon, welke speler er wel behoefte aan hebben en niet.
4: Ja, jij bent zo niet.
3: Je hoeft niet allemaal natuurlijk, weet je.
4: Nou, wat het denk ik een beetje is ter verdediging van Price, dat het is... respect voor de finish, zeg maar. Humphries stond met zijn rug tegen de muur. En die gooit 180, 105 uit.
3: Dat je daar respect voor... Maar dan kun je ook een boxie geven.
4: Ja.
3: Knappe finish. En helemaal in jezelf gekeerd blijven. Want je moet er nou weer verder.
4: Humphries vond ook wel apart, dat idee. Want die zat helemaal zijn focus. En die
3: denkt, ja, wat is daar nou?
4: Hij dacht, heb ik gewonnen. Ik heb als 1-set gewonnen.
3: Maar, ja, daarom. Maar misschien zeggen andere mensen weer... Ik vind het fantastisch, mooi dat hij dat doet. Mm-hmm. Sportief, weet ik het allemaal, dat gelul. En dan vind ik het ook prima, weet je. Maar ik vind sport het leukst als er een beetje haat en nijd onder elkaar zit.
4: Ja.
3: Maar wel dat het binnen de lijntjes blijft.
4: Ja, ja, een beetje buiten de lijntjes als Price tegen Anderson vond ik ook wel leuk, moet ik zeggen. Toen, een tijd geleden, een keer.
3: Ja.
4: Een keer mag dat best.
3: Nee, maar dat is ook zoiets. Daar heeft Price een mega boete voor gekregen en weet ik het allemaal. Anderson heeft niks gehad trouwens, dat is ook zo raar.
4: Terwijl die
3: dat
4: ging
3: hele
4: te ver.
3: Ja, terwijl die ook te ver ging.
4: Nou, die ging meer te ver dan Price.
3: Ja, eigenlijk wel. En daar sprak iedereen schande van. En vervolgens gebruiken ze dat clipje nog steeds.
4: Ja, klopt.
3: En iedereen vindt het fantastisch. Iedereen heeft het nog steeds over die finale.
4: Maar Price heeft het 20.000 eerst volgens mij. Ja, 22, maar is weer teruggebracht. Maar
3: ja, 12 of 13.
4: Nog steeds heel veel geld.
3: Ja, superveel geld. Het was niet alleen voor dat, was voor meerdere dingen.
4: Ja, voor het hele toernooi, hè?
3: Ja, en nog iets wat daarvoor iets over gespeeld heeft. Maar het gaat erom dat soort wedstrijden herinner je.
4: Ja.
3: En niet die wedstrijden dat ze daar...
4: Ja, en er wordt nog wel promotie
3: tegen elkaar aanstaan te rijden de hele tijd. Ja, dat is toch niks?
4: Tegen elkaar aanstaan te rijden, ja. Dat gebeurt gelukkig nog niet, maar we hebben wel eens ook kusjes op de mond gezien en zo. Dat
3: soort dingen allemaal, ja. Ja. Hoeft niet, hè?
4: Nee, dat hoeft zeker niet. Ik vind het mooi dat hoe dat werkt, hè. Met TikTok en Instagram, wat je allemaal hebt, krijg je allemaal oude filmpjes. Dan zie je nog in Las Vegas, is het voor mij... Gooi jij tegen Adrian Lewis, jij gooit 140 om 92 achter te laten in een winnende lek en hij gooit 164 uit.
3: Ja, op de boel, ja.
4: Op de boel. Ja, dat moet, hè. Dat kan niet anders, dank je.
3: Nee, op de boel. Ik moest daarna nog een interviewtje geven. En toen zei ik van, ja, het is wel knap, hè. Triple 20, triple 18, midden in de boel. Maar hij gooide gewoon triple 90. Ja. Boel. Ik stond niet naar het bord te kijken. Ik hoorde alleen, hij gooide wel helemaal midden in de boel.
4: Ja, dat hoorde je ook. En wat ik daarmee wil zeggen is, het mooie is daarna de omhelzing die jij hem geeft voor zijn geweldige prestatie. Je keek me niet eens aan. Je had mijn hand, ik keek me niet eens aan.
3: Een Kevin Eindje en wegwezen. Ja.
4: Hij ging ook wel lang juichen, hoor. Dat moet ik ook toegeven. Maar dat is de emotie die jij als speler dan als verliezende speler voelt. Natuurlijk. En dat ontbreekt af en toe een beetje met dit altijd geknuffeld, toch?
3: Ja. Misschien ben ik wel gewoon anders in als anderen. Ik ben dan gewoon helemaal vertiefd dat ik verloren heb. Weet je? Het staat 5-5 en hij gooit 164 aan.
4: Je hebt liever Pieter Manley die na een WK-finale de 7-0 verliest, het podium afloopt, dan dit, toch?
3: Ja, als dat je net zo blij bent als de winnaar. Dat vind ik helemaal niks.
4: Ja.
3: Maar
4: wat is het eigenlijk het meeste wat je ooit is opgevallen? Voor mij blijft toch altijd hangen dat Hetta 9 uit de gooit in het Woodhouse... de zaal afbreekt. Dat is bij mij blijven hangen.
3: Ja, dat is zo niet, blij is.
4: Ja, ik weet niet of jij zo'n situatie kan herinneren.
3: Ja, nou ja, ik heb wel vaker. Ik ben bij Martin Adams. Ik weet nog dat volgens mij was het O'Shea die gooit 170 uit. En hij ligt helemaal in een duik erachter.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dat heb jij niet.
3: Ja, maar dat is helemaal niet grappig.
4: Nee.
3: Het is gewoon echt kloot als dat op dat moment gebeurt. Maar dat soort dingen, ja. Maar ja, dat is een terugkerend iets, hè. Mensen vinden dat misschien wel heel sportief en ben ik dat niet. Ja,
4: misschien ook zo. Goed. Ander moment in de wedstrijd, wat er toch echt bij blijft, is de tiendarter van Humphries om te breken naar 5-4.
3: Zo.
4: Daar eigenlijk keert hij hem om bij het eerste moment om 3-1 te maken en pakt hij hem bij die 5-4, hè?
3: Ja, Prijs mist twee pijlen om 5-4 in sets voor te komen.
4: 3-1 al te winnen in die set?
3: Ja, en het wordt 2-2 en dan gooit hij een tiendarter op zijn lek erin. Ja, dat is wel gewoon een grote klasse.
4: Ja, dat is niet normaal.
3: Betere time ken hij niet, hè?
4: Nee.
3: En dat was ook gewoon eigenlijk het moment van de finale.
4: Prijs ook wel wat geks, moet ik zeggen, in die finale op 2-21 gooit hij twee keer single 20. En die laatste gooit hij weg. Die komt dan in de 1.
3: Ja.
4: Ik denk als je nog een triple gooit, staat er toch even iets meer druk op.
3: Ja, ook dat. Of je gaat voor de boel, dat je in ieder geval gewoon maar een beter getal komt.
4: Zover was het niet.
3: Maar Prijs was het op een gegeven moment wel een beetje kwijt. Maar dat is vaak wel een beetje de...
4: In lange wedstrijden lijkt het, of in finales met Prijs, dan dit gebeurt elke keer nu, heb ik het gevoel. Of ook vorig jaar World Grand Prix tegen Lidl. Weet Lidl het ook weer helemaal om te draaien. Nee, dan denk je, Prijs heeft hem.
3: Dat klopt, maar dat is ook zo. Het is heel moeilijk als je zo goed begint aan een wedstrijd.
4: Om het vast te houden.
3: Er komt een moment dat het niet meer zo goed gaat.
4: Die eerste set, dat is op een World Grand Prix.
3: Ja,
4: het beste wat we ooit hebben gezien.
3: Ja.
4: 132 gemiddeld.
3: Je staat 3-0 voor, je staat boven de 100 gemiddeld. Je kan niet missen. En als je zelf een beetje op niveau hebt getart, weet je gewoon, als je daar zo'n fase hebt, dan heb je het gevoel dat je niet kan missen.
4: Ja.
3: Dat is het lekkerste gevoel wat er is. Maar op het moment dat je dat gevoel kwijt bent...
4: Om het dan weer terug te krijgen.
3: Ja, dan zijn hun nog goed. En bij mij kwam er dan paniek.
4: Ja, kom dan terug. Ja.
3: Wat doe ik anders?
4: Ja.
3: En dan komt het niet zo makkelijk meer terug. Nee. En dat heeft hij ook gemerkt in die wedstrijd. Maar hij kon het wel op een gegeven moment redelijk nog omdraaien. Want hij gooide op een gegeven moment ook niet veel meer.
4: Nee.
3: Hij zakte onder de 100 en het werd steeds minder. En ze kwamen steeds
4: bleven nog wel... ik wou zeggen, bleven bij, maar kon 3-0 voor, verlies 6-4. Dus het ging wel hard eigenlijk als je
3: Maar dat is voor spelers echt het moedigste wat er is. Als je gewoon alles raakt wat je wil.
4: Mm-hmm.
3: En dat je het gewoon een half uur later gewoon kwijt bent.
4: En dan is Humphries ook geen heerlijke tegenstander. Wat die doet qua timing, wat hij ook al tegen Zonneveld bijvoorbeeld. Die was geweldig, was die, hè?
3: Ja, precies.
4: Als hij net zo'n finish tussen...
3: Zonneveld 74, 78, 65, alles wat hij wou. Het laatste pijltje ging erin.
4: Het zijn echt die finishes tussen de 60 en de 100. Op spannende momenten is hij daar zo goed in.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook de grote naam. Ja. Die gooit hij vaak, hè? En de anderen gooien hem vaak net mis.
4: Wat ik dan zeg, dat Price dat echt vaker gebeurt. Moet hij zich daar... Ja, daar moet je toch bijna wel zorgen om maken. Hij komt elke keer ver natuurlijk. Hè? Dat gebeurt in mooie wedstrijden. Weet je, World Masters was hij ook zo dichtbij.
3: Bij Viaplay zeg ik dat ook. Die matchplay, die moet je gewoon nemen. Dat was geen eer te behalen.
4: Maar de Premier League bijvoorbeeld, hè? Ja. Premier League halffinale tegen Lidl.
3: Komt hij ook er gewoon 9-9 volgens mij. Verliest hij 10-9.
4: Ja.
3: En hij heeft het toch vaak wel moeilijk om het af te maken. Ik ben hem tegen Noppert een keer 7-0 voor en verliezen. Maar hij prijst natuurlijk geen choker.
4: Nee, dat is het gekke.
3: Want daarvoor wint hij ook genoeg wedstrijden op het kantje.
4: Het is meer dat het niveau... Het is ook niet dat hij dubbels gaat missen, maar het niveau zakt gewoon.
3: Ja, maar in zo'n finale is het vaak gewoon net niet goed genoeg.
4: Nee, gek toch?
3: Het is best wel gek inderdaad, ja. Want deze finale en die van vorige week... Of twee weken geleden is het alweer.
4: Ja,
3: het
4: gaat hard. Ja,
3: daar heb je toch het idee, daar moet hij er wel eentje van winnen. Maar ik denk dat hij... Ja, en het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen. Ik denk dat hij te goed begon.
4: Ja, oké, ja.
3: Ja, het wordt niet meer beter, hè?
4: Nee. Je bent altijd teleurgesteld in de tweede set naar die eerste.
3: En daarna week, maar die win je nog. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer zo lekker. Je begint te verliezen. En dan ga je ook een keer missen.
4: Maar ben je ervan overtuigd als hij die vierde set had gepakt? Dan had hij hem gewonnen, toch?
3: Dat denk ik wel, ja.
4: Ja. Ja. Dat had bijna niet meer anders gekund, natuurlijk dan. Nou, geef Humphries zo'n tik met een dubbele break.
3: Ja, dan had hij niet meer verloren.
4: Nee. God, dat is toch een pijnlijke conclusie.
3: Ja, voor
4: Prijs, die is de derde finale al van dit najaar speelde, even voor de duidelijkheid.
3: Ja,
4: met de matchplay, World Series Finals en Grand Prix.
3: En gewoon alles in de halve finale gestaan, of beter?
4: Ja.
3: Alle tv-toernooien dit jaar.
4: Ja. Ja, alle over het hele jaar gezien inderdaad. Ja,
3: dat is toch wel echt fantastisch goed natuurlijk.
4: Ja, zeker.
3: Maar dan is het wel zuur dat je geen beker omhoog hebt getild.
4: Nee.
3: Daarom verwacht je en dan hoop je eigenlijk... Als iemand thuis zit en je bent prijsfan... dan hoop je dat je zegt van... nou ja, we gaan er nog harder voor werken... en die prijs gaat er komen.
4: Ik ben dat ook een beetje namelijk. Dus vandaar dat dit interview, dat was sluitend voor mij.
3: En dan zegt hij van... ja, het maakt me niet uit, ik word boer.
4: Ja. Ja, zijn interview daarna bij Sky Sports. Het maakt me echt niet uit dat ik deze verloren heb. Weet je, dan weer hetzelfde verhaal. Ja. Blij met zijn familie.
3: Ja, en hij zei dat hij boer ging worden.
4: Hij gaat boer worden, ja. Ook leuk. Ik denk dat dit wat lucratiever voor hem is.
3: Ja, nee, maar al wil je boer worden. Maar het was niet het moment om daarover te gaan beginnen, vond ik toch.
4: Nee.
3: Naar de finale verloren.
4: Ja, precies.
3: Maar misschien ja, blijft het toch dat ontspannend voor hem werkt. Dat hij zichzelf geen druk
4: maar oplegt. Maar je vindt het wel kletsen aan zijn nek, zei je eens? Het is een beetje...
3: Ja, natuurlijk, weet je.
4: Een vermoeiend terugkerende act, hè?
3: Ja, maar natuurlijk is hij boos. En of tenminste, is hij teleurgesteld dat hij hem niet gewonnen heeft. Als je 3-0 voor staat, zo'n groot toernooi.
4: Ja, je hoopt
3: wil
4: je het.
3: Winnen. Ja, ja, toch? En als je dan niet teleurgesteld bent, dan kan je ook niet zo ver komen. Dat bestaat niet.
4: Nee.
3: Hij is heus wel dat hij denkt, goh man, baal ik hiervan.
4: Ja, omdat hij hem zeker ook wel... Dat zie je ook wel echt direct als Humphries de winnende uitgooit... zie je het ook aan zijn gezicht bij Price.
3: Ja, maar dat mag je toch best zeggen. Je mag zeggen van ik heb een fantastisch leven en alles. Maar irriteert. Deze doet even zeer. Maar vanaf morgen gaan we er weer, weer tegenaan. Ik heb een prachtig leven. En ik verdien een hoop geld. Ben gelukkig met mijn gezin. Maar
4: daarom irriteert het een beetje dat het een act lijkt.
3: Ja.
4: Inderdaad, dat het niet helemaal eerlijk is. Toch?
3: Natuurlijk.
4: Ja. Goed, om Price af te ronden weer naar Humphries. Met zijn oorlogswond. Dat zijn toch mooi op alle foto's.
3: Ja, ja.
4: Foto voor de eeuwigheid.
3: Ja, ja. Die zal er altijd bij blijven, ja.
4: Ja, het was niet dat hij minder werd ook, hè, de korst.
3: Ik heb bij Viaplay, bij zo'n fysiciste...
4: Oh, je hebt onderzoek gedaan?
3: Ja,
4: dat
3: zeker.
4: Dat waardeer ik. Ja, heel goed. En, ja, we hebben hier geen fysici, voordat mensen denken... Nee. Zijn ze lelijk in die podcast, dat komt echt daardoor.
3: Ja, dat is gewoon puur natuur. Ja, valt niks meer van
4: ze
3: te maken.
4: Ze zien er echt uit, ja.
3: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Sorry mensen.
4: Ja, bij Viaplay denken ze altijd wat een knappe man bij jou en dat hier valt tegen.
3: Zelfs dan denken ze dat niet, maar het is hier wel heel erg.
4: Ja,
3: maar ik vroeg haar, ik vond het zo gek dat het op één plek zit.
4: Ja.
3: Weet je, als jij een allergische reactie hebt, is het meestal niet op één plek.
4: Ja, daar had ik over, ja.
3: Dat vind ik ook.
4: Aha.
3: Dat het een aparte manier is. Weet je. Het kan natuurlijk zijn dat je uitslag krijgt van een bepaalde make-up soort. Maar dan heb je het over je hele bakkes, niet één zo'n plek.
4: We hebben een kop nodig voor deze podcast. Durf jij te stellen, Humphries liegt over zijn wond?
3: Nee, want dan zou het moeten zijn de fysiciste van Viaplay vindt.
4: Ja.
3: Maar dat zei ik, want ik zei nog tegen haar dat voor de uitzending. Oh, dan zeg ik wel dat hij liegt. Zei ze, nee. Want ik weet het niet 100% zeker.
4: Okay.
3: Ik zeg maar, ja, dan zeg ik niet dat hij liegt.
4: Nee.
3: Ik zeg maar, ik wil het wel doen hoor. Zeg maar, zei ze, nee, dat kan niet met zekerheid gezegd worden. Maar ze vond het wel een dubieus verhaal.
4: Een dubieus verhaal, ja, inderdaad, goed. Eigenlijk is het te weinig eer voor hem om daar te veel over te hebben, over die wond.
3: Natuurlijk.
4: Want hij wint weer deze week in een moeizame opstart. Maar het weekend was hij eigenlijk bijna geweldig, toch?
3: Nou, ik vond hem eigenlijk het hele weekend ook gewoon, ja, gewoon goed, maar niet geweldig.
4: Vond je niet?
3: Nee, vond ik wel. Ik vond
4: hoe die wedstrijd tegen Humphries eigenlijk, of tegen Wade in die halve finale?
3: Ja, ik vond Wade gewoon een beetje minder als dat ik hem de hele week gezien. Dat hij miste veel dubbels voor zijn doen. Die vond ik wel wat slordig.
4: Okay.
3: En hij wint hem gewoon omdat het gewoon Humphries' basis is gewoon heel goed.
4: Mm-hmm.
3: Maar ik heb niet het idee dat we echt de beste Humphries hebben gezien. Ik denk dat hij nog een stukje beter kan.
4: Ja, nee, dat misschien. Het is
3: een scorend ook.
4: Dominant,
3: maar we hebben een paar jaar geleden gezien, als hij af en toe helemaal losgaat.
4: Ja, dat was het niet.
3: Niet normaal wat hij allemaal stond te doen. Ik vond hem nu gewoon goed.
4: Mm-hmm.
3: Maar nog niet echt dat we de beste Humphries hebben gezien.
4: Nee, eigenlijk is dat misschien een pijnlijke conclusie. Dat hij dan dat Lille wint hem een keer niet. En dan eigenlijk een niet zulke hele goede Humphries.
3: Die wint hem, ja.
4: Die wint hem dan. Dat is voor de rest. Je zegt altijd, de rest heeft huiswerk.
3: Ja.
4: Dat hebben ze zeker.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Het is voor Humphries natuurlijk fantastisch.
4: Ja.
3: Je weet dat je niet in topvorm bent geweest. En je wint even goed de World Grand Prix.
4: Ja.
3: Dat is heerlijk.
4: En hij wint titel op zijn palmarès op dit moment staan.
3: Dus ja, voor de rest nog steeds heel veel huiswerk. Hè? Ik bedoel, ja. We hebben nu gezien dat Littler nog steeds wel kwetsbaar is. Hè?
4: Mm-hmm.
3: We gaan niet meteen over vormcrisis en dat soort dingen praten. Want dat is een beetje vroeg. Maar het allerbeste is er even af op het moment.
4: Mm-hmm. Ja, hij staat ook niet in de jeugd-WK-finale bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. En als je hem daar de hele dag over ziet, speelde hij ook goed. Maar ook niet geweldig.
4: Gaan we donderdag uiteraard over hebben. Over Humphries. Het is 9e major. En nog 2 keer de World Cup gewonnen. 11. Mogen 11 zeggen.
3: Ja, mag alles zeggen. Je mag 13 zeggen.
4: 11
3: meisjes. Maar mij niet.
4: Ja, maar dat klopt niet.
3: Nee, maar 11 ook niet.
4: 9 moet ik dan eens zeggen.
3: Weet je, de PDC zelf noemt het al geen majors.
4: Nee, wat noemen zij dan?
3: Ja, die hebben het altijd maar gewoon over tv-titels. En,
4: okay.
3: Dat is meer een media-dingetje. Kijk, het liefste zou je willen hebben dat het allemaal gerangschikt wordt in belangrijkheid. Het WK bovenaan, dan die 3 weektoernooien.
4: Ja, ik vind de Premier League ook wel die categorie dan horen. Ja,
3: en dan dat je daaronder die weekendtoernooien hebt en dat je daar dan gradaties in hebt. Maar hun vinden blijkbaar de World Series Finals net zo belangrijk als de matchplay.
4: Ja, wat het niet is dan?
3: Nou, vind ik niet.
4: Nee, oké. En het EK is straks 6 dagen. Waar valt die dan onder?
3: Ja, maar dat voor het eerst 6 dagen, dan ga je richting een week. Dan wordt het belangrijker, want er mogen meer mensen aan meedoen. Dan wordt het een groter toernooi. Maar ja, de PDC die noemt alles een major. Of tenminste, die noemt niks een major. Die noemt alles gewoon een tv-toernooi.
4: Maar in ieder geval heel veel titels op televisie dan voor Humphries.
3: Ja.
4: Hoort hij al bij de beste? En wat is dan de beste? Als jij nu, je hoeft niet alle namen te noemen, maar als je moet rangschikken, waar is Humphries qua beste alle tijden? Plekje 6, 7, 8, daar een beetje?
3: Het eerste wat in moet tussen de 6 en de 12, zo'n beetje, daar denk ik. Dat hij zo'n beetje zit voor mij op dit moment.
4: En waar is dat op gebaseerd? Dat hij het ook misschien nu wel wat langer laat zien al?
3: Ja, nee, maar ook nog niet lang genoeg natuurlijk. Dat valt ook allemaal nog om.
4: Ik vind bijvoorbeeld dat hij veel meer gewonnen dan Adrian Lewis. Alleen Adrian Lewis heeft twee wereldtitels, hij nog maar één. Dus
3: ja, nee, maar ik zeg ook niet dat Adrian Lewis boven hem
4: moet staan. Nee, maar daarom is altijd een moeilijke discussie.
3: Maar voor mij is het, ja, weet je, als je de beste 5 aller tijden... dan vind ik ook wat voor impact heb je gehad op de sport. En daar moet je ook naar kijken.
4: Ja.
3: En hoe baanbrekend ben je geweest, hoeveel heb jij betekend? En ja, dan komt de ene hoger dan de ander. Maar dat blijft altijd een fictief rijtje.
4: Mm-hmm.
3: Is geen absolute wetenschap natuurlijk.
4: Maar toch wel interessant.
3: Want als ik zeg van, nou ja, ik vind bijvoorbeeld Bristow... vind ik de derde die er ooit is geweest. En heel veel mensen zullen zeggen, dat is hij niet.
4: Nee.
3: Heel veel mensen zeggen dat Anderson in de top 5 hoort. Ik vind van niet.
4: Ik ook niet.
3: Maar dus het blijft altijd
4: maar discussiëren. Wij vinden Lidler wel al, toch?
3: Ik vind Lidler al gewoon er heel dicht tegenaan zitten, ja.
4: Dat zit er al bij de top 5 wel, toch?
3: Oh. Ja, dan zou hij voor mij 5e zijn, denk ik.
4: Nou, sta je erbij?
3: Ja, dan sta je erbij, ja. 5-6e zo'n beetje.
4: Oké. Okay. Maar de Humphries zit daar nog wel even natuurlijk onder.
3: Ik vind
4: daar
3: wel achter, ja. Ik vind de impact van Lidler is natuurlijk gewoon...
4: Zeker.
3: Is zo groot geweest, dat vind ik, hoort er ook bij. Ja. En datzelfde geldt voor Taylor, datzelfde geldt voor Bristow, van Barneveld.
4: Maar ik vind het wel knap dat Lewis zat altijd achter Taylor en later van Gerben. Die pakte niet zoveel titels als dat Humphries toch heeft gepakt nu in tijdperk Lidler, als het zo
3: mogen noemen. Dat klopt. Kijk, je kan alles Lidler erbij halen, want je kan ook zeggen van Bristow die wonnen, toen was de nummer 1 bond.
4: Ja.
3: Dus dat is knapper.
4: Ja.
3: Anderen zeggen weer van 10 jaar geleden was het niveau hoger in de top, dus dan is dat weer knap.
4: Ja, dit is heel
3: dus moeilijk. Dus iedereen kent zijn eigen theorie erop nahouden. Ik vind gewoon dat Humphries wel in een uniek rijtje hoort. Weet je, die hoort wel bij de beste. Maar hoe hoog, joh.
4: Ja.
3: Geen idee.
4: Maar toch veel titels inmiddels, hè?
3: Ja, zeker. Dus heel veel titels.
4: 11 titels op televisie.
3: Ja, echt wel heel veel, hè.
4: World Cup met 2 verschillende. Ook wel wat waard natuurlijk.
3: Ja, 100%. Denk ik. Gewoon een fantastische carrière, hè.
4: Alle grote toernooien gewonnen. Ja. Als je dat wat je zegt, dat gaat rangschikken in die gradaties, heeft hij ze allemaal gewonnen. In de top.
3: Ja.
4: Alleen het EK, hè, die is een beetje moeilijk voor de luxe.
3: Ja, die hebben ze allebei nog niet. Nee. 2 jaar geleden vorig jaar zat hij heel dichtbij.
4: Ook een mooie strijd is dat. Eigenlijk wil je die in de finale dan misschien wel weer tegen elkaar zien.
3: Ja.
4: Wie de eerste Europese kampioen gaat worden dan.
3: Ja, we weten niet of het kan nog.
4: Nee, dat ligt eraan waar ze in de loting natuurlijk terechtkomen. Dat is nog even afwachten. In dat rijtje staat van beste darts alle tijden, staat James Wade op 2. Al dus James Wade.
3: Dat vindt hij zelf, ja.
4: Ja.
3: Ja, nee, dat vind ik niet. Dat... Nee.
4: Het is wel, we noemden het vorige week, hè, toen jij overstapte stond hij in de top 5 van de wereld. Daar zat hij nu nog.
3: Ja, maar de man heeft een geweldige carrière en heeft ook veel gewonnen. Geweldige speler nog steeds en doet nog steeds mee. Staat halve finale weer in de World Grand Prix. Maar als je zegt naar de allerbeste spelers van de wereld, is hij voor mij niet de nummer 2.
4: Misschien wel de meest constante
3: speler. Hij is wel een mega constante speler geweest. Maar heeft ook een tijdje gewoon, wat was het? 20e van de wereld.
4: Ja, je hebt de top 16 een beetje uitgevallen.
3: Ja, precies. Dus. Maar geweldige carrière, geweldige speler. Maar in mijn ogen niet de 1 na beste alle tijden. Dat niet.
4: Waarom zou hij dat zeggen? Vindt hij dat echt, denk je?
3: Hij vindt het altijd ook wel even een beetje leuk om een beetje te prikkelen.
4: Ja, te ontregelen.
3: Ja, te ontregelen. Ja. Als iedereen links zegt, dan vindt hij gewoon rechts.
4: Ja.
3: Dat soort dingen, dat heeft hij natuurlijk heel sterk.
4: Mm-hmm.
3: En dat maakt hem ook gewoon hoe hij is.
4: Ja.
3: En dat hij dan maar, weet je, de mensen denken altijd, maar die zeggen maar wat en al die dingen. Maar James Wade is gewoon een hele intelligente jongen.
4: Ja.
3: Alleen,
4: het komt er niet altijd over.
3: Nee, maar het is vrij moeilijk doorheen te komen. Ja. Omdat hij gewoon echt zegt en doet waar hij zelf zin in heeft.
4: Ja, een beetje behoorlijk is het.
3: Ja. Dan komt Neil Sonneveld, dat vertelde mijn zoon, die komt James Wade tegen. En dan vraagt James Wade aan hem, wat doe jij hier, weet je?
4: Afgelopen week is dit.
3: Ja.
4: Dat weet je niet.
3: Heb jij geplaatst, weet je? Gewoon dat, hij weet het donders goed.
4: Hij heeft hem toch al eerder een keer, ook een paar jaar geleden, gefeliciteerd dat hij nog in het toernooi zat.
3: Ja, dat hij nog in het toernooi is. Vorig jaar was dat, ja.
4: Toen ze tegen elkaar moesten.
3: Ja, toen had hij een week ervoor van hem gewonnen.
4: Wie had gewonnen?
3: Niels had gewonnen van Wade. En toen moesten ze weer tegen elkaar feliciteren dat hij er nog in zat.
4: En wie won er toen?
3: Toen won James Wade.
4: Jammer.
3: Dat soort spelletjes speelt hij ook mee. Ja. Gewoon. Maar, ja, ik mag dat wel.
4: Ja, het is wel, het is even anders. En nou, dat is hij, hè, anders.
3: Ja, dat is hij zeker. Ja.
4: Ik zou hem toch in de Premier League. Ja, het is niet het meest attractief om te zien, maar hij hoort in die Premier League ook gewoon.
3: Nou ja, als zoals hij op dit moment speelt.
4: Ja.
3: En, want hij scoort nu op dit moment ook gewoon goed. En met die finishes. En hij reageert regelmatig. Waarom staat hij er niet in?
4: En hij is niet van de Luke Littler knuffelclub.
3: Nee, en hij is ook niet bang om te winnen. Nee. Dat is gewoon iemand die hij zal ook niet troosteloos laatste worden in zo'n Premier League. Hij behaalt al zijn punten. Dus ja, ik, waarom niet hem erin zetten?
4: Die anderhalf finale, ik was een beetje degene die nu voor Joker stond. Hè? Ik voorspelde als finale Wade tegen Espinol.
3: Je stond niet voor Joker. Hoor.
4: Nee? Oh, fijn. Nee. Fijn, oké. Okay,
3: je had het gewoon een keer mis.
4: Ik had het een keer mis.
3: Dat kan gewoon gebeuren.
4: Kan ook een keer gebeuren.
3: Kijk, zo ken ik ook zijn.
4: Lief, dankjewel. Ik schrik er helemaal van.
3: Wen er niet aan.
4: Nee.
3: Het is niet dat je voor Joker stond.
4: Oké, ik zat er gewoon
3: netjes geformuleerd van je.
4: Ja, ik zat er gewoon even naast.
3: Ja, goed. Dat kan gebeuren.
4: Espinol haalde het niet, want die verloor namelijk van Price. Er gebeurde ook nog wel wat rondom de wedstrijd. Hè? De eerste, we kunnen hier wel zeggen, fuck off.
3: Ja, mooi, hè?
4: Ja. Dat hij dat tegen het bord zei. Price gokt er ook even van.
3: Ja, die stapte even terug.
4: Ja, het was zo hard. Ja, dat is omdat de zaal zo sfeerloos was.
3: Ja, maar hij was gewoon zwaar geïrriteerd over zijn eigen spel. En dan ga je alles aan irriteren. En dan leg je aan en dan wil je echt zo graag weer een dikke score erin. En dan zwier je hem de laatste vol in de één. Ja, dan krijg je dat. Weet je, dat
4: ongepast misschien een beetje, ja. Het is heel menselijk, is het?
3: De laatste aan tegen wie je dat moet zeggen, toch?
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja, dit is iemand ooit
3: de
4: scheidsrechter bedreigend het podium afgestort.
3: Dat heb ik gehad. Dus. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen op het podium gezegd, waardoor ik er een hele groepering achter me aan heb gehad.
4: Ja.
3: Ik heb zelfs mails gehad van die LHBTI+ gemeenschap.
4: Q+, inderdaad.
3: Ja. Dus ja, dan ga ik niet nu de bedweter uithangen en zeggen van, ja, dat kun je niet maken wat je doet, jongen.
4: En dan gelijk de commentator bij Sky Sport gelijk excuses aanbieden.
3: Ja, maar dat moeten ze, want anders krijgen ze een boete.
4: Krijgen ze een boete, inderdaad. Ja. Maar wat jij wel al eerder hebt gezegd, het is het meest hypocriete volk ook ooit.
3: Zo.
4: Want als je een Engelsman spreekt, hoe vaak je dan wel niet het F-woord hoort?
3: En het C-woord. En die ga ik hier niet
4: horen. Ik weet wel wat je bedoelt, ja.
3: Ja, dat is niet normaal hoe vaak die schelden en vloeken. En dan gaat dat dingetje aan. En
4: die gebruik je trouwens ook vaak als je ruzie hebt in het Engels.
3: Klopt.
4: Het C-woord. Ja, klopt. Als het lekker geld wordt.
3: Knal ik hem erin.
4: Ik ben benieuwd of mensen weten wat het C-woord is. Maar die is wel lekker.
3: Ja.
4: Die bek lekker.
3: Maar dan kun je goed je agressie inleggen.
4: Ja. Ja, dat klopt. Lekker scheldwoord inderdaad in het Engels.
3: Ja.
4: Maar Price, na afloop ook Espinol begon over publiek te klagen. Een beetje tegen Price. En dat Price zoiets, en dat snap ik vanuit hem misschien wel, dat Espinol de laatste is die daar misschien over mag klagen. Omdat het vaak aan zijn kant natuurlijk ook is. En dit keer weer.
3: En ik vond dat het publiek ook nu weer voor hem was. Ja. Dus dat viel allemaal wel mee. Ja, dus maar dat was een goed interview van Price.
4: Ja, dus hij van, hij moet misschien deze Nela gewoon op zijn kin nemen en niet zeuren.
3: Ja. Maar dat is ook wel lekker, toch? Dat een keer een speler tegen elkaar, dan in plaats van dat ze bijna een hotelkamer samen boeken.
4: Ja.
3: Heb ik dit liever gewoon even een prikje uitdelen.
4: Ik vond dit interview beter van Price dan zondag.
3: Ja, ik ook.
4: Ja.
3: Maar natuurlijk mag je dat gewoon zeggen. Hè? Dat je gewoon, als je het ergens niet mee eens bent, dat is toch gewoon goed?
4: Zeker.
3: Hij zegt gewoon waar het op staat. En ik denk ook dat als Aspinal de volgende ochtend wakker wordt, dat hij ook wel denkt van ja.
4: Klopt ook wel.
3: Het was gewoon irritatie van mij uit.
4: Ja.
3: En dan ga je alles erbij halen.
4: Ja.
3: Als je al geïrriteerd bent, dan irriteer je ook gewoon aan iedereen en alles wat er gebeurt in zo'n zaal.
4: Is dat zo?
3: Ja, dat heb ik ook al gehad, ja. Alleen ik had het iets sneller dan hun.
4: Ja. Als we nog even één keer Wade erbij haalden, die ging nog tijdens de wedstrijd tegen Humphries eventjes de discussie aan, hè?
3: Ja, met iemand in het publiek, ja. Maar dat is ook wel weer gewoon, weet je, dan merk je ook aan dat als Wade goed is, heeft hij dat ook niet, hè? Want dan is hij best wel stoïcijns overal.
4: In Australië tegen die Kling werd hij ook uitgefloten. Was alles natuurlijk achter Kling. Daar reageerde hij pas na de wedstrijd.
3: Ja.
4: En nu?
3: Maar je merkte gewoon in de halffinale had James Wade, die had gewoon echt zijn dag niet. Die miste opvallend veel openingsdubbels, alles ging niet lekker. En dan ga je eerder op publiek reageren. Als dat je er helemaal lekker in zit. Ja, kom erop.
4: Maar wat vind je ervan dat hij dat doet dan? Ook naar de beveiliging wijzen van
3: Nou, dat vind ik wel goed, hoor.
4: Ja,
3: als je iemand echt zwaar irriteert.
4: Maar hoe zie je trouwens, dat vraag ik me altijd af. Hoe zie je in zo'n menigte wie het is? Jij zag dat ook, denk ik wel. Hoe zie je dat?
3: Ik zag dat. Ik heb één keer gehad. Toen speelde ik tegen Anderson op de Masters. En die gozer zat maar uit te schelden, jongen, de hele tijd.
4: Ook het C-woord.
3: Ja, ook ja. En alleen maar.
4: Ja.
3: En toen zei ik in de pauze, of hij naar het podium wou komen. Ik denk, dan plant ik gewoon mijn maatje 45 gewoon tussen zijn ogen. Hij wou niet komen.
4: Oké. Okay.
3: Maar dan sta ik daar als een van de sufferdzak om me aan te wijzen op dat podium. Ja. Hier komen.
4: Nou, ik ben blij voor jouw carrière dat ik niet in die kant op
3: stroom. Ja, dan hadden we waarschijnlijk die wedstrijd niet uitgespeeld.
4: Nee.
3: Ja.
4: Maar dan zie je echt wie... Dat doet ook in je gezicht dan als jij terugloopt.
3: Ja, er zat iemand zo naast, weet je.
4: Oh, echt?
3: Nee, joh. Misschien had ik wel de verkeerde. Ja. Dat zou niet de eerste keer zijn. Maar ik vond in ieder geval dat hij het gedaan had. Okay. Dus dan sta ik hem daar uit te schelden terug, weet je, in de pauze. Maar dat moet je eigenlijk niet doen.
4: Nee.
3: Maar ja, soms ben je gewoon ook geïrriteerd. Hè?
4: Dan nemen de emoties de boventoon. Nou goed, de prijs had uiteindelijk die finale. Die dus verloor van Humphries. Kunnen we het toernooi langzaam gaan afronden? Voordat we eventjes de huishoudelijke mededeling van de wereldranglijst doornemen.
3: Oké. Okay.
4: Daar is het een en ander verschoven. Ja, ja, ik wil vragen wie is het meest gezakt. Maar dat heb ik vooraf al gezegd. Het is een Belg. Ja. Jij gokt ook een Belg, maar het is een andere Belg.
3: Ja, dat is Dimitri. Ja,
4: Dimitri is wel echt, als je naar de bovenste regionen, waar hij niet meer zit, maar als je naar de wereldranglijst kijkt, daar is hij echt, heeft hij een flinke knauw gekregen. Van plek 46 naar plek 13. Of andersom. Van 46, 13 plekken gezakt.
3: Was het maar zo'n feest,
4: ja,
3: man.
4: Goh, ja. Dat was het mooiste. Ja, van 46 naar 59, voor de duidelijkheid.
3: Goh.
4: Ja. Dimitri van den Berg, nummer 59 van de wereld.
3: Twee jaar geleden gewoon twee Belgen in de halve finale.
4: Tegen elkaar toen, ja.
3: En tegen elkaar. En dan nu gewoon doet er geen één meer mee. Dat is toch wel even een hard gelach voor België.
4: Maar de Dekker is die won het ver geleden. Ja. Die is teruggezakt naar plek 33. Ja. 24 naar 33.
3: Ja, dat bedoel ik, weet je. Dat
4: valt
3: is toch
4: tot 32 van de wereld.
3: Even een hele moeilijke periode voor het Belgische dart.
4: Ja.
3: Ja, het is ook niet dat er ontiegelijk veel aankomt. Dat je denkt, er komt een nieuwe lichting aan die deze gaan opvolgen. Dat is er ook niet.
4: Nee, ik heb het niet helemaal waterdicht. Maar het lijkt erop dat voor het eerst sinds 14 jaar, sinds 2012, dat Kim Huibrechts de top 32 binnenkwam. Dat voor het eerst sinds die tijd geen Belg in de top 32 van de wereld staat.
3: Oké. Okay.
4: Dat Huibrechts heeft heel lang gestaan. Toen kwam Van den Berg. Toen is Huibrechts eruit gevallen. Maar Van den Berg heeft heel lang natuurlijk ingestaan. Ja. Toen kwam Mike de Dekker erbij en...
3: Toch is dat heel gek, hoe dat werkt. Hè? Want dan heb je eindelijk een paar goeie. Dimitri die natuurlijk de matchplay wint. En Yuki Open, Mike de Dekker wint de Grand Prix. Dan verwacht je dat er steeds meer aankomt. En dat het meerdere spelers, dat het in de breedte beter wordt.
4: Zeker nog, ik denk dat we precies twee jaar geleden dachten... deze twee gaan het doen voor België. En Kim zijn we kwijt. Ja. En als je nu op iemand je hoop moet vestigen in België...
3: Dan is het al Kim. Maar dat is ook niet dat er nog een groepje achter zit. Weet je, je hebt natuurlijk met Andy Bates heb je een goede speler. Maar je hebt niet echt heel veel nieuwe aanwas. Dat je zegt van nou, die gaan het overnemen. Of daar komen wel een paar top 32 spelers weer aan. Dat is toch in België een beetje wel een probleem.
4: Als je naar het jeugd-WK bijvoorbeeld kijkt wat gespeeld is vandaag. Ze hebben er eentje gehad bij de laatste 32. Jensen Remori. Remori, denk ik. Ken je hem?
3: Ja, wie niet?
4: Nou, maar die komt eraan. Ja, jij bent de topscout van ons twee. Hè? Dus, maar,
3: ik heb geen idee.
4: Hij is jou niet opgevallen inderdaad. Nee, maar,
3: bij de JDC onder 18 hebben ze wel een behoorlijk goede lichting. En daar doen ze er ook heel veel aan. En dan moet je hopen dat daar wat er vandoor gaat komen. Maar daar heb je wel echt wel een paar aardige spelers. Maar voor de Belgen is het wel belangrijk dat daar natuurlijk genoeg aanwas komt.
4: Ja.
3: Anders ben je straks VTM ook kwijt.
4: Dat, zeker, want nu heb je al op de matchplay en Grand Prix heb je geen Belg gehad.
3: Nee, precies.
4: En op de andere toernooi is het ook nog maar de vraag.
3: Ja, dus dan gaat het toch landelijk een beetje animo mis, hè? Om het te gaan bekijken. Dat heb je in Nederland ook. Als je kijkt naar de Eurotours, dat zeggen ze bij Viaplay ook. Zodra de laatste Nederlander eruit is...
4: Is het klaar met
3: Wordt er gewoon een stuk minder gekeken. Dus ja, het is belangrijk dat een landgenoot het goed doet.
4: Dat lijkt me zeker. Dat zij gaan de Eurotours uitzenden vanaf volgend jaar.
3: Nou, daarom. Ja, als er dan geen Belg meedoet, dan zie je toch, daar is minder leuk kijken.
4: Natuurlijk is dat minder leuk
3: dus kijken. Dus het is wel belangrijk dat er een paar goed gaan spelen weer.
4: Ja, zeker. Voor mij te dekken natuurlijk, het zal een tik zijn. Ondanks dat hij wel al een tijdje geleden kon aanvoelen komen. Hè?
3: Ja, natuurlijk, maar dan nog doet het toernooi zeer als hij
4: gespeeld wordt.
3: Ja, hij is geen dartkijker, hij kijkt niet naar die wedstrijden.
4: Maar zijn naam is de hele week niet genoemd, bijvoorbeeld.
3: Nee, precies.
4: Dat moet al pijn doen als je twee jaar geleden hebt gewonnen.
3: En dan... Ja, je vindt sowieso dat je er dan nog bij hoort. Hè?
4: Als je überhaupt kijkt naar de wereldranglijst... Hè, dat je ziet bepaalde spelers op plekken staan. Chisnall op 30,
3: ja.
4: Cullen 31... dan heb je Mike de Dekker bijvoorbeeld 33, Peter Wright 36.
3: Maar het is sowieso belangrijk... dat als jij zo'n toernooi gewonnen hebt... dan hoor je na twee jaar in de top 16 van de wereld te staan.
4: Ja, als je zo'n grote klappen op je wereldranglijst maakt... Dat heeft hij ook al nagelaten natuurlijk.
3: Ja, precies, maar dat weet hij zelf ook natuurlijk. Ja. En dat zegt hij zelf ook. Maar dat is wel een... Dat is wel echt een aderlating.
4: Dan moet hij zichzelf kwalijk nemen.
3: Zeker met alle
4: Eurotours die hij op een gegeven moment mocht spelen. Alle kansen, al het geld wat hem heeft natuurlijk opgeleverd. Waar hij allemaal daardoor aan mee mocht doen.
3: Ja, dan hoor je in de top 16 van de wereld te komen. Ja. Maar ja,
4: het is wel dichtbij gezeten, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is net niet gelukt. En, nou, en nou kun je weer vanaf de grond opbouwen.
4: Dat gaat hij zeker moeten doen, inderdaad. Ik ga even verder met het lijstje met toch wel spelers die op opmerkelijke plekken staan, hè? Peter Wright bijvoorbeeld, plek 36. Michael Smit, 37.
3: Ja.
4: Dat was een paar jaar geleden gewoon de WK-finale, was dat. Ja. Nummer 1 en 2 van de wereld.
3: Maar we zijn het afscheid aan het nemen van een behoorlijke groep met, ja, met hele goede spelers.
4: Van Barneveld wil ik toch benoemen, 44. Weet je, ook gewoon. En dan Van den Berg, nou ja, die slaat helemaal de kroon.
3: 59.
4: Die gaat zijn Stuttgart kwijtraken.
3: Ja.
4: Staat dat vast voor jou?
3: Nee, want maar de kans is wel gewoon 95% dat hij die kwijt is.
4: Ja.
3: Kan natuurlijk altijd.
4: Tuurlijk.
3: Alleen je hebt nog geen aanknopingspunten dat je zegt van oké, dat kan elk moment omdraaien.
4: Ja, het is via de Play Championships bijna niet meer te doen. En dan zou hij echt het WK-kwalificatietoernooi moeten halen en daar...
3: Ja, maar weet je, als je nou merkt van oké, hij zit elke keer alweer boven de 90 gemiddeld en het zit eraan te komen, dat is het ook niet. Dus nee, op dit moment moet je zeggen van nou ja, die gaat hem gewoon kwijtraken.
4: Ja, dat is toch een pijnlijke conclusie, ja. Inderdaad. Als je verder kijkt, ja, Espanol zal blij zijn. Weg te zijn van die plek 16, die is zelfs naar plek 11 gestegen.
3: Dat is altijd lekker natuurlijk, ja.
4: Zonneveld stond ook een beetje op het randje top 32, heeft ook even een mooi buffer opgebouwd. Gaat naar plek 29, van 35 naar 29. Ook lekker, toch?
3: Ja, zeker.
4: Ja.
3: De weg van die plek. Al moet ik zeggen dat nummer 32, ja, of je op dit moment Price of Littler hebt. Ja, Littler, ik weet allemaal wel dat zijn toppenhoger ligt.
4: Mm-hmm.
3: Maar ja, als je Price alle tv-toernooien in de halve finale hebt gestaan.
4: Ja, ook geen feest.
3: Is ook geen feest.
4: Maar vorig jaar het WK gezien, was heel snel klaar voor hem. Dus.
3: Het WK blijft altijd, en zeker, ze moeten eerst maar eens komen dan in die derde ronde. Hè? Want
4: ja.
3: We hebben allemaal gezien, die eerste paar ronden zijn echt zenuwpotjes.
4: Zeker die tweede ronde merk je ook nu wel dat de spelers die de eerste ronde hebben gewonnen, de mindere, zitten er toch lekker in. En die moeten dan tegen die toppers in de tweede ronde.
3: Ook dat, en niemand wilde voor kerst uitliggen.
4: Nee.
3: Dus dat brengt gewoon extra druk met zich mee. Want ja, als je voor kerst eruit ligt, heb je het gevoel, het toernooi is net begonnen en ik doe er niet meer mee.
4: Wat hij mee naar won van Dobie en nam zijn plek op de wereldranglijst over. 16 en Dobie nu 17. Bunting is van 11 naar 13. Die gaat ook langzaam weer een glijbaantje op, hè?
3: Ja, zeker. Maar die heeft gewoon geen goed jaar, hè? Is niet in vorm.
4: Nee.
3: Werkt er hard aan, maar het lukt niet.
4: Wade en Kleten zijn gewisseld. Wade 5 en Kleten nu 6. En Noppert en Rock ook. Dus Noppert nu 7, Rock 8. En Van Gerwen nummer 9. Nou, mooi dat Noppert weer gewoon plek 7.
3: Ja, knap, toch?
4: Ja. Zeker.
3: Ik denk als je gewoon iemand nu vraagt waar staat Noppert, dat niemand die plek goed heeft.
4: Nee.
3: Het zal allemaal denken, het zal 11, 12.
4: En hij heeft ook geen geweldig jaar.
3: Nee.
4: Dus is het ook wel knap.
3: Maar dan weet je gewoon in ieder geval dat hij vorig jaar natuurlijk heel veel verdiend heeft.
4: Wat is je eindconclusie als je nu, we hebben de ranglijst gehad, als je naar het Nederlands kijkt van op deze World Grand Prix?
3: Och, ja. Dat Gian gewoon onze nummer 1 is. En op niet alleen op de wereldranking, maar ook gewoon op die toernooi. Hij komt daar op 2 halffinales en een kwartfinale staan. Ja, en de rest komt daar niet in de buurt.
4: Nee.
3: Dirk heeft een halffinale staan en dan houdt het wel op, hè?
4: Ja.
3: En dan heeft Niels nu een kwartfinale.
4: Noppert heeft een kwartfinale.
3: En Noppert heeft een kwartfinale staan. En maar dat is het dan ook wel.
4: Ja.
3: Dus wij als Nederlanders komen wel vaak ver in een toernooi. Maar finales of
4: we hebben nog geen finale gespeeld dit jaar.
3: Zit er niet in op het moment.
4: Dat is dus niet lekker.
3: Nee. En dat hebben we natuurlijk jaren geleden hebben we dat al met Van Gerwen gehad. Dan kon iedereen in de schaduw van Gerwen goed doen. Want hij kwam altijd ver. Dus ja. Als de rest dan
4: was het leuk. Ja. Weet je, nu zit je al naar Gian te kijken en dan verliest hij 9-1 in Lex. En
3: Gian krijgt nu al heel veel van het is niet genoeg.
4: Ja, ja.
3: In het tijdperk van Gerwen had hij dat niet gehad.
4: Nee.
3: Had iedereen gezegd, goed voor die jongen.
4: Ja, toch weer mooi kwartfinale.
3: Toch weer mooi kwartfinale, halffinale, matchplay, netjes. En nu zeggen we van, hij, dit was niet goed, hè?
4: Nee, dit was niet goed.
3: Dit moet beter.
4: Alleen de afloop geen interview met Viaplay. Dat, we hadden het vooraf al, dat begrepen we ook wel.
3: Ja, natuurlijk, je bent zo gepoetst, man. Je bent de nummer 3 van de wereld. En je krijgt 9-1 op je reet.
4: Ik denk dat het ook anders was geweest als een verslaggever ter plekke was geweest.
3: Dat zou ook best kunnen, maar het kan ook gewoon even zijn dat je denkt van, nou, deze moet ik even verwerken, want niks liep.
4: Nee.
3: Weet je, als jij gewoon, gewoon één lek wint in... Ja, in 3 sets, ja. Wat moet je dan vertellen na afloop?
4: Ja, dus beter dan inderdaad.
3: Ja, een keer beter een keertje gewoon zeggen nee.
4: Ja.
3: Weet je, het is natuurlijk altijd zo dat wij als Nederlanders als enige na afloop als verliezer moeten praten. Dus ja, en Gian is wel de laatste waar ik commentaar op mag geven.
4: Ik wil zeggen, die doet het altijd.
3: Ja, die doet het echt altijd.
4: Waar wordt gevraagd, doet hij het eigenlijk zo goed als altijd, dus...
3: Ja.
4: Nee, dat
3: mag ik denk dat ze zelfs bij de VVD daar geen probleem mee hebben.
4: Hij is geen VVD'er, zei hij. Hè?
3: Oh, is hij geen VVD'er?
4: Nee.
3: Oké.
4: Okay.
3: Heeft hij alleen een VVD-hoofd? Dat kan.
4: Het is een VVD-hoofd.
3: Ja, dat is
4: hij. Ja. Wat voor hoofd heb jij dan?
3: Dat mag je zelf invullen.
4: Oké, en ik?
3: Nou, ik heb mijn eigen partij.
4: En ik? Wat heb ik voor hoofd?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, dat is een goeie.
4: Dat is een goeie. Denk er even over na. Mag je donderdag?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk
4: Mag je donderdag anders wel terugkomen?
3: Nee, maar ik ben zwevende kiezer.
4: Zwevende kiezer, ja?
3: Ja.
4: Al heel lang.
3: Ja, ik vind ze allemaal bagger. Allemaal leugenaars.
4: Maar je moet stemmen uiteindelijk, dus dan ga je inderdaad
3: zweven. Je moet stemmen, vind ik ook. Maar op dit moment, ik vind het allemaal leugenaars. Dus dat schiet niet op.
4: Goed, voordat we de politieke discussie ingaan, gaan we afronden. Zijn we de donderdag weer, jeugd-WK, zoals we al zeiden net. Lidl heeft de finale niet gehaald. Gaan we donderdag even uitgebreid over hebben.
3: Ja, maar goed.
4: Gaan we ook vooruitblikken op Zwitserland. En we bellen met een deelnemer uit Zwitserland.
3: Precies.
4: En ik ga hem nog verklappen ook.
3: Oké.
4: Mike Kuifhoven.
3: Leuk.
4: Leuk inderdaad. Kunnen we die even wat... zal voor sommigen toch nog een beetje een onbekende zijn. Ik denk Tuurlijk. Dat de mensen de naam kennen, maar qua persoonlijkheid. Gaan we even uitgebreid mee bellen.
3: Gaan we doen.
4: Tot donderdag.
3: Tot donderdag.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023... wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. Bad for me.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt, is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De bewolking neemt vanavond toe en het gaat vanuit het westen regenen. In Limburg kans op onweer. De noordwestenwind wordt matig tot aan de kust mogelijk hard. Windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt in de nacht naar 12 graden. Het gaat wel minder regenen, maar een kans op een bui blijft bestaan. In de ochtend trekt de regen naar het oosten weg en de dag wordt een afwisseling van wolken en zon. Met in de middag toch hier en daar weer een bui. De middagtemperatuur blijft steken op 16 graden. Het kan wel hard gaan waaien, zeker aan zee en op het IJsselmeer. In de avond blijft het wisselvallig, maar dan neemt de wind weer wat af. De komende dagen houden we dit wisselvallige beeld met elke dag regen en een middagtemperatuur die zakt naar rond de 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt langzaam maar zeker af. In totaal nog zo'n 160 kilometer file. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten oponthoud. De A6 Lelystad Emmeloord. Daar ligt nog altijd een lading slachtafval op de ketelbrug. Tenminste, dat wordt nu opgeruimd. Maar de rechterrijstok is in ieder geval nog altijd dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. En de A15 Rotterdam-Europoort, daar gebeurde vanmiddag een ongeluk net voor Hoogvliet. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24, daar is de tunnel nu in ieder geval tolvrij voorlopig.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strots zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Suurhofbrug 1.5 uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file nog en die staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dit is naar aanleiding van een eerder ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Sorry. Want dat is toch niet hangen en aan voor relevantjes dan?
1: Chef, zeg ik altijd.
2: Een chef. Ja, een Jefferson, pili.
1: Kinnekes.
2: Kinnekes.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woning.

0: Protesten is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt. In het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie

0: waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot. Big boys are rocking the house.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden.

0: graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.